0: Actievoerders wilden dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden een 10-tal deelnemers, meldt de regionale omroep. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. De avond verliep rustig. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de bevolking van Saba moet wegblijven van de wandelpaden. Sinds vorige week woensdag wordt een Nederlander vermist. Er wordt nog steeds naar hem gezocht. Als mensen wegblijven van de paden, kunnen teams met speurhonden beter zoeken, zegt het bestuur van Saba. De zoekteams zijn van de organisatie waar de man zelf ook voor werkte. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Krijg je nog 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles op de A8. Amsterdam richting Beverwijk bij 3.4. En ook oppassen op de A10. Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij 4.3.
2: Deze week, de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
3: Marnix Westhuis.
1: En goeienacht, Stromae hoor je zometeen. Ook Somber komt eraan naar Miley Cyrus en End of

Nachtjacht. Om de hoeveel tijd zou je eigenlijk vakantie moeten nemen? Ik kwam het vanmiddag tegen en ik dacht, nou, dat is in mijn geval absoluut niet gelukt. Het is stiekem minder dan dat je denkt. Het antwoord hoor je zo meteen. Ook Maxime Babette komen eraan. Daar Stromae en Papa Oete bij 538.

0: The Script en I Want It All. Goedenacht, mijn naam is Marnix. Wat denk je, wat is beter voor je? Al je vakantiedagen opsparen voor één lange vakantie? Of vaker tussendoor op vakantie gaan? Dus een beetje verspreid over het jaar heen.
1: De 538 Ibiza Week.
0: Ik kwam vanmiddag een onderzoekje tegen. Daarin stond: om de 2 maanden even een mini-vakantie, dat is het allerbeste voor je. Daarmee voorkom je de grootste risico's op een burn-out en hou je zoveel mogelijk werkplezier. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar mijn vakantie is al langer dan 2 maanden geleden. Oeps. Hartstikke leuk werk natuurlijk, hè, bij de radio. Maar stel je nou, jij hebt al een tijdje geen vakantie meer gehad, dan zit je helemaal goed bij 538 deze week. Want deze hele week jouw kans op een trip naar Ibiza. Inclusief vlucht en verblijf, en dat niet alleen. Je gaat ook nog eens feesten bij David Guetta in Club Ushuaia. En bij Armin van Buuren in Club Universe. Deze hele week te winnen bij Radio 538. Zullen we Armin gelijk voor je draaien? Ja toch? Het nieuwste, dit is Like a Child. Radio 538.

Collins en Easy Lover bij 538. Goh, wat gênant eigenlijk van Harry Styles. Zo'n waanzinnige artiest. Optreden in de arena en dan niet kunnen uitverkopen. Meest populaire artiest van Ticketswap volgens mij op dit moment. Harry Styles. Je hoort er nu bij 538. American Girls.

John Walker en Heartbreak Melody bij Radio 538. Hé, hey, wat een nieuws, hè? Vanaf 2028 is er geen luchtalarm meer. Ja, voor ons als nachtwerkers is dat natuurlijk super. Want iedere eerste maandag van de maand, als je na je nachtdienst in je bed ligt, dan gaat om 12 uur dat klote alarm weer. Heel je nacht is aan de tering. Hey, ik ben er blij mee, je hoort het al. Hey, goeiedag, mijn naam is Marnix. Je hoort zo meteen de Backstreet Boys naar Kensington en Living 4.

0: Maar al die jaren. En daarom belde de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien vanmorgen even met Tatjana Simic. Ja, je weet al. Kees Vlodder. Al nam het gesprek al wel vrij snel een hele andere wending.
1: Goeiemorgen! Hey. Iedereen in de file! Ja, sorry, zo sta ik altijd op.
2: Nee, ja, je hebt groot gelijk, waarom ook niet?
3: Maar ben jij in Nederland?
1: Je zou de joint thuis hebben.
3: Och man, nou.
1: En dan nog naakt door het huis rennen. Goedemorgen, wakker worden!
3: Nou, ben je naakt?
2: Ben je naakt?
1: Ja, slaap jij aangekleed dan? Sorry. Oh, is iedere keer weer hetzelfde verhaal. Ja, nee, ja. Nee, ik ben in Amsterdam. Ik heb première vanavond.
3: Zo, doe maar.
4: Wat doe je aan?
3: Niks. Anders is naakt.
0: Vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien met de 538 op de show. En je hoort nu de nieuwe van Calvin Harris. Dit is Saturday.

is misschien wel de allerduurste poep ter wereld. Je gaat zo meteen Post Malone horen. Hij heeft diamanten op zijn tanden laten plakken. Maar ja, zo'n diamant kan ook weer loslaten. Dus stel je voor dat je die doorslikt en dat je dan moet poepen. Dan poep je, denk ik, de allerduurste kak ter wereld uit. Post Malone, je hoort er zo meteen. Macklemore en Ryan Lewis.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Het lukt meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen een misbruikmelding te beoordelen, schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze zoveel meldingen krijgen dat ze het niet aankunnen. Daardoor raken ernstige mishandelingen ondergesneeuwd. 1,5 jaar geleden haalde Veilig Thuis die termijn van 5 dagen ook al niet. Na de drugsvondsten tussen het fruit bij 2 Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat het 2 supers waren van dezelfde keten, kan er een link zijn. Misschien ligt het nog in meer winkels. De politie wil niet zeggen om wat voor soort drugs het gaat. Volgens regionale media was het cocaïne. In de hoofdstad van Bolivia zijn demonstraties uitgelopen op rellen. Gebouwen van de overheid werden bestormd en een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. De politie moest traangas inzetten. Daarop werden ze bekogeld met explosieven en stenen. Actievoerders eisen dat de president aftreedt. Hij is nog geen 1,5 jaar actief. En bij protesten tegen de verhoogde brandstofprijzen in Kenia zijn 4 doden gevallen. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Enkele tientallen mensen raakten gewond. Volgens de Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken zijn bijna 350 mensen opgepakt. In Kenia ging de prijs van brandstof vorige week met 1/4 omhoog. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'Smiddags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Deze week de 538 Ibiza Week.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog lang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Het aantal bedrijven dat de controles doet is omlaag gegaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen. Maar het gaf gisteren juist hele lange wachtrijen. Veel mensen zouden zich hebben ziek gemeld. Een dodelijke schietpartij bij een moskee in Californië werd gepleegd door twee tieners. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen haar zoon weg was met haar vuurwapens en auto. Bij de schietpartij in San Diego vielen 3 doden. De 2 tieners schoten daarna zichzelf dood. Waarom ze het deden is niet bekend. Rusland en China willen elkaar steunen. De vriendschap tussen beide landen is volgens president Poetin tegen niemand gericht, maar gaat juist om vrede en welvaart. De landen moeten elkaar vooral helpen als het gaat om de nationale veiligheid. President Poetin deed die uitspraken vlak voor hij naar China vertrok voor een staatsbezoek. En de baas van de publieke omroep in Moldavië is opgestapt om de gegeven punten op het Songfestival. Moldavië gaf maar 3 punten aan Roemenië, terwijl ze zelf wel 12 punten kregen van Roemenië. De baas van de omroep vond het zo pijnlijk dat hij daarom zijn ontslag indiende. De twee landen hebben historisch een diepe en sterke band. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het binnenland nog met zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Deze week. De 538 Ibiza Week.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Huizenkopers worden nog steeds benadeeld. Vereniging Eigen Huis heeft ontdekt dat het biedlogboek vaak niet wordt gebruikt, schrijft het AD. In het boek staat wat er al is geboden. Dat werd 3 jaar geleden ingevoerd om het vertrouwen te verbeteren. Vorig jaar kreeg maar 1 op de 3 kopers dat te zien en bijna de helft moest er zelf om vragen. Europa wil de boeren compenseren voor de oorlog in het Midden-Oosten. Naast dure brandstof hebben boeren ook last van dure kunstmest. Ongeveer 1/5 daarvan kwam altijd uit het Midden-Oosten. Om dat op te vangen zou er een enorm steunpakket aankomen, schrijft de Telegraaf. De details worden nog voor de zomer bekend. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden 10 deelnemers. Voorstanders wilden een tegengeluid laten horen. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de CEO van Starbucks in Zuid-Korea is ontslagen door een enorme PR-blunder. Er werd gisteren een lijn van herbruikbare bekers gelanceerd onder de naam Tank Day. Die naam viel verkeerd, omdat gisteren de pro-democratische opstand uit 1980 werd herdacht. Dat eindigde destijds in een bloedbad door militair ingrijpen. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Deze week de 538 Ibiza Week. Win jouw droomtrip voor 2 naar Ibiza.
3: Ja, goedemorgen. Lekker vroeg uit de veer op deze dinsdagochtend op weg naar de ochtendshow met Fleetwood Mac. Dit is

Yes, I just might bij 538 eventjes na 5 uur. Een hele goede morgen deze vroege morgen. Wat fijn dat je er alweer lekker bij bent zo op de vroege ochtend. De dag begint zonnig vandaag. Op de meeste plaatsen is het ook droog. Vanmiddag is er wat meer bewolking. Ook kans op een buitje bij 15 tot 18 graden vandaag. Je bent op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog eventjes terug naar gisterochtend. Zo hing Alain Simonis aan de telefoon gisteren in de ochtendshow. Beroemde visboer uit Scheveningen. En dat ging over een opvallende trend in de verkoop van haring. Details hoor je over 7 minuten. Na Colbert.

0: gisterochtend.
1: Er is geen visje zo Hollands als de haring.
2: Oh,
1: en
2: lekker.
1: Toch verliest deze klassieker de afgelopen jaren steeds meer aan populariteit. Vooral onder jongeren.
2: Nee toch?
1: Ja, het Nederlands Visbureau die komt daarom met een plan om de vis weer hip te maken.
2: De haring moet
1: hip worden.
2: Een hippe haring.
1: Aan de telefoon hebben wij Alain Simonus. Hij is van Vishandel Simonus in Scheveningen. Alain, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
1: Hoe kan het nou dat de haring helemaal niet meer hip is?
3: Ja, ik ben er zelf mee opgegroeid, dus ik vind het zelf heel heerlijk. Maar ik denk dat het toch een verandering van de eetcultuur.
1: Ja.
3: Dus vroeger had je toch veel meer viskraam op de markt, haringje happen, lunchje onderweg. En jongeren groeien eigenlijk nu veel meer op met internationale en snellere voedselkeuzes. Bijvoorbeeld bij ons is dat sushi is dat vooral.
1: Oh ja, en sushi met haring bestaat niet.
3: Nee, sushi met haring bestaat niet. Maar je ziet wel dat jongeren daarmee dat veel populairder is.
1: Ja, ja.
3: Wij snijden ze nog elke dag vers in onze winkels. Dus we verkopen er nog genoeg, maar je ziet dat dat wel meer een oudere generatie is.
1: Ja, want ik zie hier in een onderzoekje dat 16% van de jongeren tussen de 18 en de 30 jaar eet soms een haring. Ja. Het overgrote deel laat hem gewoon liggen.
2: Is 50 plus.
3: Ja, dat geloof ik. Ik denk 50 plus denk ik dat dat veel groter is.
1: Ja, maar we moeten dus iets bedenken, of eigenlijk jullie moeten iets bedenken, om die haring weer een beetje aan te prijzen.
2: Wat gaan we doen met de haring?
1: Hoe gaan we dat
2: voor de haring even krijgen?
3: Ja, absoluut. Ik denk wel dat het vaak zijn met hetzelfde met mode, zeg maar, alles komt een keer terug. Dus dat één. En het is wel gezond. Dus dat is ook denk ik een goede factor.
1: Maar wat is er gezond aan een haring dan?
2: Alles.
3: Eiwitten, vetten. Er zit natuurlijk weinig koolhydraten, tenzij je er een broodje bij eet. Ja. Maar ik denk dat het, laat ik zo zeggen, ze zeiden vroeger altijd: eet een haring en de dokter aan de kant.
1: Ja.
3: Ik denk dat het wel is. En zeker, zeg maar, vroeger was het een seizoensproduct. In de zin van, het werd in juni kwamen de eerste vaten. En dan had je juni, juli en augustus.
1: Ja.
3: Maar tegenwoordig, door de modernere voedseltechnologie, is het hele jaar eigenlijk de kwaliteit goed beschikbaar.
1: Ja.
3: Dus het is ook het is wat minder speciaal. Kijk, net zoals asperges, dat is 1, 2, 3 maanden. En dan houdt dat weer op. En dan is het weer speciaal voor het volgend jaar. Dat is bij haring is natuurlijk een beetje weggeëpt. Doordat je het hele jaar door gewoon goed kan verkrijgen.
1: Maar je hebt toch één keer per jaar heb je vlaggetjesdag. En dan wordt dat vaatje wordt geveild.
3: Absoluut.
1: Maar misschien moet daar ook iets mee gebeuren. Dat iets hipper wordt. Want vlaggetjesdag klinkt mij niet per se als
2: een rock'n'roll.
3: Nee. Dat is echt een traditioneel volksfeest.
1: Ja. Ah nee, dat snap ik. Maar misschien om het ietsje hipper te maken, bedoel ik.
3: Om het hipper te maken, ja, daar staan wij altijd over open, ja, absoluut.
1: Want er moet iets gebeuren, dat lijkt me duidelijk.
2: Ja.
3: Nee, er moet zeker iets gebeuren. Maar de oudere generatie eet het. En wij verkopen er nog steeds heel goed van, dus dat is het niet. Want we staan elke dag zelfs verse stenen.
1: Ja.
3: Maar je merkt wel dat de jongeren dat wat minder is.
1: Want hij is er nog niet, hè, de nieuwe haring.
3: Nee, nog een paar weken wachten.
1: En dan...
2: dan krijgen we eerst te horen...
1: hij is vetter dan ooit.
2: Nee, eerst niet.
1: Oh.
2: Eerst nog te dun, dan wachten we een paar weken... en dan is hij ineens moddervet, toch? Dat is een beetje...
3: Het heeft wel te maken met het klimaat... wat er in het voorseizoen is geweest, zeg maar... aan zonuren en dergelijke, zeg maar. Dus hoe dat vetgehalte zich vordert.
1: Ja.
3: De laatste jaren hebben we eigenlijk een heel goed product gehad. Dus altijd even wachten tot eigenlijk aan eind mei en dan weten wij wat meer.
1: Oké, nou, wij wensen jullie veel succes.
2: Wat kost een haring?
1: Oh ja, dat is een goede vraag nog even, Rick.
3: Een haring kost tegenwoordig zo tussen de 1,75 en 2,25.
2: Dat vind ik zeer schappelijk.
1: Nou, dat wou ik zeggen. Dat is bij jullie?
3: Ja.
1: Wauw.
2: Ja, maar Simonus is een begrip, hè?
1: Nee, ja, zeker. Maar daar krijgen ze niet voor om de hoek.
3: Ja, het is
1: een 1,75
3: en
1: 2,25. Oh, dat is goed te doen. Ja. De haring. Nou, voor iedereen die wat jonger is dan 30 en denkt... ik wil het toch een keer proberen. Want ook heel veel mensen die het gewoon op basis van de geur... en de textuur toch een beetje afwijzen. Het is wel heel lekker.
2: Ja.
1: Maar nog eventjes, Alain, tot slot hoor. Met zuur en uitjes of gewoon kaal?
2: Ja.
3: Ik zou zeggen kaal.
1: Kaal.
2: Ja, kaal.
1: Kaal.
2: Ja. Zitten we op één lijn.
1: Ja. Alain, dankjewel voor je tijd en een mooie ochtend.
3: goed.
1: Hoi. Dankjewel. Zijn jullie een beetje van de haring?
2: Ik vind het fantastisch. Het is lekker, zo he? Lekker.
0: Ja.
2: Ik moet wel zeggen, ik laat hem... Ja, amateur dat ik ben, in stukjes snijden.
1: Oh ja.
2: Ik vind het aan die staart... Vind ik
1: je
2: zo
1: doet hem niet afhappen?
2: Nee, vind ik gehannes. Vind ik goor.
1: We hebben vorig jaar hebben we voor de Volendamse Vrijdag hebben wij een promotiefilmpje opgenomen. En toen hebben wij haring staan eten. Dat werd uitgeserveerd door Nick Schilder.
2: Ja, ja.
1: Die stond in de viskraam.
2: Die was fantastisch.
1: Maar je merkt het toch...
4: Ja, lekker zitten smullen.
1: Oh, maar dan heb je staat dan aan het IJsselmeer... en dan heb je toch het gevoel dat het nog verser is en nog lekkerder.
2: Ja, zo, jij denkt echt, er staat iemand achter die kraan. Ja,
1: ik kan mij

0: is I Got Five on It bij 538. Goedemorgen deze vroege morgen. En hoe klink jij op deze vroege dinsdagochtend? Geef het aan me door via de app van 538. Rechtsboven in het WhatsApp-icoontje even inklikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. Dan hou je dan het microfoontje nog ingedrukt. Dan kun je even laten horen hoe jij klinkt dus op deze vroege ochtend. Marco!
1: Goedemorgen! We zijn weer lekker aan het werk hoor in Hoogvliet. Om 5 uur begonnen.
0: Hey. Lekker bezig daar, mannen, Marco en zijn collega's zo te horen. Ook Rob die kwam door.
2: Goedemorgen, Floris. Hier Rob vanuit de vrachtwagen. We gaan er weer een dagje van maken. Op naar Hoorn. Hey.
0: Op naar de ochtendshow bij 538 met Sam Vender en Olivia Dee.

0: lekker zeg, wakker worden met another Talk to You bij 538. Goedemorgen deze dinsdagochtend. Je bent op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog heel eventjes terug naar gisterochtend.
1: Ik ga even een stukje muziek laten horen waarbij denk ik een hoop mensen zeggen, ja, dat is herkenbaar.
2: Dat is herkenbaar, hoor.
1: Dat is herkenbaar, hè?
2: Ja.
1: Ja, wie kent het niet? De serie Flodder en natuurlijk de films ook. Na jaren van afwezigheid maakte de meest asociale familie van Nederland de lang verwachte comeback. En ja, grote verrassing. Nou, we wisten het natuurlijk al lang, maar toch. Tatjana heeft wederom ja gezegd om in deze serie haar opwachting te maken. Tatjana Siemek, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hey. Ja, sorry, zo sta ik altijd op.
1: Nee, ja, joh, je hebt groot gelijk, waarom ook niet?
4: Maar ben jij in Nederland?
3: Je zou de joint thuis hebben.
4: Och, man, nou.
3: En dan nog naakt door het huis rennen. Goedemorgen, wakker worden!
4: Oh, nou, ben je naakt? Ben je naakt?
3: Ja, slaap jij aangekleed dan? Sorry. Oh, is iedere keer weer hetzelfde verhaal. Ja, nee, ja. Nee, ik ben in Amsterdam. Ik heb première vanavond.
4: Zo, doe maar.
5: Ja, wat doe je aan?
4: Niks. Ja, ze is naakt.
3: Ik lig nog lekker in mijn bedje. Er wordt ontbijt in mijn bed op mijn bed gebracht.
4: Jezus, nou, wat een leven.
1: Wat een verwerking. Nou, we hoeven niet te vragen hoe het met je gaat, Tatjana.
3: Nee. Nee, gaat goed. Gaat echt goed, ja.
1: Ja,
3: maar weet
1: ook.
3: Je waarom? Nou. Ik heb samen met crew en castleden alle vier afleveringen gezien. Niet alle vier, want het zijn er 6. Ik heb van begin tot einde gegild. Zo grappig vond ik het zelf. Ja, misschien raar, maar... Maar
1: je had het nog niet afgezien, zeg maar.
3: Nee. Dat hebben we vrijdagavond gezien met z'n allen. En nou ja, ik hoop dat heel Nederland het net zo geestig vindt als dat ik heb gegild.
1: Ja,
3: echt.
1: Want we kennen de bioscoopfilm, de serie. Ja. Nou, het is onmogelijk. Dat je daar nooit iets van hebt gezien, want het is, volgens mij wordt hij nog steeds herhaald.
4: En nog steeds leuk.
3: Ik kwam op Schiphol iemand tegen. Het meisje zegt, mag ik u wat vragen? Ik zag dat die purser een foto met u maakte in het vliegtuig. Bent u bekend? Wie bent u?
1: En toen heb jij
3: zij woonde heel lang in Australië. Dus, ja.
1: Toen heb je het even uitgelegd.
3: Maar het was zo schattig.
1: Maar Kees
3: eindelijk iemand die me niet kent.
1: Ja. Kees Vlodder is vanaf vanavond dus weer terug. Want dan is de serie te bekijken op Videoland. Ja. Het zijn 6 afleveringen, zeg jij.
3: 6 afleveringen en geloof me, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik zeg het toch. Ik denk dat het zelfs nog veel grappiger is dan vorige Flodders.
1: Oh, maar waarom? Ja. Waar zit hem dat in?
3: Ik weet niet, het is sneller, het is zo gevat. We hebben natuurlijk dezelfde mensen ook, zoals Wio Koek, die deed ook vroeger mee aan het schrijven. Maar het is een andere manier van filmen, het is sneller, het is dynamisch. Het is... En de acteurs, de hele de cast, al die acteurs, echt waar, buiging. Diepe buiging, het is zo goed. Wat zijn die mensen geweldig.
1: Maar het is natuurlijk wel... We zitten, het is 2026, in een iets andere tijd dan dat de vorige Flodders zijn opgenomen. Hebben jullie
3: maar ze zijn net zo stout, toch?
1: Maar hebben jullie daar last van gehad? Dat mensen zeiden van, dit kan eigenlijk niet meer.
3: Nou, ik heb sowieso nergens last van gehad. Want ik heb tegen die intimiteitscoördinator gezegd, ga eens even weg jij. Je gaat niet de kaarsje vasthouden. Als ik flink erop zeg, hey, hallo, ik ben boven 60. Je gaat mij vertellen hoe ik iets moet klaarspelen. Kom op nou. Ben helemaal besodemieter. Die is ook weggelopen.
1: Oké, maar het is dus...
3: Ik van de set weggepest.
1: Het is een beetje op het randje dus weer.
3: Niks op het randje. Dik op het randje.
1: Wie gaan we allemaal zien in deze serie? Want de cast is natuurlijk wel wat veranderd.
3: Ja, nou, het is natuurlijk Guilene van Eiperen. We hebben Dylan. We hebben Tibor. Tibor is een waanzinnig goede acteur. Maar hij heeft natuurlijk een gedaanteverwisseling. Want hij draagt een pruik. Dus je herkent hem niet op straat. Maar die jongen is waanzinnig goed met zijn... Met zijn

0: ogen en hoe die dat allemaal klaar is. Nou ja, echt waar. Het is gewoon geweldig. We hebben Isa Hoes, die kent natuurlijk iedereen. Ja. Nou, dat is voor mij echt een waanzinnige verrassing geweest. Katja doet er zelfs aan mee.
1: Zo.
0: Heel klein stukje maar. Maar echt, we hebben zo'n goede cast. Laten jullie maar verrassen.
1: Oké. Maar
0: zes aflevering... Ron Mos, hè? We hebben ook Ron Mos. Die komt ook vanavond.
1: Oh, ja. Ron Mos van de Bond. Ja! Rich. Dat was Rich, toch? Rich Forrest, hoor.
0: Ja, daar heb ik mee te doen gehad, hoor.
2: Hij moest vluchten.
0: Oh,
3: nou, daar had je geen probleem mee, volgens mij, toch? Met Ron?
0: Nee, hij ook niet.
3: Nee.
0: Misschien zijn vrouw wel, dat weet ik niet.
1: Hey, what happens on the set? Steeds on the set, toch?
0: Sorry?
1: What happens on the set? Steeds on the set, zeggen ze.
0: Ja, dat vertellen we aan niemand, ja. Maar jullie kunnen wel kijken en oordelen.
1: Zes afleveringen. Dat lijkt mij alsof dit het begin is van meer.
2: Ja, komt er een vervolg.
0: Nou weet je, ik zeg altijd, ja, wie ben ik? Ik vind het geweldig.
2: Nee, maar goed.
0: Ik ben wel heel kritisch, moet ik zeggen. Want ik dacht echt, nou, laat maar even kijken. Maar als het de helft zo leuk is voor iedereen als het voor mij was, ik denk dat het al echt succesvol is. En ja, natuurlijk willen ze dan door. Ja, ja.
2: Maar heeft de producent al gezegd, Tatjana, je agenda voor 2027?
0: Ja, die zei, kleed je allemaal vast uit, want we gaan door.
2: Oh, wat goed gefeliciteerd.
1: Er komt een vervolg.
0: Ja, wat leuk. Doe die kleren uit, hup, op de set, hoppa.
1: Nou, we gaan allemaal kijken.
0: Jongens, ik dol altijd over dat naakt en alles, maar dat hoort bij Florida. Ja, weet je, zo ben ik niet in dagelijks leven.
1: Nee.
0: Klein beetje maar.
1: Ik heb het idee dat het ook alleen maar erger wordt.
0: Ja, hoe ouder, hoe gekker, ja, toch? Ja,
1: dat
0: klopt.
1: Vanaf vanavond te streamen op Videoland. De nieuwe serie Vlodder met dus Tatjana weer in de rol van Kees Vlodder. En jullie hebben dan een feestelijke première vanavond.
0: Wij hebben feestelijke première vanavond om 19:30. En jongens, heel veel lieve knuffels voor iedereen. En ga kijken en ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
1: Ik hou van jullie.
0: Dank jullie wel.
1: Voor jou, Tatjana. Dank je wel en een mooie ochtend.
0: Dank je wel.
1: Doei.

0: geworden met deze dikke classic. Peter Gabriel, Sledgehammer bij Radio 538. Goedemorgen, op weg naar een kakelverse ronde van de 538 ochtendshow voor deze dinsdagochtend. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentine. En tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. En ja, maandagochtend rond de klok van 9:15. Even kijken hoe het is met onze grote vriend.
1: Even bellen. Even bellen met Peter.
2: Hallo!
3: Hallo!
2: Petertje! Ja, de meneertjes, vrienden, vriendin. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije.
3: Dat was een verrassing.
2: Ja, dat land heeft de afgelopen 3 jaar niet meegedaan en wint daarna zomaar het festival. Gewoon 3 jaar niet meedoen en gewoon winnen. Nou, daar kan Ajax zich misschien aan vasthouden. Gewoon 3 jaar Europees niet meedoen en daarna een cup pakken. Even 3 jaar opbouwen, nu lukt het even niet. Want nu wordt er geen cup gepakt, zoals mijn oude trainer ooit teleurgesteld over mijn team zei. Jullie pakken geen enkele cup. Ja, kuppensoep. Ja, dat vond ik goed. Ik heb de finale van het Songfestival niet gezien. Ik zat nou
3: hoogste tijd. Ja, het is de hoogste tijd om de telefoon erbij te pakken. En even te gaan bellen.
2: De afgelopen 3 jaar niet voor Nederland meegedaan aan het Songfestival. Zou de komend jaar dus gewoon kunnen winnen.
1: Even bellen met Peter.
2: Als Nederland nog wel
3: meedoet.
2: Hallo. Ja, de meneertjes, vrienden, vriendin. Ja, dat is een moeilijke keuze voor deze 1 of 2.
3: Maar
2: wel alles uitstekend. Ik kies 3.
4: Dat is aan je vrouw oprecht beloven om te stoppen met de vriendin waarmee.
2: Ja, dat is flauw. Maar dat is ja, dat heb ik een beetje.
4: Maar het WK
2: voetbal. Een beetje van jullie overgenomen.
4: Gewoon aan. Nee, daar doen landen mee die in oorlog zijn. Bijvoorbeeld een land dat een oorlog heeft uitgelopen.
2: Ook nog een land dat een oorlog heeft begonnen.

Reggaeton Lento, Radio 538. Goedemorgen, je bent aangekomen bij een nieuwe ronde van de 538 Ochtendshow. En lijkt het je nou leuk om vandaag de eerste luisteraar te worden van de Ochtendshow? Pak dan je telefoon, bel 0909-3000-538 en kom je dan zometeen in de Ochtendshow in de uitzending? Dan komt in ruil daarvoor het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt jouw kant op. Dat is een collectors item, een gewild item. En dat kan voor jou zijn dus vandaag als je belt 0909-3000-538. Heb een heerlijke dinsdag en veel plezier bij je nieuwe ochtendshow.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het kabinet gaat gemeenten helpen die de asielopvang niet geregeld krijgen. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg tussen burgemeesters en premier Jette. Met die hulp moet vooral wat gebeuren in plaatsen waar AZC's omstreden zijn. Vooral in kleinere gemeenten zijn vaak felle protesten. Er komt ook financiële steun. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten in een moskee. De schutters waren 2 tienerjongens die daarna zelfmoord pleegden. Waarom ze de aanslag pleegden, dat is niet bekend. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen ze haar zoon miste. Hij had de vuurwapens en auto van zijn moeder meegenomen. En reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog lang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Het aantal bedrijven dat de controles doet is omlaag gegaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen, maar het gaf gisteren juist hele lange wachtrijden. Veel medewerkers zouden zich ziek hebben gemeld. Gaan we naar het weer. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. En het wordt 12 tot 17 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: Dankjewel Flo. Dan een overzicht van de files. Heb jij al files, Rick?
3: Ik heb geen files.
2: Nee, er stond een ruzie met het koffieautomaat. Met de koffieautomaat.
3: Ja, oh, er komt net 1 file binnen. Ja. Dat is op de A16 Ridderkerk te Bresseplein bij...

0: Iedere ochtend dus ook vandaag 0909-30538. Het zou leuk zijn als je je even meldt via de telefoon als luisteraar nummer 1. Dan mag je de radioshow vandaag openen en hebben wij een geweldig leuk t-shirt voor je... waar ook op staat dat je dan de eerste luisteraar was. Dus ik zou zeggen, pak de telefoon en bel 0909-30538. Tot zo op de radio.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
8: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues.
10: Deze week
9: de 538 Ibiza Week.

0: en I Just Can't Get You Out of My Head. Nee, dat klopt inderdaad. Dat is een beetje het probleem van deze plaat. Een oorworm. 5 over 6, goedemorgen en van harte welkom bij een nieuwe editie van deze radioshow voor de dinsdagmorgen. Zo. En ik kijk even naar... Ben je inmiddels bijgekomen van jouw incident met het koffiezetapparaat?
1: Ja, iedereen heeft dus...
2: Wat is er allemaal aan de hand?
1: Nou, rustig aan. Dat ding deed het niet. En de melk was op. En dan moet je hier zo het halve pand door. En niemand weet wat, nergens wat te vinden. En dan moet je echt naar een hele andere kant van het pand lopen om melk te halen. Maar goed, ik was nog net op tijd.
0: Ik kwam een tierende rit. Rick kwam ik vanochtend tegen toen ik het pand binnenstapte.
1: Maar ik moet ook... Ik moet volgens mij 9 koppen koffie halen.
0: Ja.
1: Dus het is best wel veel.
0: Ja, nee, dat is ook even een klusje.
2: Ah, klein leed, man.
0: Het is klein leed. Maar klein leed is ook leed.
2: Ja, ja, jawel, maar goed. Je moet het een beetje in verhouding zien, hè?
0: Nee, zeker.
2: Als dit het grootste probleem is vandaag, dan heb je een topdag.
0: Dan mag je niet mopperen, dat is absoluut waar. Aan de andere kant, als dit de opmaat is voor meer, dan belooft het niet veel goed.
3: Meestal als het slecht begint.
0: Ja, we willen
3: en
0: niet
3: het in. Is pas 6 uur.
0: Nee. Nou goed, we gaan even naar wat nieuws voor vanochtend. Want Ronald Koeman die heeft gisteravond in Rondo gereageerd op de boze tirade van Joey Veerman over het feit dat hij afgelopen tijd niet werd geselecteerd voor het Nederlands elftal. Dit was de reactie van de bondscoach.
4: Nou, dat is klaar. Wat mij betreft, de speler mag ook altijd reageren hoe hij over zaken denkt. En dat vind ik prima. En dus wat mij betreft is dat klaar.
0: Ja, het is nu klaar.
1: Heb je het hele interview gehoord?
0: Nee.
1: Met Koeman?
0: Nee.
1: Wat een onsympathieke zak.
0: Hij staat op afstand, hè? Hij staat
1: teamverbinding. Echt een onsympathieke vent.
0: Ja, wat dan?
1: Ja, gewoon alles. Alles aan hem is gewoon nors. Het is echt vervelend. Ja.
0: Maar dat is toch ook wel vaak een houding die een bondscoach aanneemt, toch? Die wordt een beetje nors.
2: Hij doet het ook nooit goed, natuurlijk.
0: Nee.
2: In niemands ogen kan hij het goed doen. Maar ik denk, zowel Veerman praat via de media, Koeman praat via de media. Waarom zoeken ze elkaar niet even samen op?
0: Jij zegt, joh, bel elkaar eens een keer.
2: Nou ja, ik denk dat dat uiteindelijk sneller resultaat geeft.
1: Nou, Koeman heeft gezegd, hij gaat hem niet meer bellen, dus...
0: Nee, het is klaar nu.
2: Nee, ja, maar goed, als je allebei... Je hebt er niks aan, hè?
0: Nee, hier hebben we zeker niks aan. We gaan even naar Daryl, die komt uit Zevenaar. Goedemorgen, Daryl.
5: Hey, goedemorgen.
0: Hallo, instructeur levensreddend handelen.
5: Dat zeggen ze.
2: Nou, dat is belangrijk.
0: Ja, dat klinkt als een hele zware taak.
5: Dat valt op zich wel mee, ik zie het als een hobby.
2: Oh, dat is
5: hoe raar het ook klinkt.
2: Maar hoeveel levens red jij per dag dan?
5: Nou, ik geef les voor mensen die levensreddend handelen willen leren. En dat doe ik voor de mensen voor op de riviercruisers.
2: Ja.
5: Ik geef dat voor mensen die op het grote plasje water werken. Dus scheepvarende, mensen die op de platformen werken. De mensen die op de windturbines werken.
2: Ja.
5: En daarnaast geef ik ook les voor mensen die willen leren voor baby- en kinderreanimatie bijvoorbeeld.
2: Okay. Maar dat is niet even een drukverbandje aanleggen en klaar, toch?
5: Nee, nee, nee, absoluut niet. Absoluut niet.
2: Dat is...
5: Bijvoorbeeld voor mensen op de scheepvaart leer ik de kapiteinen en officieren ook hoe ze infusie moeten aanprikken.
2: Zo.
5: Moeten hechten. Mensen voor in de windturbines, hoe ze op hoogte moeten werken en ook eventueel redding moeten uitvoeren. Platformen, dat ze moeten ontsnappen uit een helikopter.
0: Zo.
5: Nou, overleven op zee.
0: Maar je bent een soort MacGyver als ik het zo hoor.
2: Je bent een mobiele operatiekamer.
5: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Oh. Ik zeg altijd maar, ik ben maar een instructeur. En de mensen die komen naar ons toe om getraind te worden.
0: Maar hoe lang duurt zo'n cursus dan?
5: Medical first aid, medical care duurt 5 dagen.
0: Ja.
5: En de volledige module voor de windindustrie duurt ook 5 dagen. Voor de platform duurt het 4 dagen. Dus je bent wel flink onder de pannen.
0: Ja, ja. Maar dan kan je wel wat als ik het zo hoor.
5: Ja, dat laat ik altijd dan anderen over.
2: Ja.
0: Maar ja, je moet op het moment dat het zover is, moet je ook nog kunnen handelen. Want dat is vaak het probleem, toch?
5: Dat is zeker het probleem. En daarom probeer ik met name het deel voor de reanimatie, voor de mensen het zo plat mogelijk te slaan. Om het te zeggen dat van, zolang je maar iets doet, is beter dan niks doen.
0: Ja.
5: En ik heb cursisten gehad die contact met me hebben opgenomen nadat ze les hebben van me gehad.
2: Ja.
5: En dan een reanimatie hebben gedaan om toch even te kunnen filteren van wat ze mee hebben gemaakt, hoe ze het hebben gedaan. Dat ze het in ieder geval uit hun systeem kunnen krijgen.
0: Ja, ja, maar heb jij wel eens dan een cursist aan de telefoon gehad die jou belde van, joh, Daryl, onwijs bedankt voor de cursus die jij hebt gegeven, want dankzij die cursus heb ik iemand kunnen redden.
5: Ja, ja, ja. We hebben mailtjes gehad. Bijvoorbeeld op de riviercruisers komen mensen naar me toe van, joh, nadat ik jouw les heb gehad, heb ik al meerdere mensen het leven kunnen redden.
2: Wat goed.
5: Dus ja, ik... Het geeft voldoening, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, man. Geloof ik onmiddellijk. Belangrijk werk dat je dat doet. En vandaag dus weer een nieuwe cursus die wordt opgestart.
5: Nou, vandaag niet. Vandaag is dag 2 voor de medical first aid, voor de kapiteinen. Ja. En dan gaan we vandaag door met de zuurstofbehandeling.
0: Ja, het is uiteindelijk gewoon het programma werken natuurlijk. Ja. Nou, je hebt wel een leuk verhaal, denk ik, tegenover die cursisten. Want jij bent vandaag...
6: de eerste luisteraar.
0: Dus daar kan je even mee binnenkomen.
5: Ja, dat zeker. Ja. Eindelijk een keer. Ja. Eindelijk.
0: Duurt 1 dag overigens, eerste luisteraar.
5: Dat, ik weet het,
0: We gaan het shirt naar je toe sturen, Daryl.
5: Dankjewel.
0: En blijf dit mooie werk doen.
5: Ga ik zeker doen. Jullie veel

0: Songs, Never Going Home in de 3500 Show. 16 over 6 op deze dinsdagmorgen. Die jou wellicht een trip naar Ibiza op gaat leveren. Want we zitten midden in de Ibiza-week.
1: Heerlijk.
0: Ja, is leuk. Dan kunnen we met een beetje geluk jou straks melden dat jij richting het party-eiland gaat.
1: Ja, je gaat naar die Universe. En ik volg dat een beetje op de... Dat is denk ik op dit moment de meest sensationele club ter wereld.
2: Want?
1: Nou, dat is gewoon... technisch waanzin. En wat ze daar ook hebben is... dat is natuurlijk wel... kijk, je wilt natuurlijk het liefst dat het donker is in een club. En weet ik van, maar 's ochtends gaat daar, laat maar zeggen, de achterwand open. Yeah. Met een soort rolluik. En dan komt de zon in. Weet je wel? Dus je bent er aan het feest terwijl de zon opkomt. Ja, ja. En wat is er nou mooier dan dat je nog gewoon in de club staat en de zon komt op. En,
0: nou, lekker in je bedje liggen op dat tijdstip.
1: Nee, je gaat er niet naar Ibiza om te slapen.
0: Nou, ik zou niet naar Ibiza gaan. Ik geloof het niet tot zo lang volhouden.
1: Nou, in principe kan je gewoon naar Ibiza gaan zonder dat je een hotel boekt.
2: Ja.
1: Is niet nodig. Je gaat daar gewoon in één streep, bam, slapen op het strand. De hele nacht feesten.
0: Ja, ja.
1: Dat is het. Dat is Ibiza live, man.
0: Dat is natuurlijk zoals jij Ibiza graag... Ik ken heel veel mensen die gaan naar Ibiza. Die komen echt geen... Die zitten een week op het eiland. Die zien geen club.
1: Oh.
0: Dat gebeurt natuurlijk ook.
1: En het naakt recreëren is daar groot, hè?
0: Heel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik geloof dat het noorden van Ibiza juist bekend staat. Als je daar naartoe gaat, dat daar... algemeen, eigenlijk doe je daar... Zodra je het noorden entert, doe je kleren uit.
2: Oké. Is dat alleen daar?
1: Dat is het deel.
3: Ja, jij hebt inderdaad ook een heleboel mensen... die willen helemaal zen worden daar. Ja. En die gaan helemaal yoga en dat soort dingen doen.
0: Maar dat is ook wel leuk,
3: dus
0: toch?
3: Dat is de andere kant van Ibiza.
0: Het is wel grappig, die tegenstelling.
1: Ja, leuk man.
0: Ook wel mooi om even aan te geven hoe ver ik daarvan afsta. Ik moest gisteren de prijs weggeven en er stond op mijn papiertje dat je ging naar Armin van Buren in de UNVRS. Ik denk, nou, dat zal vast niet zo heten. Maar dat is dus de Universe.
1: Universe.
0: Zo schrijf je het, even voor de mensen. Maar als je het leuk vindt, dan je maakt kans op een trip naar Ibiza en je mag hem helemaal zelf invullen. Het is net hoe je hem wil beleven.
1: Ja, tuurlijk, joh.
0: Inderdaad, zonder zwemboek daar lekker in je naakje liggen recreëren, vinden we ook allemaal prima.
1: Het is wel lekker voor je bagage ook, hoef je weinig mee te nemen.
0: Plastic tasje, meer heb je niet nodig.
1: Nee.
0: Je gaat natuurlijk helemaal los. En het fijne is dat losgaan, dat faciliteren we dus ook. Want er zitten dus ook tickets bij voor onder andere de Universe. Waar je dan Armin van Buren gaat zien. En dan kun je zelf meemaken hoe het is om daar 's ochtends de zon op te zien komen. Terwijl je nog staat te feesten. Het schijnt echt sensationeel te zijn. En het is allemaal niet zo heel ingewikkeld. Want de prijs win je door eventjes contact te zoeken met de studio. Als je de oproep hoort om aan boord te gaan van vlucht 538. Dat is een speciale vlucht die naar Ibiza gaat. Je krijgt een zinnetje in het Spaans voor je kiezen en twee opties wat die zou kunnen betekenen. Heb je de juiste vertaling eruit gepikt, dan ga je naar Ibiza.
1: Leuk. Ja,
0: het is zo makkelijk. Dus dat verderop in deze radioshow. Hou even in de gaten. Als je de oproep voorbij hoort komen, dan mag je bellen met de studio. En maak je kans op die reis naar Ibiza. 11 voor 6:30 op de dinsdagmorgen. Oasis is dit. Wonderwall.

0: Crisis. Wonderwall. Ja, in het kader van de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Was natuurlijk jarenlang was het idee van, nou, die komen nooit meer bij elkaar. Maar vorig jaar hebben ze natuurlijk de handen weer ineengeslagen.
1: Ja,
0: de
1: broertjes, ik denk dat het geld op was.
0: Dat zou zomaar kunnen, maar we kunnen dat met z'n allen gaan bekijken. Want er komt een documentaire, zag ik, over, het, over die reunietour van de...
1: Oh, zijn ze echt zo groot als dat we ze doen voorkomen? Of hebben we ze zo groot gemaakt?
2: Ik denk het laatste.
0: Ja, daar ben ik ook een beetje bang voor.
1: Wat ze hebben, 2-3 hitjes?
0: Nee, ze hebben wel meer hits.
2: Ja, dit is de enige echte en dan hebben ze nog Whatever. En dat is
0: het. Er zijn wel meer platen die het goed hebben
1: Sunday,
0: gedaan.
1: Sunday, Bloody Sunday.
2: Ja,
0: dat was ook een hele grote natuurlijk. Painted Black was echt sensationeel ook. Nee, maar zij zijn wel groot. Zij worden een beetje gezien als de enige waardige opvolgers van de Beatles.
1: Serieus?
0: In Nederland. Als het gaat om het beschermen van de titel Britpop. Dat hebben zij wel op hun naam staan. En er zijn over de hele wereld veel liefhebbers van de muziek. Maar goed, nogmaals, er komt een documentaire over hoe dat vorig jaar is gegaan. En hoe zij die fans weer tegemoet hebben getreden tijdens die reunie door. Het is 6 minuten voor 6:30. En het laatste nieuws komt eraan zo, Flo.
3: Waarom blijven wij nou te hard rijden? Daar ga ik zo op in.
0: Dat we haast hebben?
3: Wellicht.
0: Heb jij hem al, de ochtendshow Baldias? Nog niet? Nou, mooi, want je kan hem zo meteen winnen bij Lekker naar de Wekker.
4: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
5: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
4: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
5: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
4: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2+3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl. Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
7: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof. Garage voor alle merken.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Ja, goedemorgen. Vanochtend schijnt in het binnenland nog de zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag overal grijs en regenachtig. Dat is jammer. Temperatuur 12 tot 17 graden. En dan de files. Waar staan ze, Rick?
2: Goedemorgen. Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Everdingen, 15 minuten. A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Noord, 11. De A15 Ridderkerk-Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam, 11 minuten. En één flitser op de A20 Rotterdam-Gouda bij Rotterdam, 31-4.
1: Het is exact 6:30 en dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Na de drugsvondst gisteren in fruit bij twee Brabantse supermarkten doet de politie onderzoek bij distributiecentra. De drugs werden ontdekt in winkels van Lidl en de politie denkt dat er een verband is. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. De schutters, 2 tieners, pleegden daarna zelfmoord. Politie beschouwt de zaak als een haatmisdrijf. En veel mensen hebben een te hoog cholesterol of te hoge bloeddruk zonder dat zelf te weten. Dat zegt Hartstichting in het AD. Het is de uitkomst van checks door mobiele meetpunten van de stichting. En afgelopen jaar trokken die 13.000 mensen.
1: Oh ja, ik heb het idee dat cholesterol, dat het een jaar of 15 geleden, dat je daar veel meer over hoorde dan nu.
4: Ja.
1: Dan zat het in ieder commercial blok zat wel een product dat was cholesterol verlagen.
4: Ja, en de boter en zo vooral,
1: ja,
4: toch?
1: Maar ik hoor dat helemaal niet meer.
4: Nou ja, jij hebt laatst toch Flo je bloeddruk door het plafond heen.
3: Ja, die was echt heel erg hoog. Ja. Nou ja, ik heb nu pilletjes. Dus,
4: maar kwam je daar toevallig achter? Of?
3: Nee, het is een beetje erfelijk. Mijn vader en mijn broer die hebben het ook. Dus,
4: maar jij laat je daar dan extra op controleren?
3: Ja, ik doe het wel vaker hoor. Maar ik voel het ook wel hoor, als ik een hoge bloeddruk heb.
1: Voel je dat?
3: Ja.
1: Maar dat is toch, ze zeggen altijd, dat is een soort sluipmoordenaar. Dat heb je helemaal niet in de gaten.
3: Ja, ik voel het wel.
1: Maar wat voel je dan?
3: Ja, een beetje opgefokt gevoel en een beetje hoofdpijn. Een vervelend gevoel. Nee, niet
2: dit. Ja, dat moet je niet door elkaar heen halen. Hè? Dat je
1: staat de hele dag tegen alles aan te rijden.
4: Dat gaat toch hoog gebeuren. Dat gaat alles erom weer.
3: Maar ik merk ook nu, als ik dat pilletje niet inneem, dat ik helemaal zo begin te trillen.
4: Serieus? Echt, ja. Dat doe je, elke ochtend? Of hoe werkt dat?
3: Ja, elke ochtend. Ik heb een hele lage dosering. Maar soms vergeet ik het wel eens.
2: Oh,
3: en dan begin ik na een paar uur zo een beetje doen. Maar goed.
4: Maar wat zijn dat voor pillen dan? Wat zit daarin?
3: Ja, weet ik niet. Het is, ik weet niet eens de naam.
1: Oh.
3: Maar ik kan het zo even voor je opzoeken.
1: Nou, nee, doe maar niet.
3: Op de voorpagina van het AD wordt gepraat over de 30-kilometer bordjes. Automobilisten die houden zich op de meeste nieuwe 30-kilometer wegen in de gemeente totaal niet aan deze lagere snelheid. Gemiddeld rijden ze dan 35 kilometer per uur, maar meestal nog veel harder. Blijkt uit nieuw onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Ja, er zijn dus steeds meer van die 30-kilometer wegen. Ze hebben een heleboel omgebouwd, 54 wegen van 50 naar 30.
1: Ja.
3: Je merkt het wel in Amsterdam. Ja, en waarom rijden we dan nog harder? Eigenlijk omdat we denken dat je er gewoon 50 kan. Eigenlijk moet je die wegen zelf gaan ombouwen.
1: Nou, je bent zo gewend om daar 50 te rijden. Ja. En 30 is gewoon
4: is
1: te langzaam.
4: Het klote snelheid, man. Je hebt echt het idee, je wordt gewoon door fietsers ingehaald.
1: Nou, met name
4: je,
1: dat, ja.
4: Zo'n elektrische fiets die belt gewoon van, joh, wil je van de kant gaan met je auto?
1: Reis even door.
3: Het voelt echt als dat je te langzaam gaat. En eigenlijk zou je dus klinkertjes moeten maken op dit soort wegen. Zodat je ook het gevoel hebt van, nou ja, dit is wel echt een 30 kilometer weg.
1: Oh, ja.
3: Drempels of wegen versmallen. Dat zou eigenlijk meer gaan helpen.
4: Ik ben vorige week, 2 weken geleden geflitst. Stond er in Utrecht op de Singel. Mag je ook met 30?
1: Ja.
4: Daar hadden zo'n tijdelijke paal hadden ze staan. Dus ik was ook...
1: En?
4: Nou ja, ik had inderdaad, wat zeiden ze, 5 kilometer te hard of zo?
3: Ja, de meeste rijden 5 kilometer.
4: Ja, dus, nou ja, je hebt natuurlijk een stukje correctie erop zitten. Dus met correctie reken uiteindelijk 6-7 kilometer te hard. Dus dat
1: maar
4: is uiteindelijk...
1: in een 30 kilometer gebied, en dat gaat best snel toch? Dan,
4: ja, dat was €122.
1: Nou, ja, joh.
4: Niet normaal toch?
1: Ik geloof.
4: Nee, ja, aan de andere kant, zet je appje maar klaar. Dan moet je maar niet te hard rijden.
1: Ja, maar het is in Nederland, het is niet in verhouding. Het is zo gek dat we hebben 1 Europa in die zin, maar er wordt echt op... Als je dit in Duitsland doet, krijg je ik denk 2 tientjes.
4: Ja joh, hooguit. Ja. En een foto.
1: Ja, en inderdaad. Ja. Heb je nog een leuke aandenken?
2: Ja, kleurenfoto.
1: Ja. Het is in Duitsland goedkoper om langs een flitspaal te gaan dan een foto te laten ontwikkelen.
3: Ja, over 2 jaar verdwijnt dus het luchtalarm. Dat werd gisteren bekendgemaakt. Veiligheidsminister Van Wil die zegt dat het alarmsysteem verouderd is en er geen geld is voor een nieuw systeem. Het kabinet zei eerder al dat het NL-alert, die krijgen we natuurlijk allemaal op onze telefoon, een stuk effectiever is dan het hele luchtalarm. Vanaf 2028
2: Ik vind dat toch geen goede zaak.
1: Nee.
2: Niet iedereen heeft een telefoon.
1: Nou,
2: en niet altijd ben je maar bereikbaar.
3: Ze zeggen dat het een redelijk stabiel bereik heeft van 92%.
4: Maar het ding is, kijk, nu werkt je mobiele telefoon. Maar in geval van een oorlog of een calamiteit...
2: Werkt waarbij niks.
4: en zo'n netwerk wordt uit de lucht gehaald, ja, dan heb je niks aan je mobieltje.
1: Ja, dat, je moet al die masten moeten van stroom worden voorzien. Nou ja, dat kan je nog faciliteren. Ja. Maar als je 3 dagen zonder stroom zit, het laatste wat je op een gegeven moment gaat doen is je telefoon opladen.
4: Dan dat denk ik ook. Ja. Ja. Je hebt liever dat, laat maar zeggen, je straalkacheltje het in de winter doet.
1: Nou, bijvoorbeeld.
4: Dan, dat je iPhone.
1: Dus het is geen waterdicht systeem.
5: Nee.
6: En ik vind het ook wel eigenlijk fijn. Nou, de eerste maanden van de maand om 12 uur.
1: Oh, ik vind dat zo onheimisch altijd.
6: Echt waar?
1: Ja, ik vind het heel vervelend. Heb je dat niet?
6: Helemaal niet.
4: Ja, vind ik ook wel.
1: Ja, ik vind een nageluid.
4: Maar ik vind eigenlijk het allerergste dat er gewoon gezegd wordt, er is geen geld.
1: Nee.
6: Hey, er is hier geld voor ik alles en iedereen.
4: Nou ja, dat ik de laatste tijd toch wel heel erg denk, Rutte riep natuurlijk ooit van, joh, we leven in een gaaf land en het is tof en weet ik veel wat. Maar ja, ik heb wel eens het idee van, waar is al dat geld gebleven in die loop der jaren?
1: Nou, zo duur kan het toch nou ook weer niet zijn, toch, zo'n systeem? Want ja, in principe, de infrastructuur ligt er al. Je hoeft alleen die toeters moet je vervangen.
4: Voor mij is het abonnement wat er ook op zit.
1: Oh, het is een abonnement?
4: Ja, er zit een soort abonnementje op.
1: Ah, het is uitbesteed.
4: Het is, ja, ja, tuurlijk. Nee, het is niet van de overheid.
3: Het loopt dus tot de 1 januari 28.
1: En dan stopt het.
3: En dan stoppen ze. Nou ja, nog even de examens, want die gaan ook nog gewoon door. Vanochtend VMBO maatschappijkunde, de HAVO heeft muziek en het VWO heeft Latijnse taal en cultuur. Vanmiddag heeft het VMBO Engels ook nog, HAVO zwaar, wiskunde A en wiskunde B. En VWO moet vanmiddag nog even scheikunde doorheen jassen.
1: Ik word al helemaal naar als je alleen al wiskunde A en B.
6: Wiskunde A en B.
1: Verschrikkelijk.
6: Och, man.
1: Ja. Jij vond dat leuk, hè?
6: Ach ja, ik ben echt ik ben een cijferman.
4: Cijferman, ja.
3: Ja, jij houdt van rekensommetjes.
1: Ja.
3: Ja. Nou, je kan ook weer klagen natuurlijk.
1: Ah, dat vind ik ook.
3: Er zijn inmiddels 238.787 klachten.
1: Mooi. Dat is Rick zijn lievelingshobby. Klagen over het wiskunde-examen. Dan heb je eigenlijk 2 dingen in 1. Flo, dankjewel eventjes voor dit moment. Dat is het laatste nieuws. Ben je op de hoogte? En kun je rustig op gaan maken voor lekker naar de wekker. Want we hebben even je stem nodig zometeen. Liedje 1 of liedje 2? Dat is de grote vraag die we je voorleggen. Zo dadelijk en lekker naar de wekker. En het fijne is, als je met ons meedenkt, dan maak je kans op de ochtendshow-badjas. Want die staat op het spel zometeen.
6: Ja, de echte, hè?
1: Ja, de echte. De enige echte. Naar Kensington. Dit is Living 4 in Ochtendshow.

0: Kensington, Living Four in de 538-ochtendshow. 10 minuten over 6:30 is het geworden. En ja, we laten hem maar even opstarten. Lekker naar de wekker.
1: Lekker naar de wekker.
0: Het zou fijn zijn als je eventjes met ons mee wilt denken. Een interessante battle vandaag tussen twee liedjes. Want wij hebben aan de ene kant de verjaardag van Grace Jones te vieren. 78 is zij geworden.
2: Hoi.
0: Zij was Bondgirl ook, toch?
2: Ja, die speelt hij naar Parijs af. Daar begint hij mee.
0: Is het GoldenEye?
2: Nee. Ik denk de Living Daylights.
0: Oh, dat zal wel juist. Ouder nog.
2: Ja.
0: Is zij helemaal goud op een gegeven moment, toch?
2: Ja, dat is
3: die klopt. Die glitter.
0: Grace Jones, vandaag dus 78 geworden. Scoorde een hit met dit liedje.

0: wat een opzienbarende verschijning, deze Grace Jones. Overigens was het A View to a Kill.
1: Ja.
0: Dat was hem.
1: Oh ja.
0: De mondfilm waar zij in zat. Dan is het ook de geboortedag vandaag van Ron Brandsteder. Hij overleed in het jaar 2025 op 74-jarige leeftijd. Ron Brandsteder, die wij kennen natuurlijk als Quizmaster, tv-presentator

0: was de stem van Bonnie Sinclair. Met
1: hij is de dokter.
0: Hij is de dokter.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maakt u zich niet te veel zorgen. Dat is de rol van Ron. En vandaag optie 2 in Lekker naar de Wekker. Ja, laat me even weten wat jou betreft het leukste liedje is om op deze dinsdagmorgen te draaien. Zometeen helemaal op de radio. Is dat Grace Jones? App even een in deze kant op via de 538-app of via 035-538-5538. Of ga je voor Ron Brandsteder, stuur dan even een 2 naar de studio. Dan stem je op Dr. Bernard.

0: Ja, ik hoop dat het nu wel eerlijk is gegaan, want Rick is het helemaal niet eens met de manier waarop gisteren de smulschijf gekozen
1: is. Ik heb gisteren een officiële natelling gedaan. Want het zat me gewoon niet. Nee, maar ik ben gewoon van eerlijkheid.
0: Ja. Voor de mensen die het gemist hebben, wij waren gisteren er niet helemaal over uit wat nou de nieuwe smulschijf moest worden. We hadden aan de ene kant het nieuwe liedje van Gordon en Replay en aan de andere kant Dave Dekker. Met
2: Vespa.
0: Oh ja, Vespa heet dat liedje. Dat is uiteindelijk de winnaar geworden. Die had iets meer stemmen, maar het zat heel dicht bij elkaar. En Rick, die had toch zoiets van, zit me niet... Volgens mij klopt het niet. En die is gistermiddag is hij opnieuw gaan tellen. Ja. En toen bleek dat Gordon uiteindelijk gewonnen had.
2: Nou, ik hoorde wel via de wandelgangen dat Rick heel snel tot die conclusie was gekomen. Tussen de inlog en het antwoord dat daar bijna geen teltijd heeft gezeten.
0: Dan wordt hier door de productie in stemmen geknikt. Die hebben dat nog even nagekeken. Oh, dan weet ik wel hoe dit gegaan is. Die heeft nog een keer een blik geworpen. Nou goed, maar vandaag is het eerlijk, vanochtend. Maar het was ook niet zo moeilijk, want het was met grote overmacht dat een van de twee liedjes heeft gewonnen. Wij hadden vandaag Grace Jones tegenover Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder. Die laatste is het liedje Dr. Bernard. Anoushka hebben wij aan de telefoon. Uit Heerde Gewaard, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo. Nou, je bent er ook vroeg bij vanochtend.
3: Altijd, hè.
0: Jij is dat altijd?
3: 6 uur, om 6:15 gaat de wekker.
0: Kijk, en altijd meteen de ochtendshow lekker aan.
3: En altijd meteen nog een show aan.
0: Hartstikke goed.
3: Tot echt iemand thuis gek wordt gewoon.
0: Echt waar?
3: Oh. Ja.
0: Maar die vindt het niet zo leuk dat je naar de ochtendshow luistert.
3: Dat wel, maar die is gewoon iets minder snel wakker dan dat ik wakker word.
0: Oh, je bent er zo in.
2: Jij bent echt ogen open en aan.
3: Wakker. Ja, 100%.
0: Heerlijk. Dat is wel fijn als je dat hebt.
3: Ja, voor mij wel.
0: Ja, want je moet ook vroeg beginnen zometeen.
3: Ik moet om... Nou, ik mag tussen 8:30, 9:30 ongeveer beginnen, maar ik begin vaak om 7:30.
0: Zo.
3: En voor mij begint de productie ook al om 7:00, hoor. Dus
0: de productie?
3: Het bedrijf is gewoon open. Ja.
0: Wat maken jullie?
3: Wij maken machines. Voor de foodindustrie.
0: Ah. En wat voor machines zijn dat dan?
2: Zo'n worst eruit spuiten?
3: nee, het zijn geen worsten. Nee, wij maken machines voor de ene slachterij en de kalkoenslachterij.
2: Oh, dat vind ik zielig.
3: Ja, dat snap ik. Maar eet je vlees of niet?
2: Ja, ik wou zeggen. Ik denk dat je ook wel eens een biefstukje eet, toch, Rick?
1: Ik, zo te zien, eet ik heel veel biefstukje. maar dan nog vind ik het zielig.
0: Ja, maar ze moeten ook geslacht worden.
1: Ja, dat zal ik. Maar stel dat dit namelijk was gedaan met katten of honden... had het hele land op
0: zijn... Die eten we toch helemaal niet?
1: Ik stel dat het was wel dan hadden gegeten, dan had het hele land op zijn achterste benen gestaan. Overigens zijn die ook heel lekker met een.
3: Op dit moment zit ik mijn hond te aaien die naast mij zit. Ja. Dus die sla ik over. Maar kijk, wij maken wel machines natuurlijk naar Europese regelmaat. Dus het gebeurt wel op de meest humane manier dat het mogelijk is.
0: Ja.
3: Maar het klopt wel dat het.
2: Een dubbel gevoel.
3: Ja.
0: Nee. Snap ik. Maar ja, dit is wat je zegt. We eten met z'n allen vlees, dus het zal ook ergens vandaan moeten komen. Maar ik neem aan dat jij... Je zet ze niet in elkaar, toch, die machines?
3: Nee, ik zet ze zelf niet in elkaar, nee. Nee, ik zit op de salesafdeling en daar doe ik de spare parts voor al onze klanten door eigenlijk de hele wereld.
0: Nou, leuk hoor. Want ze staan ook over de hele wereld, die machines van jullie.
3: Ja, en we hebben er eigenlijk volgens mij maar eentje in Nederland. En voor de rest zitten we eigenlijk door Europa en Azië... En in Amerika hebben we ook nog.
0: Interessant hoor. Dus, ja. Maar Anoushka, daar belde je natuurlijk helemaal niet voor. Want jij wilde even je stem doorgeven. Grace Jones was vandaag optie 1. En Dr. Bernard was optie 2.
3: Ja. Nou. Optie nummer 2.
0: Ja!
3: 1000%.
0: Ja, vind je leuk, ja?
3: Ja, mijn guilty pleasure. Dit jeugdherinneringen dat ik samen met mijn zus in de auto... zat op vakantie in Spanje of Italië. Ja. En dan ging het nummer knijterhard aan in de auto. Oh. En dan waren we aan het meeschreeuwen. En dan op het allerlaatste moment, als dan de telefoon gaat... dan het nee. Dan gooiden we altijd iets door de auto heen.
2: Maar in iedereen schuilt ook een Ron Brandsteder natuurlijk. Ja. Deden jullie ook Dr. Bernard dan?
3: Ja, tuurlijk.
2: Hoe ging die?
3: Dr. Bernard maakt me zo... Ja, dat deed ik altijd. Vaak. Ja, ja. Of, nou ja, trouwens vaak.
0: Ja, ja.
3: Maar,
0: jouw zus was Dr. Bernard.
3: Nee, mijn zus was dan Bonnie en ik was Dr. Bernard.
0: Oh, maar dan moet je de tekst kennen van Ron.
1: Maakt u,
3: nou,
1: maakt u
3: zich niet te veel zorgen. Ik ken het denk ik het helemaal uit mijn hoofd mee. Nou,
0: gaan we lekker.
3: En dan opnieuw... En op dit moment ga ik niet zingen.
0: Ik snap hem. Anoushka, wij gaan jou een badjas toesturen. Wil je een groene of een paarse?
3: Ja, ik heb net even overlegd en het wordt de groene. Oh,
0: de groene wordt het. Wij sturen een groene naar Heerde Gewaard. Ik zou zeggen, een geweldige dag vandaag. En heel hard meezingen dan met dit liedje.
3: Komt helemaal.

0: Je weet hoe het afloopt, maar het blijft toch altijd zielig aan het eind. Bonnie Sinclair en Ron Brandstede. Dr. Bernard is vandaag de plaat waar de meeste
1: stemmen... Met die eenden.
0: Ja, dat nou ja. Ja,
2: ik zit er toch mee in mijn maag.
0: Wat dan?
1: Hoezo? Ja, ik vind het hypocriet gelul.
2: Nee.
1: Stop dan met vlees eten.
2: Ik ben wel. Ik denk wel gehalveerd met vlees eten.
0: Sowieso?
2: Ja.
3: Ja, omdat je het niet lekker vindt, waarschijnlijk.
2: Nee, wel, maar ik heb gewoon bijvoorbeeld. Ik had elke dag een gehaktbal. Daar ben ik mee gestopt.
0: Dus ja, het is nu om. Maar dat is niet omdat je het zielig vond.
2: Ook? Jawel, ik vind het echt zielig. Ja. Maar dat geeft niet. Ik bedoel. Ik probeer in tegenstelling tot jullie wel wat te doen aan de consumptie minderen.
0: Dat weet je helemaal niet.
3: Nee.
2: Nou, jij gaat er 23 keer per week uit eten, dus...
0: Ja, maar je weet helemaal niet wat ik bestel.
1: Misschien eet je wel iedere keer een salade.
2: Ja.
0: Zeg, ik doe Caesar salad en laat de kip maar weg. Want dat vind ik zielig.
2: Ik krijg een krop slaan.
0: Goed, zometeen vervolg van de ochtendshow. We gaan je naar Ibiza sturen deze ochtend. Het gaat gegarandeerd gebeuren dat je vlucht 538 hoort. Of in ieder geval de oproep om te boarden op vlucht 538. Dan maak je kans op een trip daar naartoe. We gaan een barbecue weggeven, hebben we ook nog. Zometeen mag je de grillplaat raden. Een liedje onder de barbecue. En als jij weet welke plaat er wordt gegrild... dan maak je kans op een speciale ochtendshow. Een show barbecue. Het is echt een tof ding. Groen en paars is iets. Super gaaf. Zijn er maar 5 van gemaakt.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
8: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag op

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk bij Veronica.
3: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
5: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
6: When I land my best punch, you will go down.
5: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
7: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
12: De Musical Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musicaltiendaagse.nl.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: 538 Nieuws.
16: 7 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Er komt vanuit het kabinet een speciaal team dat gaat helpen bij het opvangen van asielzoekers. Dat bleek na het overleg gisteravond tussen het kabinet en gemeente. Aanleiding voor het overleg waren de recente rellen, zoals in Loosdrecht. Volgens de voorzitter van de gemeente, Sharon Dijksma, is er een grens aan wat we accepteren. Het lukt Meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen een misbruikmelding te beoordelen. Dat schrijft de Telegraaf vandaag. En dat zou komen doordat ze meer meldingen krijgen dan ze aankunnen. De ernstige mishandelingen worden daardoor niet of pas heel erg laat gezien. 1,5 jaar geleden haalden ze die termijn van 5 dagen ook al niet. En wie vandaag vanaf Schiphol vliegt, kan opnieuw te maken krijgen met lange wachtrijen voor de beveiligingschecks. Gisteren werd voor het eerst gewerkt volgens een nieuw opzet met minder beveiligingsbedrijven, maar dat zorgde voor chaos. Voor vandaag worden extra mensen achter de hand gehouden. Gaan we naar het weer. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. En het wordt 12 tot 17 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
18: Flo, dankjewel. Files dan, Rick Wedwaar. Begint op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Everdingen. 29 minuten vertraging. A15, Gorkum, Ridderkerk bij Sliedrecht, Oost 24. En de laatste is de A16. Breda, Rotterdam bij Zevenbergshoek. De vertraging 57 minuten.
19: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
20: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
22: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
24: 538,
1: deze week.
9: De 538 Ibiza Week.
1: Vind jouw

0: daar sluiten we ons bij aan. Drive Safe, Miles Smith en Mel Horn.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Dinsdag 19 mei, goedemorgen. Het is 9 over 7. Nieuws voor vandaag. Een vliegend team met een aantal experts moet gemeenten ondersteunen om de asielopvang in goede banen te leiden. Gisteravond is er in het Catshuis spoedoverleg geweest tussen de Nederlandse gemeente en de regering. Rob Jette, premier, die gaf gisteravond na het overleg uitleg over het plan.
3: Er zijn met name wat kleinere gemeentes die aangeven wij willen echt wel onze verantwoordelijkheid pakken. Ook uit solidariteit richting Ter Apel en andere gemeenten. Maar we hebben niet de capaciteit of de experts om dan goed te kijken waar zou dan een asielopvanglocatie kunnen komen.
0: Ja, want dus Rob Jette, hij klinkt een beetje moe, valt me op.
4: Ja, dat snap ik ook wel na al die reisjes.
0: Ja, hij is natuurlijk naar de Caribbean geweest. Ja.
5: In het ziekenhuis gelegen.
0: Ja. Ook nog. Dat is wel dat zijn.
4: Een paar uur.
5: Maar dan komt hij nu weer met zo'n praatgroepje. Daar heb je toch uiteindelijk los je daar het probleem toen niet mee op. Dan. Ik bedoel, het kost een hoop
0: vliegende team zijn er toch? Die worden dan naar die gemeente
6: gegeven.
0: Dit is wat de gemeente zelf wilde.
5: Ik zag wel nu hier in Hilversum. Wij rijden natuurlijk aan via de aanrijroute naar Hilversum. Daar hebben een bak camera's opgehangen, jongen. Weer gezien?
0: Nee, niet gezien.
5: Het is natuurlijk alles op alles. Omdat Loosdrecht, ja, natuurlijk zware spanning en weet ik veel wat. Ja. Ik dacht van, nou, ze zijn wel op het ergste voorbereid.
0: Ze hadden nu de avondvierdaagse hadden ze in Loosdrecht.
5: Ja.
0: Dat ging ook echt alleen maar. Er was overal beveiliging en
5: dat
0: ging alleen maar over die demonstratie.
5: Ja, maar ze komen met een praatclubje, dus...
0: Dat scheelt. AZ-verdediger Wouter Goes, een van de meest besproken spelers van het afgelopen voetbalseizoen, die is samen met zijn broer naar Zuid-Afrika gegaan voor een retraite. Hij zegt dat hij eigenlijk een ander mens is. Daar vertelde hij gisteravond over in Rondo.
7: Ja, daar ben ik mijn broer wel dankbaar voor. Ik ben samen met mijn broer daarheen gegaan en hij is een retraite gegaan, 10 dagen. Heeft hij dat een keer gedaan en hij zei, dit moet je een keer proberen. En toen ben ik met hem in Zuid-Afrika ben ik gaan proberen. En ik ervaar dat heel fijn. En toen dacht ik van, ik wil er meer over weten. Je hebt 60.000 gedachten op een dag. En eigenlijk probeer je in dat meditatieblokje om even een keer aan niks te denken. En dat maakt toch wel een soort rust in je hoofd, maak je dat?
0: Ja, ja. Nou ja, hij zegt dat hij daardoor wat rustiger in het veld is ook.
5: Ja.
0: Was natuurlijk echt een vervelende darm af en toe.
5: Ja, hij zei hij ook. Echt zwart voor zijn ogen werd. Ja. En dan gewoon...
0: En hij dacht dat hij het nodig had om zijn plekje te behouden. Maar hij staat daar nu heel anders in.
5: Nou, dat is fijn. Maakt het Eredivisie-spel weer een stukje leuker.
0: We gaan, als het goed is, volgend seizoen een hele andere Wouter Goes zien. En dan de eerste uitzending van VI op Curaçao is een feit. Na een optreden van Wilfred Gené, die...
5: Maar heb je het gezien gisteravond?
0: Ik heb een heel klein stukje gezien.
5: Was niet goed.
0: Nee, was niet zo best.
4: Ze waren een beetje ongemakkelijk met z'n allen.
5: Ik had het idee dat René van der Gijp echt dacht, wat doe ik hier en waar ben ik beland? Die heeft 3 woorden gezegd.
0: Echt waar?
5: Het zweet gutste van hun voorhoofd.
0: Ja, het is wel warm, hè?
5: Het geluid, het was echt...
0: Wilfred heeft het liedje Koekoek gezongen.
4: Daar begon het mee.
0: Daar begon het mee en daarna de eerste woorden, de uitzending.
8: Ja, dames en heren, we zijn er! Kijk, ze daar zitten met z'n allen! Dat had kunnen denken, ongelooflijk allemaal. Tina Dijkamp net naar de kapper geweest. René van der Gijp, wie ben jij?
9: Niet naar de kapper geweest.
8: Oh, ik zie het nu weer. Chris Woerts, dames en heren, zijn Merel EK. Ja! Ongelooflijk.
4: Hij schreeuwt wel.
8: Dit vind je leuk, Johan, hè?
10: Het ergste hebben we gehad.
5: Nou, het ding is, het is dan natuurlijk middag.
0: Ja.
5: Als wij hier in de avond voor de buis zitten. En dat is een heel raar contrast. Want zij hebben ook niet het gevoel van de avond.
0: Nee,
5: ze gaat... Je gaat een middagprogramma op de avond brengen bij ons... terwijl we in 2 volledig verschillende tijdzones zitten.
0: Maar wat was nou uiteindelijk de reden om daar naartoe te gaan?
5: Ja, volgens mij dat hele verhaal met Dick Advocaat, toch?
0: Ja.
5: Maar die zat gisteren in Nederland.
0: Ik wou zeggen.
5: Een persconferentie met een straalverbinding.
0: Ja.
5: En die zat gewoon lekker in Den Haag. En die is volgens mij ook niet in het tv-programma. Ik heb het namelijk... Ik denk dat ik 25 minuten heb gezien, hoor, van VI.
0: Ja.
5: En toen dacht ik echt van, nou, ja... je moet wennen aan elkaar, dat snap ik weer. Andere setting, andere dynamiek.
0: Ja, zeker.
5: Maar...
4: Ah, misschien moeten we er gewoon even inkomen.
0: Ja, zij zeker. Zij moeten er even inkomen. Zo werkt dat ook natuurlijk. Even,
4: en ook te kijken.
5: Het is toch altijd... Het is altijd anders.
0: Even je draai zoeken daar. Locatie-uitzendingen zijn wat dat betreft. Het is voor radio ook. Het is ook altijd even ingewikkeld.
5: Het
0: is altijd even zoeken. En zij hebben maar 50 minuten natuurlijk dat ze kunnen wennen. Wij hebben dan nog het voordeel dat we 4 uur... Dus dan ben je na een uur of 3 heb je op een gegeven moment... Heb je het wel gevonden. Maar goed, vanavond poging 2 dus van VI. Want ze zitten daar 2 weken lang. En het wachten is natuurlijk op de eerste rel. Dat is
5: Ja, dat gaat goed.

0: goed gedaan. Dit Bibi Rexha samen met Faithless en New Religion.
1: Live vanuit de mediahoofdstad is dit de 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien.
2: Klopt, voor deze dinsdagmorgen, hoe staat het weg momenteel, Rick?
3: 36 files, file met de meeste vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergshoek. Ruim een uur.
2: Ja, op dit moment zijn de eindexamens op de middelbare scholen in volle gang. Een periode van stress en zwoegen. Maar als het aan docent Nederlands Joost van Drie ligt, dan is dat snel verleden tijd. Vandaag staat hij in de krant met een gloednieuw boek. Van agenda tot zomervakantie heet het. Waarin hij het huidige schoolsysteem kritisch onder de loep neemt. En hij pleit zelfs voor een radicale stap. Schaf het eindexamen maar helemaal af. Nou, dat klinkt denk ik veel studenten als muziek in de oren. Maar wij vragen het even aan de leraar Nederlands zelf, Joost van Drie, aan de telefoon. Goedemorgen, Joost.
4: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dat is nogal een uitspraak. Schaf het eindexamen helemaal af.
4: Ja, ik dacht, laat ik het maar helemaal afschaffen. dat klopt. Ja, maar het is ook denk ik helemaal niet meer nodig.
2: Maar dat moet je denk ik toch even uitleggen. Want het hele schoolsysteem zoals we het nu kennen is natuurlijk gericht, tenminste die periode dat je op school zit, op dat examen.
4: Ja, dat klopt. Nou, stel je zit 5 jaar op school, je doet HAVO. En dan heb je eigenlijk 5 jaar lang gewoon goed les gehad. En die leerlingen die hebben dat eindexamen helemaal niet nodig om die laatste stap te maken. En het is ongelooflijk ingewikkeld en duur en een hele tour om dat te organiseren. Yes. En het kan gewoon eigenlijk weg. Het is nergens voor nodig.
5: Ja, jij zegt eigenlijk in die 5 jaar heb je al die stof al tot je genomen. Daar heb je op zitten letten, heb je opgezogen. Dus je kan gewoon hoe dan ook door. Daar hoeft niet nog een moment opname van te zijn of je het wel echt beheerst.
4: Ja, precies. En als een school gewoon goed is, dan is dat helemaal niet nodig. Ja, en je moet je voorstellen, er worden zo'n 30 vakken getoetst. Mm-hmm. En dat duurt 3 weken lang. En dan hebben we dus alleen nog maar over het eerste tijdvak. Hè. Dus daarna heb je nog herkansingen. Als je dat allemaal vermenigvuldigt, mensen weten niet precies hoeveel vragen er worden bedacht. Maar ik kwam op zo'n 3000 vragen minimaal. Maar volgens mij zijn het er nog wel meer.
2: En
4: die moeten allemaal nagekeken worden. En dat is voor de docent natuurlijk veel werk. Maar voor die leerling is dat ook heel veel.
2: Nou ja, het is een beetje eigenbelang ook dat jij zegt, schaf het maar af.
4: Nou, dat valt wel mee. Oh. Want op zich, docenten in de eindexamentijd, die hebben ook wel een vrij. Dus die kunnen dat ook wel dan doen. Die worden daar wel voor vrijgesteld.
2: Ja.
4: Nee, het is echt dat het eigenlijk gewoon niet nodig is. Ja, en wat vaak gezegd wordt, het is nodig voor de studies daarna. Maar bijvoorbeeld iemand die geneeskunde wil gaan doen, hè, die arts wil worden. Ja, die moet al in de 5e klas van het VWO een toelating doen.
2: Ja.
4: Ik heb leerlingen die worden toegelaten en die op basis van hun 5e klascijfers. En die zeggen, wat moet ik nu nog doen?
2: Maar wat is dan, je moet toch op een gegeven moment een soort toetsingsmoment hebben waarop je weet van nou, iemand heeft de afgelopen 5 jaar op zitten letten. Of die heeft gewoon
5: achterover geleund.
2: Met de pet ernaar gegooid.
4: Ja, maar eigenlijk een goede docent en een goede school, die weet dat wel. Ja. Net zoals op de basisschool. He, dan leer je zit daar. En dan weet je toch op den duur wel of die leerling het kan of niet.
2: Maar dan krijg je de discussie, hè, wat je nu al bij sommige basisscholen hebt. Van ja, jullie geven jullie leerlingen iedere keer een te hoge vervolgstudie, een te hoog advies, om maar als goede school te boek te staan.
4: Ja, maar er hoeft op zich ook geen advies te gegeven te worden. Okay, iemand kan gewoon met een PWO, HAVO of MAVO diploma, die kan gewoon naar de vervolgopleiding.
2: Ja.
4: En dan is het eigenlijk een beetje of hij het zelf wel of niet kan. Hè? Jij zou gewoon Frans kunnen gaan studeren als je dat wil.
2: Nou, dat lijkt me voor niemand een goed idee.
4: Maar
2: even Joost, want dit is dan over dat examen. Jij zegt in dat stuk, of in het boek dat je hebt geschreven, zeg je eigenlijk ook schaf de schoolbel af. Want dat, dat staat ongeveer gelijk aan het huidige systeem zoals we het hebben. En er zijn heel veel andere dingen die jij graag veranderd zou zien.
4: Ja, de schoolbel is echt iets van de oude tijd, denk ik. Dat als je daarover na gaat denken, dat die bel gaat en die leerlingen die gaan massaal met z'n duizenden door die school lopen. Nou ja, dat is echt iets heel vreemds en ook heel inefficiënt. Heb je files bijvoorbeeld bij de trappen en de lokalen, dus die schaf je gewoon af. Dat is in Scandinavië ook niet. Dan stopt de les als de docent klaar is. En als hij eerder klaar is, stopt de les wat eerder. En als hij later klaar is. En dat geeft vertrouwen aan die leerlingen en aan die docent.
2: Ja, ja.
4: En dan komen ze wel eens wat later bij de volgende les.
2: En ook zeg jij, 16 jaar, dat zou een mooi moment zijn om de leerpleeg te stoppen. Zodat mensen eerder stage kunnen gaan lopen of een baan zouden kunnen zoeken.
4: Ja, ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Ik denk dat nu leerlingen, jonge mensen, heel lang op scholen worden gehouden. tegen hun zin. Ja. Hè, want dat is het belangrijkste. Kijk, als ze willen is het natuurlijk prima, maar dan hoef je ze ook niet te verplichten. En tegen hun zin zitten ze daar. Soms wel tot hun 21ste. Ja, dat werkt helemaal niet. Die jongeren die moeten gewoon lekker gaan werken. Die moeten iets gaan doen wat ze willen. En dat is een soort pesten. En eigenlijk willen ze gewoon die jongeren dwingen zich te ontwikkelen op een gebied. Maar misschien willen ze wel iets heel anders.
5: Ja, en los daarvan, we hebben niet alleen maar professoren nodig in de wereld. Hè. Het is ook wel handig als we gewoon een aantal mensen hebben die iets met hun handen kunnen en gewoon echt aan de bak gaan.
4: Ja, en dat je doet wat je leuk vindt en wat je interessant vindt. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Want dan kom je er wel.
5: Wat is dit bijvoorbeeld, je haalde net Scandinavië al even aan. Is dat, laat maar zeggen, met die examens, et cetera, is dat daar ook al zo geregeld? Dat dat een ander systeem is?
4: Ja, het Scandinavische systeem heeft wel echt een heel andere inrichting. Geen examen. Wat de leerplicht is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar vaak zijn wel en veel minder toetsen. En dan krijgen de leerlingen bijvoorbeeld geen cijfer. Dat is dan in Finland mag dat niet. Dan moet je als docent verplicht feedback geven. Dus je zegt niet gewoon het is een 4 of een onvoldoende. Ja. Maar je zegt waarom iets niet goed is.
5: Oh, wat goed.
2: Ja. Hoe vallen jouw plannen in de onderwijswereld, Joost? Heb je medestanders of ben je roepend in de woestijn?
4: Nou, ik hoor dan wel wat mensen. En vooral veel leerlingen. Die vinden het eigenlijk wel een leuk idee. Natuurlijk.
2: Ja, dat snap ik.
4: Maar sommigen ook niet. En wat er ook wel opvalt is dat vooral wat oudere mensen vinden het eigenlijk wel... Met name over die leerplicht.
2: Ja.
4: Die zien wel dat jonge mensen onnodig natuurlijk lang op school worden gehouden.
2: Ja. Nou heb je er een boek over geschreven. Daar staan nog veel meer ideeën in. Maar het blijft niet bij een boek, denk ik. Ga jij met je ideeën naar Den Haag? Ga jij met de minister van Onderwijs eens in gesprek?
4: Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dan moet hij het eerst lezen. Maar ik denk wel dat dat goed is dat politieke partijen... een beetje uit bepaalde vastgeroeste ideeën stappen. Ja.
5: Ja. Nou ja, de wereld zit natuurlijk niet meer in elkaar zoals het 15 jaar geleden precies. In elkaar zat. Dat is gewoon heel erg veranderd. Maar het systeem is eigenlijk nog steeds zoals het was.
4: Ja, we hebben de laatste grote verandering op scholen. Dat was de Mammoetwet. Toen is bijvoorbeeld de AVO en VWO ingevoerd. Ja. Nou, die is al meer dan 50 jaar geleden. Ja, het is natuurlijk bizar dat er nou al een halve eeuw eigenlijk niet is echt goed wordt nagedacht of dit onderwijs nog past bij deze leerlingen.
2: Ja, nou ja, het is in ieder geval goed dat er in ieder geval wat reuring wordt gemaakt over wat nieuwe ideeën. Er is dus een boek uit van jouw hand, dat heet Van Agenda tot Zomervakantie. En daarin staan al jouw plannen. Joost, fijn dat je even te woord wilde staan vanochtend.
4: Ja, hartstikke bedankt.
2: Dus succes vandaag. Hoi hoi, het is 2:30 in de 5:30 ochtendshow met muziek van One Republic. All the right moves.

0: All the Right Moves bij 58 is de ochtendshow voor deze dinsdagmorgen. Met later vanochtend nog live bij ons de gast, Douwe Bob.
1: Ja, ik kwam er tegen op de...
0: En Bent.
1: Op de trap.
0: Ja, het is wel grappig. Het is net alsof zo'n Amerikaanse bar uitloopt als hij hier optreedt. Ja. Die gasten hebben allemaal van die truckerspetjes op en houthakkershemden. Maar zometeen staat hij hier bij ons live in de studio. En we hebben tripjes naar Ibiza die we weg mogen geven. Dat doen we de hele week en ook zometeen. Je gaat straks de oproep horen om aan boord te gaan van Vlucht 58. Als dat het geval is, als je die oproep hoort, zou ik even bellen met de studio. Dan kwalificeer je wellicht als kandidaat en maak je dus kans op een trip naar Ibiza. En Flo heeft het laatste nieuws.
2: Ja, er is een nieuwe vorm van daten ontdekt. Dus als je nou vrijgezel bent, maar sowieso heel interessant.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 118 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
13: Zoveel money!
12: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
15: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
16: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
17: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
18: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk bij Veronica.
19: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
20: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
21: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
4: Heijn. Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Ja, welkom bij de ochtendshow van 538 voor deze dinsdag. Vandaag schijnt de zon in het binnenland nog, tenminste in de ochtend. Op andere plekken is het inmiddels bewolkt. Vanmiddag wordt het overal grijs en regenachtig en de temperatuur 12 tot 17 graden. En hoe is het op de weg nu, Rick?
2: Ja, 53 files beginnen op de A2. Den Bosch, Utrecht bij Culemborg, 34 minuten. A16 Breda, Rotterdam bij Zevenbergshoek, 1 uur en 15 minuten. En de laatste is de A50, Os Eindhoven bij Veghel, 54 minuten.
1: 7 over half 8, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het kabinet komt met een speciaal team dat gemeenten gaat helpen bij het opvangen van asielzoekers. Het moet zorgen voor meer draagvlak. Dat bleek gisteravond na spoedoverleg tussen het kabinet en gemeenten. Sekswerkers worden nog vaak uitgebuit en geïntimideerd. Dat meldt SOA AIDS Nederland. De overheid controleert en handhaaft nauwelijks. En dat geeft kwaadwillende exploitanten vrij spel. Dat zeggen de onderzoekers. En meer mensen dan gedacht hebben een te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk. Ze wisten dat dan niet, maar lieten zich afgelopen jaar testen bij een mobiel meetpunt van de Hartstichting. En die noemt de uitkomst echt zorgelijk. Ja, veel singles zijn het internetdaten zat en willen eigenlijk liever persoonlijk contact. Althans, dat vinden de initiatiefnemers van Daymeeting, zoals dat heet, dat staat in het AD. Paula en Herman organiseren in een boerenschuur gezellige bijeenkomsten.
1: Oh, wat leuk.
3: Ja, waar singles in... Ja, veel singles zijn het internetdaten zat en willen eigenlijk...

0: Jochem, en zonder swipen, zonder apps, zonder het opgejaagde gevoel van een speeddate. Je hebt alle tijd, je kan spelletjes doen. Ze hebben leuke, grappige spelletjes ook bedacht om elkaar te leren kennen.
1: Maar dan kan je de hele dag zitten als je wil.
0: Ja, daar kan je urenlang zitten. En er zijn allerlei zithoekjes waar je mooie gesprekken kunt voeren.
1: Maar is dat dan wel dat je, laat maar zeggen, zelf iemand uitnodigt? Of zitten daar allemaal vrijgezellen en jij gaat gewoon wat drinken en kijkt of er iets tussen zit?
0: Ja, je meldt je gewoon aan.
1: Ah.
0: Ja. Voor 28 juli. Dan is de eerstvolgende. Ja. En dat is dan een soort ontmoetingsdag. Nou, je kan je opgeven. Je kan alleen zien hoeveel mannen en hoeveel vrouwen. Dat proberen ze natuurlijk gelijk te laten lopen. En daar kun je dan een hele dag doorbrengen.
2: Wat leuk.
0: En ik heb wel even gekeken bij 28 juni. Er zijn 4 aanmeldingen op dit moment.
1: Oh.
0: Dus het is nog een beetje beperkt.
2: Het is ook nog ver weg natuurlijk.
0: Maar het duurt nog even. Maar je kunt je dus opgeven.
1: Leuk.
2: Ik vind het wel een grappig idee.
0: Ik vind het ook heel leuk bedacht.
2: Het is eigenlijk natuurlijk gewoon zoals je vroeger in de kroeg met elkaar. Ja. Je ging je met elkaar in gesprek en dan op een gegeven moment dacht je van, dit klikt eigenlijk wel.
0: Ja. Nou, je kan bijvoorbeeld, er zijn meerdere zithoekjes. 1 lange tafel bijvoorbeeld. En daar liggen dan allemaal foto's op tafel. En dan kan je er eentje uitkiezen. Een foto die jou aanspreekt. En dan kun je dus vertellen aan de groep of met wie je daar staat te kletsen.
1: Het is meteen groepsdaten.
0: Nou, hoeft niet.
1: Het is meteen swingen.
2: Lekker.
1: Ik kan gewoon meteen het...
0: Nee, dat ook niet.
1: Maar
0: je hebt wel daardoor een soort gespreksonderwerp.
1: Ja,
0: en dan kun je voelen van, dit klikt. En dan kan je altijd zeggen, zullen we even in dat hoekje gaan zitten?
1: Ja, de bedstee. Ja.
0: Nou, dat niet. Er zijn geen bedden of zo waar je vervolgens...
2: Nee, het is, blijft allemaal keurig. Het
0: blijft heel netjes.
2: Lochem natuurlijk ook. Bij Paula en Herman gaat het allemaal...
1: Ja.
2: Gaat niet heel heftig aan toe.
0: Day-meeting heet het. Dus mocht je interesse hebben, ga daarheen.
1: Ja.
0: De vriendin dan van Frank Masmeijer, Anita, is zondagavond
1: is
0: uit...
1: Verhaal?
0: Ja, dit is ook een gek verhaal. Ze is zondagavond uit haar huis in Lansmeer getakeld na een flinke val. Frank was boven in de slaapkamer bezig toen hij ineens beneden een doffe knal hoorde. Hij rent naar beneden en Anita was met haar volle gewicht op een glazen vaas gevallen.
1: Jee.
0: En ze raakte dus gewond aan haar buik.
1: Zo.
0: Nou, overal glas en bloed, hulpdiensten rukten massaal uit, ambulance erbij, traumahelikopter erbij. Gelukkig is alles uiteindelijk goed afgelopen. Maar het gaat op zich niet zo goed met haar, want ze heeft dus weer een hele lage bloeddruk. En dan kun je flauw van vallen. En dat is dus...
2: Dat is wat er gebeurd is.
0: Ja.
1: Zo heftig, hè?
2: Ja,
0: niet fijn.
1: Nee.
0: De moeder van Marco Borsato dan, Mary, zet haar bruidsmodezaak in Alkmaar te koop.
2: Die stond die toch al?
1: Ja, stond
0: al. In 25 liet ze al weten dat ze haar bruidswinkel per 1 januari 26 ging sluiten. Maar nu staat u dus echt te koop voor 995.000 euro.
2: Oké. Okay.
0: Het is wel echt in de binnenstad van Alkmaar. De Witte Markies heet het. En wie weet.
2: Voor een prikkie een sneeuwwitte bruidsjurkwinkel.
0: Ik vind het niet heel erg duur. 448 vierkante meter.
2: Maar koop je Google en...
0: Nou, je moet er denk ik beneden, op de benedenverdieping. Je kan er wonen en werken. Moet je wel een zaak hebben. En boven kun je wonen.
2: Nou, voor de mensen die geïnteresseerd zijn...
1: Een miljoentje hebben liggen.
2: In Alkmaar dan word je de nieuwe eigenaar van het oude pand van Mary Borsato. Maar ze is inmiddels dicht dus.
0: Ze is wel al dicht.
2: Bruidsmodewinkel.

0: Guetta, 7 to 9. Nou, die David Guetta, die ga je dan ook zien, hè, op Ibiza als je erheen gaat.
1: Luisteraars, attentie. Vlucht 538 naar Ibiza is klaar voor vertrek.
0: Nou.
1: Bel nu 0909-3000-538. En win een trip voor twee naar Ibiza.
0: Ik zou het even doen. Ik zou even bellen naar de studio 0909-3000-538. Als je graag een tripje wil winnen naar Ibiza. Dus

0: 21 Pilots. Stressed Out bij 538 ochtendshow voor de dinsdag. Het is 12 minuten voor 8 uur. En ja, je hebt net de oproep gehoord om aan boord te gaan van vlucht 538.
1: De 538 Ibiza Week.
0: En kans te maken op een trip naar Ibiza. En dat is een leuk tripje, want je gaat daar onder andere David Guetta en Armin van Buuren zien. Tijdens twee verschillende avonden. Eén keer in de Ushuaia en één keer in de Universe. Stefan hebben wij aan de lijn. Die komt uit Vinkeveen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is een mooie wonen, hè, Vinkeveen.
2: Absoluut, heerlijk aan het water.
0: Ja, maar jij woont ook echt aan het water?
2: Nee, niet meer, maar het is natuurlijk een prachtige omgeving. Iedereen geniet daar altijd van het water, vooral in de zomerperiode natuurlijk.
0: Maar je hebt wel een bootje dan, toch?
2: Helaas niet.
3: Oké.
2: Nee.
0: Mooi is dat. Dan heb je alles in de buurt om een bootje te hebben en dan heb je geen bootje. Ja.
2: Nee, dat zou toch mooi zijn, hè?
0: Ja, nou ja. Stefan, jij dacht ik ga eens even kijken of het mij lukt om een trip naar Ibiza te verdienen.
2: Ja.
0: Nou werkt het als volgt. Stap 1 is in ieder geval gelukt. Je bent op de radio. Wij gaan jou zo meteen een Spaanse zin laten horen.
2: Ja.
0: En als jij denkt te weten wat die Spaanse zin betekent... we geven je overigens twee opties in het Nederlands... dan mag jij het antwoord geven, A of B. Heb je het goed, dan ga je naar Ibiza.
2: Nou, we gaan het meemaken.
0: Ja, toch?
2: Ik ben er totaal niet in thuis, dus mag maar komen.
3: Als hij het antwoord niet goed heeft dan?
0: Ja, als Stefan het fout heeft, en dat kan natuurlijk gebeuren... dan gooien we de prijzenlijn open.
3: Ah, kijk.
0: En dan maken alle luisteraars kans op een trip naar Ibiza.
3: Zo dan!
2: Nou, kijk eens aan.
0: Voor van voor. Stefan, ben jij klaar voor de opgave?
2: Ja, kom maar op.
0: Dit is de Spaanse zin...
4: Los bañadores están en oferta.
0: Zo.
5: Nou, best moeilijk.
0: Ja. De grote vraag is, wat betekent dit? Is dat A?
2: Zo, nou, ik hoor er bijzonder weinig van, dus...
0: Oh ja, dan moet je gewoon gaan gokken, denk ik.
2: Ja. We gaan gewoon gokken.
0: A, ik wil een offerte voor het zwembad. Antwoord B, die zwembroek is in de uitverkoop.
2: Nou, laten we voor antwoord B gaan.
0: De zwembroek die in de uitverkoop is...
2: Ja, laten we dat maar doen.
0: Zullen we eens even gaan luisteren of dat goed is?
4: Los bañadores están en oferta. Betekent, de zwembroek is in de uitverkoop.
0: Ja, ik denk dat Stefan gewoon heel veel geluk heeft dat hij het niet hoorde. Want anders was hij denk ik op die offerta. Ik ging ook voor de offerta. Dat zou een offerte voor het zwembad zijn. Maar het is dus een instinkertje. Offerta is dus blijkbaar uitverkoop.
3: Uitverkoop, ja.
0: Offerta. Had jij moeten weten voor
5: het team. Dat zie ik overal staan.
0: En wat is offerta dan?
5: Ja, ik dacht dus een offerte.
0: Ja, dat zou je zeggen.
5: Tabagas is toch uitverkoop?
0: Dit schijnt goed vertaald te zijn allemaal. We hebben er een Spaanstalige bij gehad. Dus Stefan, gefeliciteerd.
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: Jij krijgt van ons een trip naar Ibiza. Dat is inclusief reis, verblijf en tickets voor de Ushuaia. Je gaat daar David Guetta zien. En naar de Universe. En daar staat Armin van Buuren.
2: Nou, helemaal fantastisch.
0: Leuk, hè?
2: Super. Ja, echt hartstikke leuk. Hartstikke tof.
0: Met wie ga je?
2: Met mijn vriendin. Absoluut.
0: Met Chica.
2: Met Chica, ja, absoluut.
0: Ik wens jou ongelooflijk veel plezier daar op Ibiza. En, ik zou zeggen,
2: hartstikke bedankt, hè.
0: Een geweldige dag vandaag. Adios.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook. Fijne dag.
0: Ah, leuk. Stefan, die een trip wint naar Ibiza. En dat kan jou ook overkomen. Want leuk is, het is de hele week nog Ibiza week. Dus bij ons in de ochtendshow, maar ook in alle andere programma's... maak je kans op die reis naar Ibiza. Well,

0: Ja, dat is even ingewikkeld. Een plaat met twee namen eigenlijk. Taylor Swift met het liedje Elizabeth Taylor. Dus niet omdraaien.
1: Nee. Elizabeth Taylor.
0: Met Taylor Swift. Dat zou natuurlijk ook gekund hebben, maar dat was dus niet zo. Zometeen, vervolg van de ochtendshow. Wij gaan eventjes bellen met Umberto Tan. Die heeft onwijs leuk nieuws.
1: Oh,
0: ja.
1: Serieus? In welke categorie dan?
0: Ja, ja, een primeurtje denk ik wel.
1: Zelfs een primeur?
2: Een primeur?
0: Een primeur. Want het is volgens mij nog niet bekend, toch, Rick? Ja, jij hebt gisteren contact met hem gehad.
2: Het is, nee, het wordt zometeen bekendgemaakt.
0: Ja,
2: en wij zijn de eerste. Natuurlijk zijn wij de eerste.
0: Ja, dat is hartstikke leuk. Nou, maar hij gaat echt iets tofs doen, Umberto. Of heeft hij eigenlijk al
2: het
0: gedaan?
2: Het is sowieso vandaag een hele bijzondere dag.
0: Wat zeker. Dan?
2: Nou, zometeen gaat Florentien voor het eerst.
3: Ja. Ja, ik ben nog helemaal zenuwachtig.
0: Daar moeten we het zo ook nog even over hebben.
1: Ja.
0: Jij gaat...
1: op zangles.
3: Ja, ik krijg straks een zangles van Babette Labij. Want ik ga het nummer Kali zingen.
0: Ja.
3: Nou, jullie vinden eigenlijk dat ik heel vals zing.
0: Ja. En, dat vinden we niet, dat is zo.
3: Nou, ik ben niet de beste zangeres.
0: Geeft niet, hè?
3: Dus dat ga ik leren. En dan zou ik heel graag voor jullie willen optreden.
1: Wanneer is dat één les of is dat een periode dat je op les gaat?
3: Nou, ik krijg één les.
1: Okay.
3: Het zou voldoende moeten zijn, dat hoop ik dan maar.
0: Ik kan
3: voor
0: toch
3: jullie
0: niet in één les leren zingen?
3: Nou ja, ik ga ook nog wel oefenen natuurlijk. Daarna.
0: Heb je al een beetje geoefend?
3: Ja, zeker. Ja, ik heb vooral de tekst geoefend en daar zing ik dan bij.
0: Want zit je morgen ook bubbelend dan hier in de studio met zo'n... Want dat zie ik al die artiesten.
1: Oh, ja, een flesje Spa Blauw en een rietje erin.
0: Ja,
3: ja dat denk ik wel. Ja, ik denk wel dat ik oefeningen moet oefenen. Ja. Dus ja, dat hoort er wel bij. En dan volgende week denk ik dat ik voor jullie...
2: Ik denk maandag wel een leuke dag is.
3: Nou, ik moet natuurlijk wel even de tijd krijgen om te...
2: Nou ja, ik ben wel met vrijdag. Maandag.
0: Aanstaande maandag.
2: Laten we zetten.
0: Aanstaande maandag.
3: Ik weet niet of ik dat haal, jongen.
0: Nee, wel, dat red je. Aanstaande maandag.
2: Kwart over negen ga jij
3: dat ga ik nooit halen.
0: Jawel, dat red je.
2: Maandag, kwart over negen.
1: Ben je er ook vanaf.
2: Ja. Ben je er vanaf.
1: Anders schuif.
3: Ik vind het ook leuk om te doen, hè?
2: Ja, wij ook. Daarom maandag kwart over negen, staat er maar vast.
0: Ik vind het een heel goed idee.
2: Of kwart over acht, één van de twee.
0: Wat jij wil. Liever later of vroeger?
3: Ja, mijn stem moet een beetje warm.
2: Dan zou ik kwart over negen doen. Aanstaande maandag.
0: Zet in de agenda.
4: Welkom bij Radio 538. Altijd, overal, helemaal voor jou.
5: Begin je dag met een lach.
4: De 538 ochtendshow.
5: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
2: Ja, eigenlijk kan iedereen Harry Mens daar doen. Florentien, jij is Harry Mens daar.
6: Hallo.
4: Haal alles uit je middag met Frank en Iren.
7: Van harte welkom.
4: Dit is de 538 middagshow. En begin je weekend met Edwin Evers.
8: Richting het weekend. Tot 6 uur is dit Evers & Co.
5: Oh, en trouwens, deze week ben je ook op vakantie.
4: Naar Ibiza. Dit is Radio
5: 538.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
13: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
14: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vakantiegeld pinnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het zijn nu vakantiegeld supersaleweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
4: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
1: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Kijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Gek op lage prijzen? De prijs

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: 538 Nieuws.
2: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De gemeenten zijn blij met de stap van het kabinet na de asielrellen van de laatste tijd. Na spoedoverleg gisteravond is afgesproken dat vanuit het kabinet een speciaal team de gemeente gaat helpen bij de opvang van asielzoekers. Als voorzitter van alle gemeenten zegt Sharon Dijksma dat er een grens is aan wat we accepteren. De moeders in Stadskanaal die hun kinderen zwaar hebben mishandeld waren volgens het AD al meer dan een jaar in beeld bij zorginstanties. Er kwam zelfs een rapport en een advies, maar de kinderen werden niet uit huis geplaatst, schrijft de krant. De zaak kwam onlangs naar buiten en zorgde voor veel verontwaardiging. En de Amerikaanse politie gaat ervan uit dat de dodelijke schietpartij in San Diego te maken heeft met haat. Twee tieners schoten in een moskee 3 mensen dood en daarna zichzelf. Over hun motief is officieel niks bekend. De moeder van een van de daders had de politie nog gewaarschuwd dat haar zoon er met een wapen vandoor was gegaan. En dan nog het weer. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Flo, dankjewel. Dan de files. En waar die staan, weet Rick. Het zijn de 72. Begin op de A2 Den Bosch Utrecht bij Everdingen. 37 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam bij Zevenbergshoek 43. En de laatste is de A50 Os Eindhoven bij Veghel. De vertraging 13 minuten.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
7: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Nu tot wel 600 euro extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: Deze week de 538 Ibiza Week.

0: Lars Smith en Love in an Elevator.
1: Ongelooflijk dat je daar je kost mee kunt verdienen met dat gebrabbel. Want iedere boerenlul kan dat, vind ik heel dom.
2: Het geluid van een nieuwe dag. Dit is
3: de 538 Ochtendshow.
2: Radio 538.

0: wanneer in de lift. Aerosmith, Love in the Elevator.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: 10 over 8 op dinsdagochtend, goedemorgen. Hebben jullie gisteren het RTL Nieuws toevallig gezien?
3: Ja, ik heb mijn witte jas aangedaan. En mijn sjaal om.
4: Oh, ik vond het wel lenteachtig of zo. Oh,
3: wat is er aan de hand dan?
0: Nou, ze hebben een nieuw decor.
3: Ja, daar hebben ze voor mij een jaar aan geknutseld.
0: Ja, een tijd lang uitgezonden vanuit een soort noodstudio. Maar inmiddels hebben ze dus een nieuw decor. Gisteravond, het klonk zo.
5: Het is maandag 18 mei.
6: Dit is vanuit onze nieuwe studio, het RTL Nieuws.
3: Is dat ook nieuw, die leader?
0: Ja, leader is ook nieuw, alles is nieuw.
3: Okay. Dat, ik vind het wel leuk.
0: Ja, het is wel opvallend dat volgens mij het NOS-journaal en RTL... die zijn allebei hun nieuwsrubrieken, krijgen een nieuw decor. Want de NOS zit ook al een tijdje in een tijdelijke studio.
3: Okay.
0: Die zijn ze ook aan het verbouwen. Overigens werd er gisteravond bij VI vanuit Curaçao... teruggeblikt of bij stilgestaan. Want Tina Nijkamp die heeft daar natuurlijk een mening over, over dat nieuwe decor. Die was niet zo enthousiast, hoor, overigens.
7: Dit is wat ze noemen een mediabubbel.
8: Ja, maar zeg maar, Tina, maar is het niet zo dat ze ook die talkshow om zeep geholpen... met dat waanzinnige decor. Ze hebben geen verstand van decor staan.
7: Nee, en ze maken het veel te belangrijk. Ze doen net alsof dat dan de key...
8: Als je ons met z'n drieën in de stroomschuur neerzet... Ja, hebben we ook kijkers.
0: Ja, nou, zo zag het er gisteren een beetje uit natuurlijk. Alsof ze in een soort schuur zaten.
3: Ik had gisteren sowieso het idee dat het de talkshow van Johan en Tina was gisteren.
9: Zou Tina ook de bal hebben om te zeggen hoe slecht VI gisteravond was?
0: Dat weet ik niet, ze zat er zelf bij.
9: Ja, nee, maar precies.
3: Jawel, zo is zij wel. Ja? Zij kan wel kritisch zijn.
9: Je kan alles afbranden, maar je moet ook altijd naar jezelf kijken.
0: Jawel, maar als je er zelf zit, heb je dat niet in de gaten.
9: Nee.
3: Ik denk dat zij toch ook van huis en wel een appje heeft gekregen. Van, joh,
9: dit zag er niet uit en dat klonk nergens naar.
0: Het geluid was ook slecht.
9: Dramatisch.
0: Ja. We moeten nog even de drijf vinden, denk ik, daar vandaan. En gisteravond was Jair Verweda te gast bij Eva aan tafel... om te praten over zijn nieuw boek. En in de uitzending blikte hij ook even terug op het prille begin van zijn carrière. Toen hij besloot om intensief met Mark Rutte mee te lopen. Het is wel grappig hoe hij dat vertelt.
10: Ik wist dat hij iedere vrijdag ging hij naar hetzelfde koffietentje... op de Korte Poten Almondo. En maakte hij dat loopje van dat koffietentje naar het Binnenhof. En hij is echt een man van de gewoontes. Dus ik dacht gewoon, ik ga mee in die gewoontes. Als ik daar gewoon iedere vrijdag ben, dan ontkomt hij er niet aan. En dan maken wij samen dat loopje. En kan ik zo met hem de week doornemen, alles wat er gebeurd is. En zo alles met hem bespreken. En zo ben ik gewoon begonnen.
4: Door er te zijn.
10: Gewoon door er te zijn. Door weer en wind altijd te zijn. En toen was ik er op een gegeven moment een keer niet. Want toen was ik een weekendje weg. Toen was hij een week later helemaal verslag. Toen zei hij, ja, waar was je? En dat was helemaal zijn vaste
4: ritueel
10: was doorbroken. En we liepen ook altijd dezelfde route. Maar die was altijd heel erg druk. En dan ging je altijd vuilnismannen aanspreken. Dus ik dacht, we gaan een blokje verder om. Maar dat was al zo'n verandering voor hem. Dat kon hij niet aan.
0: Het is wel een mooi kijkje ook in het hoofd van onze ex-premier.
3: Ja.

0: Teddy Swims. En Lose Control, Mr. Stolvios.
1: Weet je wat mij opviel?
0: Nee.
1: Ik weet niet of jullie het ook gezien hebben. Bij Spotify iets. Spotify bestaat natuurlijk 20 jaar. Ja. Kijk eens als je op je telefoon. En de grappig is namelijk, je bent iets gewend.
2: Ja.
1: En dan is er ineens iets veranderd.
2: Met die koontje.
1: Ja, dat is zo storend. Ja. Ze hebben er een van de discobal hebben ze ervan gemaakt.
2: Ik denk elke keer dat die niet goed gelukt is.
1: Dat is het. Je hebt het grappig is hoe je gefocust bent op je. Je weet natuurlijk op je telefoon waar wat staat.
2: Ja.
1: En dan is er ineens dat. Normaal hebben ze die drie streepjes toch? Ja, ja, ja. Weet je wel, zo'n verbindingsstreepje.
3: Je moet beter zoeken.
1: En het is nu ineens die discobal, omdat ze. Ja, ze jubileren, weet je wel. Daar hebben we nu, dat kon je vorige week, kon je zo'n soort Spotify Wrapped zien van je eerste plaat.
0: Oh, ik zie het. Ja.
1: En nu is het ineens dat logo. Ja. Nee, je bent er echt een soort van slag. Ja. Dat je denkt van, nou.
3: Ja, alsof die nog niet goed doet.
1: Dat is het. Ik dacht meteen als eerste, we zijn zo gefocust op het hacken tegenwoordig en het phishing. En je denkt meteen van, wat is er met mijn telefoon gebeurd?
0: Maar het is ook wel weer grappig om te merken. Ik bedoel, we hebben net een beetje zitten lachen om dat stukje van Jair die vertelde over Mark Rutte met zijn gewoontes en zijn dingetjes. Maar wij zijn natuurlijk net zo erg. Want als er iets verandert, dan zijn we helemaal van vlag.
1: Zeker.
0: Want dit is ook, het staat op dezelfde plek, alleen het heeft een ander kleurtje en iets ander uiterlijk.
1: Het valt op. Want heb jij jouw apps geordend of doe jij gewoon van wat er binnenkomt, dat, nou ja, maakt me niet uit.
0: Nee, er zit een systeempje in. Sowieso de belangrijkste apps, die staan op de eerste pagina. Ja, en dan
1: maar heb jij ook bijvoorbeeld alle kranten in een mapje gedaan?
0: Ja, die zit in het mapje nieuws.
3: Oh, nee, joh. Oh, bij mij is het één grote chaos.
1: Is dat één chaos?
3: Ja.
1: Serieus?
0: Dat verbaast me nou ook weer niks.
1: Maar dat vind je toch niet? Want heb je ook bijvoorbeeld, als je Flitsmeister hebt, dat zit dan op een schermpje 4 of zo.
3: Ja, ik zit altijd te klooien.
0: Maar Flitsmeister staat bij mij op het eerste schermpje. Want dat is een van de apps die ik het meest gebruik.
1: Ja, precies. Maar dat is. Maar Florentien die heeft zoiets. Jij hebt zoiets wat ik download. Dat plopt wel ergens in mijn scherm.
3: Ja, ik zoek dus ook te lang. Ja. Ook heel irritant.
0: Je kan heel snel. Je kan ook intoetsen wat je zoekt. Hè. Dan krijg je meteen.
3: Nou, dat wist ik niet eens.
0: Zit het zoekschermpje in het begin. Dan heb je
3: echt waar?
0: Ja, dat is echt waar. Ja.
3: Oh joh.
1: Maar toch, dat wisselen van zo'n logo. Ik zag het. Ik dacht, is er mis? Wat is er gek?
0: Is dit tijdelijk of is dit gewoon.
1: Ik heb geen idee.
0: Zoals ze het aanhouden.
3: Nee, ik denk dat het tijdelijk is. Ik hoop het, want ik vind het irritant ook.
0: Ja, kwestie van wennen toch?
3: Ja, nee, maar het
0: is niet mooi.
3: Zijn.
0: Nee, is het niet mooi?
2: Nee.
0: Ach jee, we zijn echt gewoontedieren wat dat betreft.
3: Heb je het dan niet al als je. Zoals vanochtend rij ik naar mijn werk. Ja. En dan heb ik weer een omleiding. En dan ben ik helemaal van slag. En dan denk ik, duurt het weer langer? Ja, dan moet je weer zoeken. En dan denk je, wat irritant. Ik wil mijn eigen weggetje rechtdoor rijden. Dat is echt gewoonte.
0: Ja, ik snap het wel.
3: Toch?
0: Ja, er zit een bepaald patroontje
1: Tuurlijk.
0: In. Ik kom 's ochtends ook altijd dezelfde mensen tegen op weg naar het werk.
1: Altijd?
2: Ja, de auto. Jij rijdt bijna altijd achter mij.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja. Ja,
1: maar dat is iedereen rijdt achter jou.
3: Was
2: Tim die begint dan hard te rijden. En dan ga ik expres een beetje.
1: Oh, ga jij zijn inhouder?
0: Maar ik rijd niet zo hard hoor, door heel Hilversum. Dat valt wel mee.
2: Nee, maar goed. Ja, je rijdt wel harder dan ik rijd.
0: Ja, maar iedereen rijdt harder dan jij rijdt.
2: Ik hou me gewoon niks aan de snelheid.
0: Jongens, het is 8:08. We hebben leuk nieuws. Want een bijzondere mijlpaal voor een vriend van deze radioshow. Umberto Tan, vandaag ligt de nieuwste editie van The Man's Health in de winkels. En een hele speciale cover. Hij wordt namelijk opgesierd door Umberto zelf. Umberto, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja,
1: en jouw zoon.
4: Ja, dat is mooi, hè?
1: Ja,
4: dat is mooi.
1: Vader en zoon.
0: Fantastisch.
4: Ja, dat was ook de reden, vooral de reden ik het wilde doen. Want kijk, hij is wel heel erg met trainen bezig. En toen kreeg ik die aanbieding om mee te doen. Ik zei van, ja, is het niet leuk om iets... Dan met mijn zoon toen, dat we samen trainen, heb je het wel eens eerder gedaan? Zei ze, nee, eigenlijk nog niet. Zeg maar, laten we het toch wel doen.
0: Nou, superleuk. Maar jij bent benaderd een tijdje geleden.
4: Ja, Armin van Buren zat bij mij aan tafel vorig jaar bij de talkshow. En toen was Jasper Schmid, dat ze trainen, die zat daarbij. En na afloop gingen we praten en Armin had met zijn vrouw samen gedaan, met Erika. En dat was heel leuk. En ik hoorde ook van Armin hoe bijzonder hij het vond. En hij zei, ja, ik verheug me nu al op mijn bordje met kwark, straks met bosbessen. Ik zeg, kwark met bosbessen? Ga je dat nu nog eten? Of met walnoten?
0: Ja.
4: Hij zei, ja, voor het kwark gaan slapen. Ik kijk er echt naar uit. Ik denk, nou, poep, hoe wordt het feest?
0: Maar jij hebt je hele levensstijl heb je aan moeten passen.
4: Ja, dat heeft 12 weken heb ik dat wel echt gedaan. Want ik was 92 kilo toen ik begon.
0: Ja.
4: En ik ben nu 85 kilo.
0: Wauw.
2: Maar je was dan niet dik?
4: Nee, ik was niet dik. Maar toch was ik was wel ik weet dat Gullit, die belde me op, die zei van, je hebt een buikje, hè? Ik zeg, ja, dat klopt. En ja, je wordt gewoon wat ouder, dus dan wordt alles wat slapper. Ja. Maar 7 kilo in 8 weken.
3: Ja, als ik de plaatjes
4: niet alles.
3: Het is wel echt perfect wat ik daar zag.
2: Niet te geloven.
3: Echt, het lijkt wel nep, gewoon.
4: Ja, nou ja, ik zeg ook snel, want het lijkt wel AI, maar dat is het niet.
0: Want nee, maar er is niets aan gefotoshopt. Dit is gewoon wat het nu is.
4: Nee, het is sterker nog, de allereerste keer dat Tom Cornelis maakte de foto's, dat ik die foto's in de computer zag, kon ik het zelf ineens geloven, want het licht doet wel wat natuurlijk.
2: Ja.
4: En je krijgt ook een les hoe je moet poseren, zodat je buikspieren nog beter uitziet.
2: Oh ja.
4: Je moet, Cristiano Ronaldo doet dat ook altijd. Die staat toch ook altijd op zo'n bepaalde manier met zijn borst naar voren en zijn handen in zijn zij. Ja. Dat doet hij om zijn buikspieren naar voren te laten komen.
2: Oh.
0: Je moet een vodka drinken toch ook tijdens zo'n shoot?
2: Wodka?
0: Ja, dat heb ik wel eens gehoord. Dat je daar dat je heel eventjes het laatste beetje vocht dat nog in je lijf zit, dat afgedreven
1: dat drijft
0: wordt.
1: Dan af.
4: Nou, nee, het is wel zo. Jasper had wel goed in de gaten. Ik moest wel chips kopen en zo. En chocola voor de shoot.
0: Okay.
4: Maar hij zei ja, want op een gegeven moment dan loopt het vocht eruit. En dan moet je weer wat aanvullen. Moet je wat eten. Moet je dit doen. Hij had allerlei trucjes om het nog beter te laten worden.
0: Ja.
4: Maar uiteindelijk, het is vooral het harde werken. Het is vooral. In mijn geval 4 keer per week trainen, 7000 stappen per dag, ontbijten met bosbessen, naar bed gaan met de ongebrande, ongezouten walnoten, kwark, kip, zalm, rijst, couscous, zoete aardappelen, dat is een beetje het dieet geweest. Maar ik ging ook wel gewoon naar een restaurant en dan had ik de volgende dag gewoon weer wat minder.
0: Ja, precies. Maar is dit nu een levensstijl waarvan je zegt van nou, die ga ik lekker aanhouden?
4: Nee, joh, nee. Nee, dat is echt moeilijk. Dat lukt echt niet. Nee. Dat, als je dat gewoon 12 weken kan je dat volhouden.
0: Ja, ja.
4: Weet je, hij belde ook de allereerste keer. Hij zei van, kan je leven als een topsport? Toen zei ik, ja, wat betekent dat? Hij zei dat je moet luisteren naar wat ik zeg. dat is goed. Voor 12 weken doe je dat. Maar moet je voorstellen dat mensen doen dit soms 20 jaar in hun leven. Oh, 25 jaar.
0: Maar het is wel het is knap dat het zo lang stil gebleven is. Want het is niet echt uitgelekt, toch?
4: Nee, het is niet uitgelekt. Nee, ik ben niet heel geheimzinnig over geweest. Hoor. Ik heb gewoon in een sportschool getraind. En dat is ook wat hij zegt. Zeg het tegen zoveel mogelijk mensen. Want dat helpt je. Dat is een stok achter de deur.
0: Ja.
1: Wat is jouw zoon, laat maar zeggen, gaat hij de... Nou ja, jij zegt hij zelf al heel veel bezig met voeding en sport en zo. Was dit voor hem een doel op zich? Of is dit gewoon wat hij wel voort wil zetten?
4: Ja, hij doet dit wel al constant. Dus ook zonder mensenhelp deed hij dat. Het enige wat bij hem moest gebeuren is dat hij slimmer moest trainen. Dus je leert echt beter trainen, want vaak trainen we veel te zwaar. Je ziet ook mensen in een sportschool soms met dumbbells, jongen. Dat je denkt van, holy shit, man, dat is veel te zwaar. En ik zie dat dat gewoon niet nodig is.
0: Hey.
4: Je kan liever veel lichter trainen, maar technisch goed, dan dat je met die 30 kilo gaat lopen beuken. Want dat heeft helemaal geen zin.
2: Nou, dan stop ik daarmee.
0: Nou, het ziet er geweldig. Heb je al veel reacties gehad op de cover?
2: Lijkt me wel voor vrouwen.
4: Zo, heel veel, ja. Heel veel. Nu al. Ja. Echt heel veel. Echt, maar goed, dat gaat. Ja, het is nu de eerste dag natuurlijk. Het gaat natuurlijk los. Maar ja, het is heel leuk.
0: Ook oneerbare voorstellen natuurlijk van wat vrouwen. Kan ik me zo maar voorstellen.
4: 1, heb ik die niet gezien. En 2, ga ik toch niet op in.
2: Dat zijn 2 leugens in 1 keer.
4: Ja.
1: Had Rens al iets gezegd?
4: Gefeliciteerd.
0: Umberto, leuk je hebben gesproken te hebben. En voor iedereen die...
4: Dankjewel.
0: Check maar eventjes. Hij ligt vanaf vandaag in de winkel. De nieuwe Men's Health met Umberto en zijn zoon dus op de cover. Umberto, mooie dag vandaag.
4: Zelfde dag.
0: Hoi. 8:40 in de ochtendshow van 538. Dinsdagmorgen. En Suzanne en Freek op je radio. Halverwege.

0: goedemorgen van Suzanne en Freek in de ochtendshow. Het is 8:50 geworden en zo dadelijk hier het laatste nieuws. Florentine heeft het voor je.
1: Een buitenkans voor mensen die een huis willen kopen. Ja, straks meer.
0: Sam Fender samen met Olivia Dean hoor je binnen nu een paar minuten. Bob Marley en The Wailers staan klaar en meer. Onderweg.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
2: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis. U, later en altijd.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je
9: vliegtickets.nl.
8: Vertrouwd sinds 1999.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Vertrouwd sinds 1999.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
13: Hebbes.
14: Bekijk nu de collectie van Kees-Mid tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar keesmid.nl.
15: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
17: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
18: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
17: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
15: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
19: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl,

0: winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
3: deals. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
7: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
12: Ja, goedemorgen. Vanochtend schijnt in het binnenland nog de zon. Op andere plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en gaat het regenen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dan de dinsdagochtendspits, Rick.
13: Ja, begin op de A2 Utrecht Den Bosch bij Del. 48 minuten vertraging. A28 Hogeveen-Zwolle bij de brug. Over de Overijsselse Vecht 51 minuten. A50 Os Arnhem bij Heteren. De vertraging 50 minuten.
12: 6:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Op Saba wordt vandaag opnieuw gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man verdween vorige week woensdag. Er wordt niet verwacht dat hij nog levend wordt teruggevonden. De probleemgezinnen uit Stadskanaal, waarvan twee kinderen mishandeld werden, waren na noodkreten al zeker 15 maanden in beeld bij zorginstanties. Dat schrijft het AD vandaag. De inspectie zoekt uit waarom ze niet uit huis zijn geplaatst. En sekswerkers die hebben te maken met slechte werkomstandigheden. Voor de fiscus zijn ze geen werknemer en ook geen zelfstandigen. En daardoor worden sekswerkers door exploitanten vaak geïntimideerd en uitgebuit, staat in een rapport. Het is de buitenkans voor iedereen die droomt van een eigen pittoresk, romantisch, schattig huisje in Italië. Oh. Buitenlanders die kunnen daarvoor €1 in Castropignano een huis kopen. Ja, dat ligt ergens in het midden, een beetje zuidelijk Italië, ongeveer 2 uur van Napels. En daar kun je dus een huisje kopen. Oh. Ja, het is wel een klein dorp, 850. Een slaapdorp, ja. Eigenlijk een beetje een doodsdorpje. En het ligt op 600 meter hoogte op een heuveltop. Je hebt wel prachtig uitzicht. Maar ja, wat je dan koopt is een huis, maar je moet het wel helemaal opknappen. Je hoeft er niet per se te wonen.
12: Maar er zit een addertje onder het gras.
15: Ja, zo'n gemeente wil graag dat er een beetje leven in zo'n stadje zit natuurlijk.
12: Tuurlijk. Maar er wordt wel wat verwacht. Het is niet dat je het kan kopen en dat je er dan niks mee hoeft te doen.
14: Er wordt van je verwacht dat je het opknapt. Opknappen. Dus het kost je wel meer dan €1 uiteraard. En je moet natuurlijk ook de notariskosten betalen. Nou, dat loopt ook al gauw in de €2000. Nou, de verbouwingskosten, want de huizen zijn echt allemaal in zeer slechte staat. En ze willen gewoon dat dorp, dat het een leven. Beetje, nou, meer leven in ieder geval, maar ook dat het er gewoon goed uitziet en dat de huizen weer opgeknapt worden.
12: Ja, ja.
15: In Spanje en in Italië heb je natuurlijk heel veel van die dorpjes die gewoon alles wat daar een beetje jong is weg.
12: Ja. Je hebt toch was RTL wat voor TV-vormen. Dan gingen er inderdaad vijf Nederlandse gezinnen, die gingen dan allemaal in hetzelfde dorp, moesten ze een huis opknappen.
15: Ja. Van, dat is het. En dan kreeg je voor mij een beetje zo'n lokale rol toch ook. Dan, ja, de ene werd bakker daar en de ander ging bij de gemeente vrijwilligerswerk doen. En... Ja.
14: Nou ja, ik denk wel, als je inderdaad met een groep gaat... dan kan het nog wel gezellig worden, opgeknapt worden.
15: Ja, ja. In Spanje en in Italië heb je natuurlijk heel veel van die dorpjes... die gewoon alles wat daar een beetje jong is weg.
1: Ja. Je hebt toch van, was RTL wat voor een tv-vormen. Dan gingen er inderdaad vijf Nederlandse gezinnen... die gingen dan allemaal in hetzelfde dorp, moesten ze een huis opknappen.

0: Op de bar en ondertussen ook de kruidenier. Zij, je hebt een beetje, ken je die sketch van Jochem Meijer met die met, op dat vliegveld van de piloot? Meneer! Ken je die sketch niet? Hij gaat toch op Bonaire voor Curaçao?
1: Ja. Oh.
0: Dat hij gaat vliegen en dat die gast overal dezelfde rol heeft. Dat hij moet inchecken en dat hij gaat, dat dat uiteindelijk de piloot is en de koffer dragen. En dat is natuurlijk een beetje
2: is in dit dorpje ook het geval.
0: Ja. Ja.
1: Nou ja, voor sommigen is het misschien aantrekkelijk. Twee advocaten zijn bereid de verdediging van Rino Tachi op zich te nemen. Maar ze willen het alleen doen als ze genoeg tijd krijgen om het hele strafdossier... Nou, het is meer dan 90.000 pagina's. Om ze de, ja, dat ze de tijd krijgen om dat goed door te lezen. En dan hebben ze zeker tot november nodig.
0: Dat vind ik nog snel.
2: Ja.
1: Ja, dat vind ik ook nog snel.
0: Hoeveel dagen is dat tot aan november? We zitten nu in mei. Zeg, mei is eigenlijk voorbij. Dus
2: maar ze wilden anderhalf jaar toch, wilden ze hebben? Om alles voor te bereiden.
1: Het gaat om de Amsterdamse advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Oeh. Dat bleek dus gisteren al tijdens die tussentijdse zitting in het hoger beroep van Rino Tachi. En zijn levenslange straf. Ja, ik weet ook niet of zij het nu uiteindelijk gaan doen. Ze willen in ieder geval de tijd krijgen om dat door te nemen.
2: Maar gisteren had hij een soort noodadvocaat toegewezen gekregen. Ja. Maar die zei van ja, er zijn meerdere advocaten die gemeld hebben. Dus ik begrijp niet zo goed.
0: Twee dus.
2: Ja, maar er schijnen er dus nog meer te zijn.
0: Oh, van de vorige week kwam het bericht naar buiten.
2: Niemand wil hem verdedigen. En hij zegt van ja, dat is gewoon niet waar. Er zijn er echt meerdere die zich hebben gemeld. Die dat wel aandurven.
1: Ja, zolang de rechtspraak vindt dat een advocaat niet eerst dat strafdossier mag lezen, gaat er natuurlijk geen advocaat gevonden worden. Ja, en dat is het zit hem volgens mij echt in dat tijds... in die tijdspannen, dat ze dus niet genoeg tijd krijgen om zich helemaal in te lezen. Nee. Ja.
2: Nou ja, het zijn maar 90.000 pagina's. Dat is, dan kan je in principe kan je daar zo doorheen.
0: Middagje.
2: Ja. Flo, dankjewel even voor dit moment. Wij gaan ons rustig opmaken voor Douwe Bob. Die is vanochtend bij ons te gast. Dat zit er goed in de Men's Health artiesten.
0: Zo.
2: Want voor Douwe Bob heeft ook op de Men's Health gestaan, toch?
0: Zeker.
2: Ja, tijd geleden al. En volgens mij heeft hij de levensstijl wel redelijk volgehouden. Want die ziet er nog steeds fantastisch afgetraind uit. Maar zometeen is hij live bij ons te gast hier in de ochtendshow. En verder hebben we nog een fantastische barbecue staan. Dat is wel een leuk ding. Die is helemaal 538 ochtendshow gepimpt. Groen en paars met een soort tableau wat erbij zit. Dat lijkt op een mengpaneel. Zijn er maar 5 van. En een van die limited editions die kun jij zometeen winnen hier in de ochtendshow. Als jij raadt wat de grillplaat is. En dit is Delirium.

0: direct hier in de ochtendshow. Het is 11 minuten voor 9 uur geworden. En inmiddels bij ons met band, dames en heren, Douwe Bob in de studio.
1: Hey,
0: ja,
2: ik heb het gevoel dat hij hier vorige week is geweest.
1: Dat klopt. Ja. Ik maak hier ook schoon. Het gaat niet zo goed.
0: Nou, ja, maar het is altijd leuk als Douwe er is. En dat is vanochtend ook het geval. Want er is een nieuw album van jou uit. Een maandje geleden is die verschenen.
1: Ja.
0: Hoe zijn de reacties?
1: Ja, van mijn moeder wel goed.
2: Ja, ik hou hiervan.
1: Ja, mijn moeder vond hem wel mooi.
0: Ja,
1: dus, ja, nou ja, dat is de enige mening die ertoe doet uiteindelijk. Ja. Dus, nee, ik ben super blij, man.
0: Ja?
1: Ja, we hebben er hard aan gewerkt. Ik ben blij dat het nu de wereld uit is.
0: Ja, want je was in de Verenigde Staten ook om muziek te schrijven. Is dat dan voor dit album geweest of is dat alweer voor het volgende dat klaar?
1: Nee, dat was ook voor andere artiesten daar.
0: Voor Amerikaanse artiesten?
1: Voor Amerikaanse artiesten. En ja, ik ben ook wel stiekem. Nou, niet stiekem. Ik ben gewoon best wel veel aan het schrijven daar om misschien iets uit te gaan brengen daar.
2: Wauw, maar met wie?
1: Met wie?
2: Ja.
1: Artiest bedoel je?
2: Ja.
1: Ja, dat zijn schrijvers.
2: Oké.
1: Okay. Dus dat zijn niet soort van, ja, geen namen die je dan kent. Maar je schrijft daar op een andere manier. Je gaat schrijven met mensen. Ik kijk even naar Wessel, want die schrijft daar ook veel. Ja. En dan, dat gaat in een database. In een soort van liedjes database. En dat wordt dan gepitcht aan artiesten. Dus het is net een echte baan, zeg maar, daar. Je gaat echt naar een groot gebouw.
0: Ja.
1: Van 9 tot 3 heb je dan, of van 10 tot 3 heb je een sessie. En dan, ja, het is best. Het is, zeg maar, niet, het is helemaal niet rock'n'roll eigenlijk.
0: Nee, dat klinkt als een soort muziekfabriek als je het zo vertelt.
1: Ja, ja, dus dat past helemaal bij mij.
0: Maar dan kan het dus dat je daar echt een pareltje in levert voor jezelf. Dat je denkt van, nou, ik zou dit zelf onmiddellijk uitgebracht hebben. Ja. En die gaat dan die database in en die blijft dan voor eeuwig in die database.
1: Nou ja, dat is wel grappig. Nee, want je kan, ja, in principe is die song gewoon van jou. Dus als je een artiest zelf bent ook. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die alleen maar schrijven.
0: Ja.
1: En die niet de artiest zijn zelf. Dan ben je wel de lul.
3: Maar dan hoop je dat die opgepikt wordt door een bekende artiest die denkt, ik wil die tekst, die ga ik uitbrengen.
1: Ja, juist.
3: Ah.
1: En mensen gaan er altijd vanuit dat artiesten soort van altijd hun eigen werk schrijven.
0: Ja.
1: Maar dat is hier in Nederland wel meer ook. Maar in de Verenigde Staten schrijft bijna geen enkele artiest zelf zijn muziek. Je hebt schrijvers en artiesten.
2: Ja, grappig, echt gescheiden.
1: Kijk maar naar Elvis. Ja, het is echt een gescheiden. Elvis heeft één nummer, heeft één liedje geschreven in zijn hele leven.
0: En dat was vast niet zijn beste liedje, ja, ik wou zeggen.
2: Ja. Maar is het dan als je daar, laten we zeggen, die muziekfabriek, dat muziekkantoor, zit daar dan een bandje voor je klaar? Of ga je daar met je eigen bandje zitten? Of alleen met een gitaartje? Of?
1: Dan ga je met een gitaartje zitten.
2: Ja.
1: Of een gitaar, wat grotere.
2: Ja.
1: En dan schrijf je liedjes.
2: Ja.
1: En die band die kan je dan later laten komen om de demo's te... Maar je hebt nu ook Suno.
0: Ja, maar dat is...
1: Okay, dan!
0: Ja, maar dat is toch de pest? Dat is toch
1: helemaal niet zeggen.
0: Dat is niet leuk, toch?
1: Ja, ik vind het wel leuk.
0: Ja?
1: Ja, I fucking love it. Ik ben dol op Suno.
0: Want jij bent een van de weinige artiesten dan die daar echt heel erg gelukkig mee is. Want ik hoor alleen maar mensen uit de business.
1: Ah, ze liegen, man. Ze liegen tegen je, bro. Dat zeggen ze on-air, zeggen ze dat. En dan gaan ze naar huis. En dan zetten ze Suno aan.
2: Ja.
1: Nee, ik vind het niks. Ik gebruik het niet. Iedereen gebruikt het.
0: Voor de mensen die niet weten wat het is. Het is een AI-tool eigenlijk. Waardoor je geeft een opdracht en er worden zo 40 liedjes uitgespuugd.
2: Oh.
1: Ja, je moet het. En dan, er is een fine line, zeg maar, want als je wil, dan kan je hem ook helemaal de lyrics laten doen en alles laten genereren. Ja. Dat is gewoon ook vaak niet goed.
0: Nee.
1: En daarbij gaat het ook wel een beetje tegen het gevoel in van waarom we schrijvers zijn, natuurlijk. Ja. Maar je kan het. Ik gebruik het voor demo's te maken. Dus als je al een song hebt, want jij zegt net een bandje. Nou, die heb je dus niet meer nodig. Dus dan weten jullie dat ook, boys.
0: Ja, dit was jullie laatste optreden.
2: Daar Bob en de Suno's krijgen dan.
1: Nee, maar voor demootjes, weet je wel.
2: Ja.
1: Dus het geeft gewoon een hele goede indruk van wat het kan worden.
0: Ja, nou, het zou toch te gek zijn dat er op een gegeven moment een Amerikaanse artiest in die database aan het struinen is. Een grote Amerikaanse artiest. En dat hij denkt, nou, Douwe Bob, ik heb nog nooit van hem gehoord, maar wat een geweldig liedje is het. Ik ga dat uitbrengen.
3: Hoe groot is die database?
1: Dat is waanzinnig. Maar het, bedoel, die database, het is niet één database. Hè. Het zijn waarschijnlijk verschillende publishers.
0: Ja, precies.
1: En daar, daar zitten dingen bij. Maar de wereld daar is vrij klein. Ik heb het over Nashville eigenlijk. Ja. En die schrijvers daar, ja, dat is wel, het is een hele leuke scene. Want het zijn er een stuk of 100 eigenlijk, denk ik. En die kennen elkaar bijna allemaal.
0: Maar super inspirerend lijkt me ook om tussen al die gasten te werken.
1: Ja, het is mega gaaf. Want ze zijn allemaal super goed. Dus je wordt er zelf ook beter van. En je dompelt je natuurlijk helemaal onder in die cultuur, in die schrijfstijl. Dus het is best wel een verademing soms. Ja. Hoe dol ik ook ben op Nederland.
0: Ja, nee, tuurlijk. En toch nog even benieuwd, want je hebt er ooit zelf gestaan. Dus je hebt toch een band met het festival. Heb jij gekeken naar het Songfestival zaterdag? Of heb je nu zoiets van, joh, het interesseert me helemaal niks meer?
1: Nee, als Nederland niet meedoet, dan hoef ik ook niet.
0: Nee, hè?
1: Nee. En ik heb kids, dus ik, ja. Hele kleine kids. Dus,
0: en die
1: ja,
0: wil je nog niet verpesten. Die En je gaat je nieuwe single gaan spelen hier?
1: Yes.
0: Hoe heet die?
1: Welcome to Outcast Town. Ik moest even denken hoor.
0: Ja, dat kan niet.
1: Schakelen.
0: Live bij ons in de ochtendshow. Douwe Bob.

0: Dat was hem.
1: Dobo!
2: Dat was hem.
0: Daar zit Jesse Koch op gitaar.
2: Wauw. Helemaal te gek. Van het album Outkast Town hoorde je Welcome to Outkast Town, de nieuwe single van Douwe Bob. Nou, tof dat jullie hier weer waren. En ik, ik ga er vanuit tot snel dan weer.
3: Ja, ik zie jullie gewoon volgende week.
2: Ja, hoor. Dankjewel, hè. Tof, mannen. Bedankt en tot snel. Dit is de ochtendshow. We gaan zo meteen begin de dag met een mooi bedrag spelen. Dus we hebben weer 538 euro bij ons op het rad zitten. En zo even luisteren naar de stem die wij zo meteen aan je voorstellen.
1: Ja, heel benieuwd.
2: Dat is voor iedereen die dan wat eerder inschakelt. Die heeft een kleine voorsprong. Benieuwd of jullie hem ook herkennen. Dit is hem.
4: Zit daar nou serieus een Teletubby? Of ben ik dat zelf?
1: Oké.
2: Ja.
1: Heb je enig idee?
2: Ja, want ik weet wie het is. Maar zometeen de grote vraag. Wie zoeken wij? Je maakt kans op 538 euro.
5: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel 750 euro extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
12: Yes, komt-ie.
13: Hierbij verklaart de 538 Ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
14: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
15: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weeker en Modifast.
17: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: Nu tot wel 600 euro extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort.
19: Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
26: Hoppa!
25: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
26: Drie sterren slot.
25: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
27: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
28: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof. Garage voor alle merken.
29: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
30: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
31: 538 Nieuws.
32: 9 uur.
33: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn 2 doden gevallen. Volgens de krant El País schoot een man zijn ouders dood. Onder de 4 zwaar gewonden zou zeker 1 van zijn kinderen zijn. Na de schietpartij meldde de man zichzelf op het politiebureau. Over zijn motief is nog niks bekend. Op Saba wordt vandaag opnieuw gezocht naar een Nederlandse wandelaar die daar al bijna een week wordt vermist. De ambulancemedewerker was voor werk op Saba, maar verdween woensdag. Er wordt onder meer met speurhonden gezocht, maar er is geen hoop meer dat hij nog levend wordt teruggevonden. En het commissariaat voor de media maakt zich grote zorgen over de invloed van social media. Die bepalen steeds meer hoe mensen nieuws tot zich nemen. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. Die gebruiken algoritmes en dat is volgens het commissariaat in strijd met het publieke belang, staat in een rapport. En dan nog het weer. Vanmorgen schijnt het in het binnenland nog en op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Het wordt ongeveer 12 tot 17 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: Dankjewel Flo. Files dan. Rick weet waar ze staan. Begin op de A2 Utrecht Den Bosch bij Del. 1 uur en 3 minuten vertraging. A28 Amersfoort Zwolle bij Brug Katerveer 2, 46. A50 Apeldoorn Zwolle bij Hattemerbroek 39 minuten. En dan een flitsers op de A2 Echt Maastricht bij Susteren 228.6. En de andere op de A16 Dordrecht Rotterdam 18.1.
34: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
35: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
36: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
37: Allsafe geeft ruimte.
38: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
36: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
39: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag op

0: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: 538 Ibiza Week.

0: muziek van Robinette. Dit is Show Me Love. Radio
1: 538. Het moet al een jongerenzender zijn, denk ik. Ja, ik weet niet, maar dit is een tien oude show.
2: De 538.
3: Ochtendshow.

0: The Thing I Love van Max en Andy Grammer hier in de ochtendshow. 8:15 is het geworden. En wij staan op het punt om zo meteen aan ons rad te gaan draaien.
1: Ja.
0: Begin de dag met een mooi bedrag gaan we zo meteen spelen. Met kans op €538. Maar dan moet nog wel even iemand het goede antwoord geven op de vraag wie dit is.
2: Zit daar nou serieus een Teletubby of ben ik dat zelf?
1: Oeh. Ik weet hem echt niet.
0: Nee, echt niet?
1: Nee, ik kan niet thuis.
3: Ik kom er zo bekend voor.
1: Ja, dat is, ja, dat is het idee, hè? Dat is het idee, hè?
3: Ja.
1: Het is geen onbekende. Dat kunnen we ook een keer,
0: kunnen we ook een keer doen, ja. Ja.
1: Zullen we gewoon morgen een onbekende stem gooien?
0: Frits Pietersen uit Eindhoven. Dat iedereen zegt, geen idee, maar... Ja. Ja.
3: Kom. Oh, ik weet het al.
0: Ja, je weet
3: ja,
0: het?
3: Ja, ik weet het ineens.
4: Schrijf dan op.
3: Ja, oh God, ja,
4: schrijf
3: maar
4: op.
3: Man.
4: Schrijf het op.
0: Nog veel belangrijker is dat jij het daar weet aan de andere kant van de radio. Wie zoeken wij? Wie is dit?
2: Zit daar nou serieus een Teletubby of ben ik dat zelf?
0: Als je het weet, mag je bellen met 0909-3058.
1: Mooie stem, hoor.
0: Ja, dat is een mooie stem.
1: Mooie stem.
0: 0909-3058. Lage stem, ja. Het is ook een man. Laat me weten wie we zoeken.
1: Wow. Het is geen echte man.
0: Nou, Rick.

0: gevoelige slaag geraakt hier met Mr. Props. Wel mooi om weer eens te horen, deze Nothing Really Matters in de ochtendshow. Het is 9:50. En dit is onze stem.
1: Zit daar nou serieus een Teletubby? Of ben ik dat zelf?
0: Wie is dat?

0: zet jij hoog in? Waarom zing je niet laag?
1: Ik heb het idee dat ik beter ben in wat hoger.
0: Nee, juist niet, denk ik. Ik denk als jij namelijk, als jij lager zingt, denk ik dat jij veel zuiverder
2: dat
0: zingt als hoog.
2: Dat zou bij Bette denk ik ook wel doen.
1: De dag. Ja, dat is wel heel laag hoor.
2: Maar wel nee, zuiverder.
0: Gewoon normaal, op je normale stemhoogte.
1: Ja. Begin, ja dat is het.
2: Nee, jij.
1: Begin de dag.
3: Nou, Florentien wordt vandaag nog onder handen genomen door Babette Lebey. Dat is de zangcoach van Nederland. Dus als het goed is, klink jij morgen als een nachtegaaltje.
0: Maar kan je zingen leren? Of is dat sowieso...
1: Ja, ik denk wel dat je enigszins talent moet hebben.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Maar goed, je valt wel iets te leren, lijkt me.
0: Ja, qua techniek. Je kan wel natuurlijk wat dingetjes toepassen.
1: En ik zou ook wel zo'n ad-lib willen leren. Weet je wat dat je zo...
0: Nou, ik zou gewoon met eerst beginnen.
3: Ja, gewoon zuiver zingen, dat is al denk ik een hele opgave. Maar... vandaag je eerste les. Er gaat overigens een cameraploeg gaat er ook mee.
0: Oh, wat leuk.
3: We kunnen later nog genieten van hoe jij het daar vanaf brengt. Ben je zenuwachtig?
1: Ja, ik vind het heel spannend.
3: Oh. Hoe laat moet je daar zijn?
1: 11:30 moet ik daar zijn.
0: Oh,
1: okay. In Amsterdam.
0: Een beetje inzingen.
3: Oh, okay.
1: Ja, onderweg, ja.
3: Dennis, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Kun jij een beetje zingen, Dennis?
4: Zeker niet beter dan voor het team.
3: Oh. Nou, dan ga ik niet vragen of je het wil doen. Hey, wij zijn op zoek naar de naam die hoort bij dit fragment.
5: Zit daar nou serieus een Teletubby of ben ik dat zelf?
3: Hij is wel heel lang ook. Waar is het fragment dan? Wie zoeken wij, Dennis?
4: Nou, ik twijfelde tussen twee namen, maar dat kwam meer omdat ik wist van vroeger wie het was. Ja. Roelof van Hemmen. Hemming.
2: Oh, Roelof, de oude nieuwslezer.
0: Oh, Roelof Hemmen. Ja, van RTL.
3: Ja, die heeft ook zo'n mooie stem.
0: Ja, die mooie lage stem. Hem,
3: Hij is het niet, overigens.
0: Ah, jammer.
4: Ja, helaas.
3: Mooie dag, Dennis. We gaan naar Brit. Brit, goedemorgen.
6: Hallo, goedemorgen.
3: Wie zoeken we, Brit?
6: Ik denk Arend-Jan Boekenstein.
3: Oeh, de historicus die regelmatig bij Vandaag in Sight ook aanschuift.
2: Ja.
3: Ja, die praat wel een beetje zo.
2: Absoluut.
3: Maar hij is het niet.
6: Oh. Ah, helaas.
3: Niks aan te doen. Thomas, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Wie is de stem op de band?
7: Ik zat enorm te twijfelen, maar ik dacht aan een Dick Advocaat.
3: Dick Advocaat? De bondscoach van Curaçao. Even luisteren.
5: Zit daar nou serieus een Teletubby of ben ik dat zelf?
0: Oh, jij dacht natuurlijk aan Teletubby.
3: Nee, ja. Nee, het is er niet hoor, Thomas.
7: Nee. Helaas.
3: Lothar, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, leuke naam, Lothar.
0: Ja, ik denk vernoemd naar Matthäus, denk ik.
3: Ja, dat zou je denken.
2: Ik hoop het niet.
8: Ja, helaas. Nee, dat is met een H geschreven. Dat ben ik niet.
3: Nee.
0: Oh.
3: Maar waar komt het vandaan dan?
8: Geen idee. Hij is ook een Scandinavische naam. Dus ik weet niet precies.
0: Echt een viking.
3: Ja, Lothar. Lothar, wie is de stem bij ons?
8: Ik denk Mike de Boer.
3: Mike de Boer. De, ja, wat is hij?
1: Stylist?
0: Stylist,
1: ja.
0: Ja, ja, ja. Tegenwoordig voor mij meer panellid.
3: Ja. Ja, hij is vaak op tv.
2: Hij woont voor mij in Barcelona, dacht ik.
3: Is dat zo? Ja, ja. Nee, Mike de Boer.
5: Zit daar nou serieus een Teletubby of ben ik dat zelf?
3: Het is Mike de Boer! En Sophie heeft weer een enorme slinger aan hem gehad.
1: Ik zou het leuk vinden om een streak even te doorbreken. Dat het meer wordt dan 250.
2: Nou, deze gaat de goede kant op.
3: Dit lijkt heel gunstig uit te pakken.
0: Oh, ja!
3: Nee.
1: Nee.
0: Jawel, man.
1: Nee, het pieletje is hier. En hij bleef echt heel lang hangen, maar hij hield het net niet.
0: Nee. Het pieletje is
3: het pieletje bepaalt, hè?
0: Ja, het pieletje bepaalt.
3: Het pieletje is leidend.
1: Ja, en het pieletje staat op 75 euro. Een
0: slap pieletje.
2: Ja, het pieletje van Mike.
3: Ja, maar ja. Lothar, je wint 75 euro.
2: Nou ja.
8: Oh, helemaal super.
3: Ja, toch is hartstikke leuk, man. Ja, met de stem van Mike de Boer. Mag ik jou een mooie dag wensen?
8: Jullie hetzelfde, bedankt.
3: Dankjewel, hè. Hoi, hoi. Lothar hier, de winnaar in Begin de Dag met een mooi bedrag. 75 euro, nou dat gaat gewoon, dat gaat beter hoor, de rest van de week. Dat voel ik. Dat kan ook bijna niet anders.
1: Ik ga het in ieder geval proberen.
3: Zo is het. 6:30 in de 25 ochtendshow.

0: Breakfast for Summer bij 538. Het laatste half uurtje van de ochtendshow gaat zo dadelijk in. En dat is echt een culinair hoogstandje, dat kan niet anders. Want we hebben en de smulschijf die we nog moeten gaan draaien. En we hebben de grillplaat die je mag gaan raken. Ja, dus we zitten lekker in de schijf en de platen zo meteen. Nee, het leuke van die grillplaat is dat als jij hem raadt de grillplaat, dan kun je een barbecue winnen. En dat is een onwijs tof ding. Kolenbarbecue die helemaal 538 ochtendshow gepinkt is.
1: Ik denk echt dat dit de mooiste barbecue van Nederland is.
0: Nou, in ieder geval een van de meest exclusieve. Zeker. Want er zijn er maar 5 van. Zijn er 5 van gemaakt.
1: Het is bizar. Als je iets hebt waar 5 van zijn gemaakt.
0: Hij is in de kleuren groen en paars. En het blad waar je op werkt.
2: Het is een mengpaneel.
0: Ja, het is een mengpaneeltje geworden.
2: Het is zo'n DJ-mengpaneel. Dus het is heel grappig.
0: Het lijkt alsof je staat te mixen terwijl je aan het barbecue bent. Ja. Check maar even. Hij staat op 538.nl. Dan kun je even bekijken hoe, of op de socials, dat is ook een mogelijkheid, hoe die barbecue eruit ziet. En zometeen kun je hem dus winnen als jij weet welk liedje wij op de barbecue hebben gelegd.
3: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
4: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
3: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
4: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Meuren in Universe.
3: Luister deze week en win.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
3: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
10: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weeker en Modifast.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
15: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
16: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
17: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
18: Hikes.
19: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
17: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
20: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Goedemorgen, vanochtend schijnt in het binnenland de zon nog even. Op andere plaatsen is het al bewolkt en vanmiddag gaat dat overal het geval zijn. Wordt grijs, regenachtig en maximaal 17 graden. Rick, waar staan de files?
3: Op de weg, begin op de A2 Utrecht Den Bosch bij Del. 1:06 vertraging.
2: Boefje ben je ook eigenlijk, hè?
3: Wat zeg je?
2: Boefje ben je.
3: A28 Amersfoort Zwolle bij Brug Katerveer 2, 51 minuten. A50 Apeldoorn Zwolle bij Hattemerbroek, 48 minuten. En flitsers op de A2 Eindhoven Den Bosch bij Bokstel, 125,9. A13 Rijswijk Rotterdam bij Delft, 10,9. En de laatste, dat is de A16 Dordrecht Rotterdam bij Rotterdam, 16,0.
2: 4:10, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Familiedrama in Zuid-Spanje. Een man schoot daar zijn ouders dood, meldt de krant El País. 4 mensen raakten zwaar gewond, onder wie ook een 7 maanden oud kind van de man. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Sociale media bepalen steeds meer hoe mensen nieuws tot zich nemen. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. En het commissariaat voor de media die maakt zich daar grote zorgen over. Dat staat in een rapport. En patiënten moeten steeds langer wachten voordat nieuwe geneesmiddelen de Nederlandse markt op mogen. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het duurt nu bijna 500 dagen en onder meer kankerpatiënten zijn daar de dupe van.
2: Dankjewel Florentien, zometeen jouw kans op een barbecue. Muziek van de Braxtons onderweg en dit is Alex Warren in de ochtendshow. Fever Dream.

0: Fever Dream, Alex Warren bij 58. Waar het tijd geworden is om eventjes de grillplaat aan jou voor te stellen. We hebben vandaag weer een liedje bij ons op de barbecue liggen.
1: De 58 Ochtendshow.
2: Raad de grillplaat.
1: Raad de grillplaat.
0: En aan jou de taak om te ontfutselen welk liedje dat is. Weet jij welke plaat er bij ons op de barbecue ligt? Dan mag je bellen met de studio. En kom jij zo meteen op de radio met het juiste antwoord, dan win je een officiële Ochtendshow barbecue. Ik wist ook niet dat we hem hadden. Het zijn er ook maar 5 die ervan gemaakt zijn. Maar het is echt een waanzinnig tof ding. In de groene kleuren groen en paars met de 538-logo's erop. En de 538-ochtendshow wordt er ook nog op genoemd. Dus wil je die gloednieuwe barbecue in ontvangst nemen, luister dan nu goed welke plaat wij op onze barbecue hebben gelegd. We gaan wel eventjes naar buiten, want barbecue doe je nou helemaal niet binnen. Ik doe even snel de klep open om te horen welke plaat het is. Ja, dat is het liedje dat op de barbecue... Dat is moeilijk, hè? Nog even 1 keer. Even luisteren. Zo, hij gaat nu echt definitief dicht. Welke plaat ligt er bij ons op de barbecue? Raad de barbecue-plaat, of de grillplaat in dit geval. Bel met de studio en win...

0: Stevens en The Boss hier bij 538 in de ochtendshow. Nou, de grillplaat die wij vanochtend hebben laten horen. Welke plaat ligt er bij ons op de barbecue?
1: De 538 ochtendshow.
2: Raad de grillplaat.
1: Raad de grillplaat.
0: Dat is eigenlijk wat je moet doen. De grillplaat raden en er vandoor gaan met een barbecue. Carola, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, uit Amersfoort.
3: Ja, klopt helemaal.
0: Oh, nou, dat is hartstikke fijn, Carola. Het klinkt je ver weg trouwens.
3: Ik verstond je even heel slecht.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Ja, je klonk even heel ver weg. Carola.
3: Ja.
0: Je hebt net het liedje gehoord dat wij op de barbecue hadden gelegd. Zullen we nog even één keer luisteren welk liedje er bij ons op de barbecue te horen is? De barbecue die wij keurig netjes...
3: Ja, helemaal goed.
0: Ja, luister nog heel even naar een klein stukje van die... Even de klep open. Yeah. Nou, dat was meer dan genoeg. Carola, welk liedje heb jij net gehoord?
3: Ja, ik heb het gehoord, ja.
0: Ja, dat lijkt me duidelijk.
3: Okay. Ja, precies. Ik heb gehoord Draco staat die tij van Ozone.
0: Zo, in één keer de hele titel ook.
3: Ja.
0: Carola?
3: Ja?
0: Het is goed!
4: Nee!
3: Yay!
0: Het is Draco staat in tij, inderdaad. Ozone, en dat betekent
3: ik
0: dat we jou...
3: Ik heb dat nummer heel vaak gehoord tijdens de Vierdaagse van Nijmegen toen die uitkwam. Dus die hoorde je op elke hoek van hoorde je hem wel.
0: Maar jij was weer aan het wandelen toen je het liedje hoorde eigenlijk?
3: Ja, dat bracht wel even herinneringen terug, ja.
0: En zijn dat goede herinneringen?
3: Sorry, je viel even weg.
0: Ja, dat idee heb ik, ja. Dat ik, Carola, ik ga je gewoon feliciteren. Ja. Je wint een exclusieve 538-barbecue van Napoleon.
3: Hey, hartstikke leuk. Dankjewel, jongens. En dames natuurlijk.
0: Ja. Hij komt jouw kant op.
3: Is helemaal goed. Dankjewel.
0: Mooie dag, hè?
3: Jo, van Tillende.
0: Dag, Carola.
3: Jo, doei.
0: Nou, Carola die was weer spontaan aan het wandelen toen ze deze plaat hoorde.

0: Dark Before the Dawn in de ochtendshow. Ja, gisteren hebben we rond dit tijdstip de nieuwe smulschijf bekendgemaakt. Dat is op basis
1: en schouder.
0: Ja, op basis van een stemming.
1: Overtuigende winst.
0: Hebben we dat gedaan. Rick die wilde heel graag de nieuwe single van Gordon samen met Replay.
1: Me love you.
0: Heet die.
1: Me love you.
0: Eigenlijk is dat ik hou van jou toch? Me love you.
1: Ja. Dan in het.
0: Maar dan in het is het Surinaams wat zij zeggen?
1: Denkend.
0: Ja. In ieder geval dat is de plaat waar Rick mee kwam gisteren. Niels die had Dave Dekker ontdekt met het liedje Vespa. En wij hebben luisteraars laten stemmen. Dan moet ik zeggen, het zat heel dicht tegen elkaar.
1: Heel close.
0: Er waren toch een hoop van onze luisteraars die zeiden ook van... het is best een leuk liedje van Gordon. Laten we nou niet zo moeilijk doen. Heel veel mensen die toch uiteindelijk op Gordon hebben gestemd. Ja. Maar het leek alsof Dave Dekker net iets meer stemmen had.
1: Nou, het leek. Die had overduidelijk meer stemmen.
0: Rick twijfelde daaraan. Dus die is gistermiddag toch nog een keer de appbox ingedoken. En die heeft alle stemmen nog een keer geteld. En Rick, wat was jouw conclusie?
2: Nou, er zat een verschil in van 6 stemmen.
1: Kijk.
0: Maar in het voordeel van?
2: Gordon en Replay.
1: Maar had je dan ook de dubbele eruit gefilterd?
2: Altijd, ik vis alles eruit. Daar ben ik echt uren mee bezig.
1: Wat gekke is dat jij dit in je eentje hebt gedaan.
2: Ja, omdat jullie...
1: Ogen beleid, hè, normaal.
2: Nou, weet je wat, ik stel voor dat jij dan... voor morgen de telling opnieuw doet.
1: Ja, maar ja, dan moeten we, vier ogen beleid.
2: Het vier ogen beleid.
1: Maar ik vind inderdaad...
0: Maar we hadden gisteren eigenlijk al een soort compromis bedacht op zender. Dat we hebben gezegd, deze week doen we een gedeelde smulschijf.
2: Ja.
0: Dus Dave Dekker was hem gisteren. En dan is vandaag Gordon de smulschijf.
2: Maar dat betekent dat Dave Dekker 3 keer langskomt. En Gordon 2 keer. En
0: maar dan hebben ook nog een zaterdag uitzending.
2: Oh ja.
1: Dus
2: dan komt hij 4 keer langs.
1: Nooit, maar dan...
0: dus vandaag hebben we deze smulschijf van Gordon en Replay.
3: En dit is de nieuwe smulschijf.

0: even deze week.
1: Nou, nu ik hem gehoord heb, moet ik misschien toch dat ik denk van... zijn er nog reacties in de app, Rick? Ik ben toch, misschien ga ik me om.
2: Ik wil wat reacties op voorlezen. En ja, ik vind het jammer dat je dit nu vraagt. Maar onder andere Richard zegt, wat een kutnummer van Gordon.
1: Oh ja, dat is
2: Jolanda,
1: ja.
2: Verschrikkelijk. Gordon, dat jullie hebben nog een podium
1: gegeven. Dat zijn er twee. Ja.
2: Remco zegt dat we Gordon uitzenden, zegt brrr. Oh. Joost zegt, wat een kutmuziek.
1: Nou, ja.
2: John van Eck zegt, nee. Gordon Smulschrijver okay. Is een reden om weg te gaan.
1: Nee. Ja, maar stop.
2: John zegt, foute plaat. Marieke Curves, die zegt echt 10 keer niks, die plaat van Gordon. Oh. Dimitri zegt, belachelijk, Gordon weer promoten. Ja. Ze meer. Is echt
1: eerlijk
2: klein.
1: Is eerlijk, we krijgen zelf zoveel reacties
0: ja,
1: op.
0: Ja, nee, het is hartstikke leuk. Dat is, valt in goede aarde.
3: De 538 Ochtendshow, Service Desk.
0: Nou, we gaan even naar de service. Laten we even beginnen met een bericht dat is binnengekomen vanochtend via de voicemail. Geen idee waar het over gaat, maar dat moeten we even beluisteren.
1: Oh, ja.
4: Dit is de voicemailbox van de 538 Ochtendshow.
0: Ja.
4: Er is één nieuw bericht voor u.
5: Ja, goedemorgen vrienden van de radio met Gordon. Nou, dank jullie wel dat ik jullie smulschijf ben geworden met Replay. Heerlijk. Nou, het is echt een geweldige plaat getiteld. Hoe heet die nou ook alweer? Misupio of zoiets. Nee? Oh ja, Milobio. Oh ja. Ik was het alweer vergeten. Maar nogmaals dank, Erik. Stuur jij nog een tikkie van 500?
0: Nou, dat ga ik zeker zeggen. Ja.
2: Ik vind dat mensen wel heel snel negatief reageren.
0: Nou ja, het is,
1: zo zit jij helemaal niet in elkaar.
2: Nee, he? Zo zit ik inderdaad niet. Overigens krijgen we nu heel veel mensen die het wel heel erg leuk vinden.
1: Dat is leuk, dat is leuk.
0: Dan heeft Jamie een gedichtje gestuurd. Flo die gaat vandaag aan de zang. Van haar stem wordt iedereen bang. Ja. Van zoveel talent. Luister, van zoveel talent. Wat een geluid. Heel veel succes. Je blinkt erin uit. Maak ze gek, Flo.
6: Wat leuk.
1: Ja, wat goed.
6: Dankjewel.
0: Dat is toch aardig?
6: Ja, super.
1: Doe even een toonladdertje.
6: Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do.
1: Nou, ik vond het helemaal niet zo onzuiver.
0: Dit klonk eigenlijk best...
1: Ja.
0: Neem je ons in de... Kom even, dit is de echte toonladder.
6: Nou, ja.
0: Nu jij.
6: Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do.
1: Nou, familie van Trap is er niks bij.
0: Komt helemaal goed hoor.
2: Ik heb weer een slechter woord.
0: Ja.
2: Niet vaak.
0: Morgen een nieuwe Ochtendshow. En dan horen we heel graag van jou, Flo, hoe het is geweest op jouw zangcursus.
1: Leuk.
0: En straks, na 10 uur, veel plezier met Dennis en de 538 werkdag.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.

0: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
3: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
4: Yes!
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
4: Yes!
6: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk bij Veronica.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
12: When I land my best punch, you will go down.
11: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
13: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. Oranje.

0: Dat zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers. Praxis.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op

0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 10 uur.
5: Ik ben Florentien van der Meulen. Vandaag wordt begonnen met het desinfecteren van het virusschip Hondius. Dat meerde gisteren aan in de haven van Rotterdam. En de klus duurt naar verwachting tot en met vrijdag. Een deel van de bemanning blijft aan boord. Het schoonmaken gebeurt allemaal via strenge regels van het RIVM. Een familiedrama in Zuid-Spanje. Een man schoot daar zijn ouders dood, dat meldt de krant El País. Onder de vier zwaargewonden is onder meer een van zijn kinderen. Wie de anderen zijn, is niet duidelijk. Ook is niet bekend waarom de man zijn ouders heeft gedood. Hij gaf zichzelf aan. Nederlandse patiënten moeten steeds langer wachten voordat nieuwe geneesmiddelen de markt op mogen. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Afgelopen jaar duurde het bijna 500 dagen. Het heeft onder meer te maken met geldgebrek en trage uitvoering van regels. Als medicijnen zo lang op zich laten wachten, dan komen onder meer kankerpatiënten in de problemen. Dan nog het weer. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. En het wordt 12 tot 17 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
6: Dankjewel, Florentien. Nu nog één keer is Do, Re, Mi, Fa, Sol.
5: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Oh, dit gaat

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Keukenkopers, opgelet. Nu.
2: Big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
4: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: 538, Fabio Cinco Tres Ocho.
7: Deze week
6: de 538 Ibiza Week.

0: So glad you made it. Dinant en zijn vrienden van de band Kane, een van de grote hits. Blijft een sterk liedje dit, So glad you made it. We zitten in de vijf van het bedrijf, de aftrap natuurlijk. Heavy D and the boys, Now That We Found Love.
1: 538, de vijf van het bedrijf.
0: En zo verspreiden we wat liefde met vandaag de gast, Pia Mam, gasthouder. Marlies, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je zat in de beveiliging en het bedrijf stopte en je denkt, nou, ik laat me gewoon lekker omscholen.
2: Ja.
0: Wat goed.
2: Het is 13 jaar geleden inmiddels, dus het is een goede keuze geweest.
0: En hoeveel kindjes heb je op dit moment op visite?
2: Op dit moment 3.
0: Oké, en welke leeftijd is dat ongeveer?
2: Ik heb er eentje van 3 en 2 jongens van 1,5.
0: Kijk, heel goed. En ben je aan het einde van de dag dan een beetje overprikkeld? Of denk je, nou, ik kan nog wel een avondje door?
2: Nou, avondje door wordt een beetje lastig inmiddels. Maar als ik een beetje kan bijslapen in het weekend, dan moet dat wel lukken.
0: Nou, wat leuk. Hey, Pia Mam, gasthouder, dat doe je waarschijnlijk in je eentje, Marlies.
2: Ja, klopt.
0: Dus qua,
2: in mijn eigen woonkamer.
0: Ja, dus qua taartexpress is dat overzichtelijk.
2: Ja, heel duidelijk.
0: Mogen we qua regels, mogen de kinderen dan ook slagroomtaart? Of zijn daar regels voor? Ik heb geen idee.
2: Nou, dat is altijd in overleg met de ouders.
0: Okay.
2: De een vindt het helemaal prima en de ander zegt, doe maar geen suiker.
0: Nee, dat snap ik.
2: En dat wisselt.
0: We doen gewoon voor de zekerheid 2 taarten.
2: Nou, lekker.
0: Die komen zo snel mogelijk je kant op, Marlies.
2: Hartstikke leuk.
0: Ja, en je muzikale smaak, daar valt niet over te twisten. Want je hebt heel veel funky nummers uitgezocht. En Ed Sheeran en Will Smith, maar ook Soul to Soul, Back to Life. Dus ga ervan genieten.
2: Ja, ga ik zeker doen. Heb ik al gedaan, hè, met Heffy.
0: Ja, heel mooi. Ja, lekker toch?
2: Lekker meedansen.
0: Heerlijk. Lekker meedansen met de Running Man en dat soort dansjes.
2: Hey, ja,
0: Marlies, dankjewel voor het opgeven. En veel plezier vandaag met de kids.
2: Gaat lukken, dankjewel.
0: Mooie dag. Hoi, hoi.

0: En a little more.
1: Dit is heel leuk.
0: Ja, dat is ook heel leuk. En het is de 5 van het bedrijf natuurlijk. Ja, misschien hebben jullie wel de beste maandcijfers ooit binnengeharkt met het team. Valt er iets te vieren? Of moeten je collega's juist even getroost of aangemoedigd worden? Daarvoor werkt één ding altijd. Slagroomtaart. En daarvoor ben je bij de 5 jouw werkdag natuurlijk aan het juiste adres in de 5 van het bedrijf. Als je meedoet en de eerste 5 liedjes van de werkdag uitzoekt.

0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
1: Heijn. Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep...
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
12: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
16: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
17: Hey buurman.
18: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
17: Stef?
18: Ja?
17: Waar bel jij nu mee aan?
18: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
19: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
20: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
21: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
22: Binnen 1 minuut
23: meer muziek
22: tijdens de 538 werkdag.
24: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij credits.
0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: 538. Dennis Ruijs.
2: Ja, van de Noordpool tot de Zuidpool. De hits van 538 met Lola Young. Dit is

jaar 1993, Radio 58 was alleen nog te ontvangen op de kabel. En dit was een wereldhit, Hathaway in What Is Love. We hadden net Pia Mama te gast in de vijf van het bedrijf, Marlies. Die stuurt een hele videootje. Die jongetjes, de peutertjes, die waren aan het meedansen op de hit van 58. Als dat geen goede opvoeding is, hè. Ja, de een aan het werk tussen de dataservers kabels trekken, de ander staat in de visio een stel kuiten te rekken. Hoe je de uren ook volmaakt, doe het met de 58 werkdag. Waar je zometeen hoort waarom slecht luisteren eigenlijk iets goeds betekent. En je krijgt een bonusboost van je favoriete 58 artiesten. Nelly Furtado Timberland, Miles Smith en Niall Horan mogen eerst acte de présence geven tijdens deze 58 werkdag op de dinsdag. Dit is Drive Safe.

eindelijk heeft hij hem gedropt, die track met Ed Sheeran. Heeft een jaartje of drie geduurd. Je hoorde Martin Garrix met Love and Mad op Radio 58. Dennis hier, het is je 58 werkdag. Goedemorgen, held en heldinnen van de werkvloer. Ja, wanneer is dat trouwens voor het laatst geweest dat je geliefde mad was omdat je weer een keer niet goed luisterde? Ik kan je zeggen, bij mij thuis gebeurt dat vaker dan eens. Per dag, nee, niet per dag. Maar goed nieuws, slecht luisteren is vaak een teken van intelligentie, is nu onderzocht. Want knappe koppen spotten tijdens het luisteren al een patroon in wat er verteld wordt. Waardoor je eigenlijk al weet waar het verhaal heen gaat. De rest van de inhoud zit eigenlijk al opgeslagen op je C-schijf. Dat is toch mooi, hoe dat werkt. Ja, je hebt je antwoord dan ook al klaar voordat de partner is uitgepraat. Daardoor luister je dus alleen niet echt wat er ondertussen werd gezegd. Het is wel een beetje lullig als jij verwachtte dat de vriendin of vriend ging klagen over die ene collega, maar er eigenlijk werd verteld dat er promotie was verkregen. Ja, ik denk dat ze je dan heel veel dingen noemt, behalve het woord slimmerik. Maar goed, de liefde kan wat hebben als het goed zit tussen twee mensen natuurlijk.

0: natuurlijk, hè. Ik voel iets raars bij mijn linkerteen. Wat is dat? Mr. Know-it-all of Mrs. Know-it-all? Teddy Swims op Radio 58 tijdens je 58 werkdag. En goedemorgen. Laten we zo meteen in het volgende uur natuurlijk een nieuwe ronde spelen van Stop or Go. Een spelletje waarmee je 100 euro kan verdienen door 5 vragen te beantwoorden in de categorie die jij kiest. En het is de 58 Ibiza Week. Hou onze luchtverkeersleiding even in de gaten qua boarding. Esther met het nieuws, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat heb je voor ons in petto?
1: Ja, over weer urenlange wachtrijen staan op Schiphol.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
2: Nu tot wel 600 euro extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
6: Ik wil als Dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Hey, dat is Tom die net parkeert.
9: Hey, oh, sorry.
8: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank, laad en carwash locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
14: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
15: Ai, de man met de hamer.
16: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
4: Yes.
3: Komt-ie. Hierbij verklaart de 538 Ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
5: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
6: Is dit allemaal van jou?
7: Alleen de belangrijke dingen.
8: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
12: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: 538 Nieuws.
16: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Politieteams zijn vanochtend vroeg zeker 10 woningen in Tilburg en Oosterwijk binnengevallen, melden Brabantse media. Aan de actie deden meer dan 100 agenten mee. Er is iemand aangehouden en zeker 3 auto's zijn in beslag genomen. En de politie kan nog niet zeggen waarom de invallen zijn gedaan. 20 handlangers van drugscrimineel Bolle Jos zijn in België veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Ze kregen straffen opgelegd tot 10 jaar cel. Bolle Jos had een schip met 11 ton cocaïne ter waarde van €500 miljoen naar Antwerpen geregeld. En daar wilden de handlangers de lading eruit halen, maar ze werden gesnapt. Het dodental door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar 131. Meer dan 500 mensen zijn vermoedelijk besmet, zegt de minister van Volksgezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen omdat het virus snel om zich heen grijpt en er is geen vaccin voor deze variant. En Schiphol denkt dat er vandaag niet weer van die lange wachtrijen zullen staan in de vertrekhal. Gisteren gebeurde dat wel, toen werd voor het eerst gewerkt met de nieuwe opzet van de beveiliging. Die had eigenlijk voor een snellere doorstroming moeten zorgen, maar door onderbezetting ging het mis. Er zijn nu extra mensen opgetrommeld. Ja, en dan het weer vanuit het westen. Ja, steeds meer bewolking. Vanmiddag is het dan ook grijs en regenachtig. En het wordt 12 tot 17 graden. Ook morgen buien, maar de dagen erna zonniger en warmer. En tot zover het 538 Nieuws.

0: 19 minuten. En één flitser op de A1 Barneveld-Apeldoorn bij Radio Kootwijk 73.4.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Happy birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Deze week, de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
6: Cinco Tres Ocho. In de Ibiza Week, even koffiegom. Lekker voor een driedubbele Johnny Bakker en Avicii op je radio. Radio 538. Wake me up.

0: naar de Sloopkogel, de homewrecker Somber op Radio 58.
1: 538 Dance Smash Classic.
0: Ja, de Dance Smash Classic van vandaag is eigenlijk een soort puzzel met geleende stukjes. Een soort Ravensburger, maar dan overal wat vandaan gehaald. Want voor dit liedje heeft Pitbull echt van alles uit de oude kast getrokken. Muzieksamples uit twee liedjes, waaronder deze Bom van de Nightcrawlers. De beroemde remix van Mark Kinch in MK, Push the Feeling On. Maar ook voor de songtekst ging hij shoppen. Hij heeft wat zinnetjes geleend van Jay-Z, referenties, Notorious B.I.G., Sugar Hill Gang, de Two Life Crew, ken je nog wel misschien van Mr. Horny. En zelfs T.I. kreeg een eerbetoon in deze hit van Pitbull, The Hotel Room Service.

538 Classic van Seal, Crazy tijdens je 538-werkdag. Als we gewoon even over een weekje kijken, volgende week dinsdag, ik kijk even naar de weersvoorspellingen. 27 graden en volle zon, hè? Heerlijk. Dennis, wat ga jij dan vandaag doen? Dat appt Ronaldo, dat is heel grappig. Ja, toevallig, ik volg Tim Hofman van Boos. Die heeft een aflevering over de Bellinga's. Dat zijn die ouders die hun kinderen een beetje misbruiken om geld te verdienen, weet je wel. En dan gaat hij van alles over, dat vind ik interessant. Ja, en wat ook leuk is, bij 58 hebben we natuurlijk de Ibiza-week. Klap je laptop dicht, gooi die koffer open, want Radio 10 Resort Show heeft hier de kans op een reis naar het zonovergoten Ibiza. En je gaat lekker raven. We hebben een toegang voor je geregeld tot Ushuaia met Guetta. En ook Armin in Universe, de superclub van Ibiza. De hele week dus even bellen als je hoort dat het tijd is om te boarden. Vlucht 538, het nummer 0909-3000-538. Moet je wel nog even een goed antwoord geven op de Spaanse vraag. Want als je dat fout hebt, dan gaat de aanschierenlijn open. En dan kan iedereen meespelen voor die reis naar Ibiza. Keihard. Maar dat is de realiteit, hè? Maar de Ibiza-week reizen te winnen dus de hele week op Radio 58. Een beetje in de stemming komen voor het warme weer wat eraan komt. Kikkers die weer omhoog springen van alles wat er gaat gebeuren. Een ontploffende lente, zomer. De Bouwsta is hier. Dit is mijn...

0: tot 100 euro. Maar bij elke go zet je dan wel het bedrag op het spel. App Go met je voornaam naar de studio van 538 met de 538-app om mee te spelen. Go en je voornaam naar de studio van 538.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Meuren in Universe.
1: Luister deze week en win.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €450 korting.
4: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
5: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
8: Yes!
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed. Thanks, Bo.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: En actie Olifant.
12: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
14: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Binnen 1 minuut
1: meer muziek
2: tijdens de 538 werkdag.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt geniet.

0: Cornell.
1: Hey Jolanda.
2: Hey, goedemorgen.
1: Jij gaat zometeen oppassen op je neefje, zie ik in mijn kristallenbol.
2: Klopt inderdaad.
1: Ja, hij is 3,5.
2: Klopt.
1: Nou, heel goed. En je bent onderweg. Je weet, ze mogen dan nog geen whisky, hè? 3,5.
2: Nee,
1: helaas. Okay. Heel goed. Hey Jolanda, hoe is het verder?
2: Goed.
1: Mooi.
2: Ja, ik ben een beetje zenuwachtig.
1: Ja, het is ook wel een spannend spelletje natuurlijk. Je hebt een categorie gekozen en dat is algemene kennis.
2: Klopt.
1: Ja, iedere vraag is 20 euro waard. Je mag naar iedere vraag beslissen of je stopt of doorgaat. En ja, uiteindelijk als je doorgaat en je hebt een fout, ja, dan ben je wel alles kwijt.
2: Ja.
1: Ja, zo gaat dat. Ben je er klaar voor?
2: Helemaal.
1: Mentaal, fysiek, is alles gecheckt? Bloeddruk in orde?
2: Ook. Ja, ik mooi. Ben wel zussen, dus dat komt goed.
1: Ja, mooi, Jolanda, daar gaan we. Vraag 1. Hoe heet de mascotte van pretpark De Efteling?
2: Pardoes.
1: Ja, dat is een goede antwoord. Wat ga je doen?
2: Door.
1: Door. Vraag 2. Hoeveel tanden heeft een volwassen mens meestal? 32. Ja, dat is het goede antwoord. Wat ga je doen? Je hebt 40 euro in kas.
2: Nog één keer.
1: Nog één keer, hartstikke idee. Vraag nummer 3 voor Jolanda. Welke planeet wordt ook wel de rode planeet genoemd?
2: Ja.
1: Roept u maar.
2: Dat is mijn...
1: Ja, welke is dat?
2: Ik wilde... Ja. Mars.
1: Ja, Mars, dat is het goede antwoord. Ja, en je ging stoppen, hè, zei je net.
2: Ja, klopt.
1: Ja, ja? Oké, okay, hartstikke goed. 60 euro verdiend.
2: Yay!
1: Lekker bezig, Jolanda. Hartstikke goed gedaan. Nou, dat kun je tijdens de oppas mooi over brainstormen met jezelf, wat je ermee gaat doen.
2: Nou, precies. Wat superleuk. Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Hele mooie dag en geniet met je neefje.
2: Dankjewel.
1: Hoi, groetjes.

Stop the music. Nou, laten we dat vooral niet doen met natuurlijk een geleend stukje Wanna Be Starting Something aan het einde. Geleend van de King of Pop, Michael Jackson. Marlize, die is bij de concert geweest van Suzanne Freek. Dennis, dat was zo boeiend en emotioneel. Wil je alsjeblieft voor mij een van mijn favoriete liedjes draaien van Suzanne Freek, halverwege. Maar natuurlijk, bij deze geregeld, tijdens je 58 werkdag. Richting de dinsdaglunch met Suzanne Freek. Halverwege.

0: Ja, een warme omhelzing verpakt in een liedje van Suzanne Freek halverwege. Je bent bij Radio 58, de 58 werkdag. Floris zo dadelijk en natuurlijk ook een nieuwe ronde weer. Stop or go. Floris heeft Harry Styles meegenomen. Dus alle mannen van 50 plus met geitenwolle sokken omdat ze fans zijn van Harry. Zet de radio harder. En ook Esther is aangeschoven voor het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je van ons in petto? Crimineel nieuws, geloof ik, hè?
1: Ja, dus welke veel opgelegde straf criminelen dommer maakt?
0: Nog dommer.
1: Ja. Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 118 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
12: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Hey, ik kan niet werken vandaag.
13: Hoezo?
15: Sorry, het is WK.
16: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren... voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
24: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen.
0: We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
10: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: 538 Nieuws.
27: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Een TBS-behandeling kan minder effectief zijn als een veroordeelde eerst meer dan 10 jaar vastzit, blijkt uit een nieuw onderzoek. Een lange gevangenisstraf is slecht voor het brein. Het maakt iemand passief en minder zelfredzaam. En dat maakt een TBS-behandeling lastiger, zeggen onderzoekers. En daarmee ook de terugkeer in de maatschappij. Drugscrimineel Bolle Jos is in België bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel en €80.000 boete voor drugsmokkel. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone en zou vanaf daar een schip met 11 ton coke naar Antwerpen hebben geregeld. 20 opgepakte handlangers van Bolle Jos kregen ook celstraffen en boetes opgelegd. De politie heeft in een loods in Rotterdam een flinke drugsvondst gedaan. Er lag 100 kilo MDMA, de werkzame stof van ecstasy, en ook 1000 kilo aan andere grondstoffen voor drugs. De loods kwam in beeld nadat vorige week op Ibiza een man uit Den Bosch was opgepakt die ketamine en ecstasypillen bij zich had. Hij bleek de eigenaar. En de winteropvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen komt niet terug. Elk jaar konden daar zo'n 1250 mensen terecht om zo de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Maar de nieuwe coalitie in Dronten, waar Biddinghuizen onder valt, wil dat niet langer. Er is hier al een groot AZC, zeggen de partijen. En dan het weer. Vanuit het westen komt er steeds meer bewolking vanmiddag. Het is dan ook grijs en regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden. Ook morgen nog buien en daarna eindelijk zon en het wordt dan ook wat warmer. En dat was het nieuws op Radio 538.
28: Och, heerlijk, heerlijk.
29: Heerlijk.
28: Het zonnetje komt er weer aan. Esther, dankjewel. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A12 richting de Duitse grens door de controles 14 minuten. A15 de Ridderkerk-Gorkum bij Hardingsveld. Giessendam door een vrachtwagen met pech 25. En de A67 laatste Venlo-Eindhoven bij Gelderop door een auto met pech 10. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Barneveld richting Apeldoorn. Hectometerpaal 73,7. A2 Echt Maastricht 228,7. En de A10 Dassering Amsterdam. De Nieuwe Meer richting de Koentunnel 19,7. A12 Utrecht-Gouda 49,0. En de A16 Dordrecht-Rotterdam 16,0. A58 Goes-Vlissingen 152,5. En de A73 Venray Venlo bij 40,8 op de rem. Volledig overzicht van alle controles in de app van Flitsmeister.
30: Ik wil als dino.
31: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
32: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
33: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
34: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.
35: Deze week de 538 Ibiza Week.
36: Vind jouw droomtrip voor 2 naar Ibiza.
28: Si, muy bien.
37: Flores Molinar.
28: Ed Sheeran heeft een heel bijzondere erfenis voor als hij er niet meer is. Details hoor je zo.
38: Radio

0: Kensington en Living 4.
1: Wat laat jij na?
2: 538.
0: Ja, dat is misschien een gekke vraag waar je nog nooit over na hebt gedacht voor jezelf. Maar mocht het moment daar zijn, hè, dat je er niet meer bent. Even een filosofische dinsdag. Wat laat je na? Wat laat je na aan de mensen die, ja, die om je heen leven? Ik laat in mijn geval, ik heb even over na zitten denken, hele grote lading stinkschoenen laat ik achter. Dat sowieso, een paar flauwe woordgrappen. Ook, nou, een hele hoop zelfs. Nee, heel eerlijk, ik vind het altijd een beetje een ongemakkelijk onderwerp om het over te hebben. En ook om heel druk mee bezig te zijn, heb je misschien ook wel. Dat, ja, het is gewoon niet leuk, ik ben te druk met allemaal leuke dingen. 538 superster Ed Sheeran, pas 35 jaar oud, heeft een dijk van een carrière, heel veel hoogtepunten. Maar toch heeft hij al nagedacht over het moment dat hij er niet meer is. En dus ook wat hij dan wil achterlaten voor zijn fans. Het is namelijk een heel nieuw album met 10 nummers erop en het heet Eject.
3: I would like my wife to pick the songs, yeah, from songs from my whole career that haven't come out, compile the perfect record in her eyes, and then that comes out and that's called Eject.
0: Ja, maar laten we vooral hopen dat we dit album nog lang niet gaan horen. We houden het lekker bij de hits die al wel uit zijn. Ed Sheeran samen met Martin Garrix, de favorite van deze week. Repeat It bij 538. Stay.

een hart onder de riem wil steken via 538. Dit is je moment via de app van 538. Een high 538 eventjes inspreken. Ja, of natuurlijk iemand even supporten die bezig is met de eindexamens, hè.

0: wordt je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan het microfoontje ingedrukt in WhatsApp, dan kun je hem inspreken. Jouw high 538 met kans op een 538 tosti-ijzer. Even een klein voorbeeldje van Luc van gisteren.
1: Hey, ik wil graag Finley, Noah en Bradley een high 538 op een muil geven, omdat ze zo lekker bezig zijn hier ook.
0: Ja, lekker.
2: Op je muil gaan.
0: Ja, op je muil. Nou, spreek er maar in via de app van 538 voor jouw kans op een tosti-ijzer.
3: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Morgen om 9:45. De mop van Arie uit Amsterdam.
4: Dan leg een stelletje, leg er helemaal lekker te knuffelen. Vliegt de deur open, staat er een overvaller. Pakt die vrouw beet, die bindt er vast op bed. Hij zegt, maakt niet uit wat je doet, zit die man. Laat haar los, laat haar gaan alsjeblieft. En je krijgt mijn glaassleutel, je krijgt mijn pinpas, je krijgt mijn creditcard, alles mag ik hebben. Maar laat haar gaan. Hij zegt, je haalt wel heel veel van je vrouw. Ze nou, dat valt wel mee, maar die komt wel zo thuis.
3: 538! De 538 Ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
12: Hebbes.
11: Kijk op ben.nl.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
13: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
15: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
17: Dat wordt genieten.
15: Ja, dus. Aldi.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
19: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
18: Grando. Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
20: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
21: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken shit.

0: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
1: Binnen 1 minuut
2: meer muziek
1: tijdens de 538 werkdag.
3: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Wie wil jij nou even een complimentje geven via de radio, via 538? Spreek jouw high 538 in, dus via de app van 538. Rechtsboven in het WhatsApp-icoontje inklikken, kun je me inspreken. Amalia stuurde dit al in.
8: Hi, ik wil een high 538 doen aan Stichting Sterretje.
7: Nou, bij deze spreek hem in voor jouw kans op een tosti-ijzer.
2: 538, Floris Molenaar.
7: Wiz Khalifa en Charlie Poof, zometeen naar Max en Andy Grammer. Radio 538.

0: om te zien hoeveel complimentjes er binnenkomen via de app van 538. Ja, de high 538, spreek hem in. Rechtsbovenin in de app van 538, dat WhatsApp-icoontje even inklikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan het microfoontje ingedrukt, kun je dus even iemand een hart onder de riem steken. Een collega, een goede buur, een goede vriend van je. Of misschien iemand die je kent, die bezig is met de eindexamens natuurlijk. Kan natuurlijk ook. René kwam al binnen.
1: Goedemiddag, René Middelkoop hier. Ik wil graag een high 538 geven aan de hele familie Middelkoop.
0: Oké.
1: Ja, speciaal aan mijn zusje Danielle uit Zaandam. Die loopt al een paar weken te zeuren dat haar naam nooit op de radio wordt genoemd.
0: Nou.
1: Groetjes, René Middelkoop. Houdoe.
0: Houdoe, ik ben benieuwd of dit dan ook de manier is wat ze in gedachten had. Maar goed, bij deze Siska.
2: Ik wil Jan Willem Kummingga een high 538 geven voor zijn goede werk deze week.
0: Kijk eens eventjes, toppertje. Paul.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hey.
3: Ik wil Rob met zijn gele helm, oude metselaar, even een high 538 geven. Want hij is lekker bezig, jongen. Ik zeg, hou vol, hou vol. Hop, hop, hop, gas erop.
0: Hop, hop, hop, ja. Rob met zijn gele helm. Rob de Bouwer is het dan, denk ik, hè? Floor.
4: Ik wil mijn stiefzusje heel erg veel succes wensen met haar eindexamen. Groetjes.
0: Nou, dat zou je er hebben. En Constance, de laatste.
5: Hoi, met Constance. Ik wil graag mijn zoon Ike een high 538 geven, omdat hij vandaag examen heeft, HAVO 5, wiskunde B. En dit vak staat of valt met zijn slagen. En hij is dol op tosti's. En dan volgend jaar, als hij dan gaat studeren, dan heeft hij echt een tosti-ijzer nodig. Succes, doeg!
0: Ja, en dan een tosti-ijzer waarbij er 538 in je tosti staat. Gaan we je kant op sturen, Constance. En veel succes als je bezig bent met die eindexamens.

0: David Guetta en Jennifer Lopez. Save Me Tonight bij Radio 538. Morgen in de ochtendshow. Een bijzonder moment zo rond de klok van 9:45. Arie komt dan even langs. Kroegbaas van Café de Amstel in Amsterdam. En Arie die heeft al, die loopt al weken te roepen dat hij groot nieuws heeft. En morgenochtend gaat hij het bekendmaken. Dat is sowieso al leuk om eventjes naar te luisteren. Maar Arie komt nooit met lege handen. Arie heeft altijd een moppie bij zich. Zo ook morgenochtend dus 9:45. Zullen we even een... Even een voorproefje doen?
1: Nee, jullie kennen allemaal Brammetje natuurlijk wel.
2: Ja, Brammetje.
1: Ja, die zit gezellig met zijn moeder aan de tafel zit hij.
2: Oh.
1: En zijn mama, hij zegt... Al mijn vriendinnetjes op school... Die hebben allemaal voor hun, ja, voor hun doosje hebben ze een bijnaam. Ze zegt, ben je dat nou? Ja, ze zegt, de ene zegt mijn tutteltje... die zegt mijn poesje en die zegt mijn liefdetje. Hij zegt, maar hoe noemt papa jou? Nou zegt hij, papa zegt altijd mijn liefdesnestje.
2: Oh.
1: Oh, een liefdesparadijsje. Of ja, is het maar meestal liefdesparadijs. Oh, zit hij. Nou, dat is leuk. Die had ik er nooit gehoord op school. Nou, is goed. Nou, dan gaat hij even overheen. Ja, wat? Komt hij bij zijn vader? Als zijn papa kent het met mama, had ik het erover. Jij noemt mama de doosje liefdesparadijsje. Als ja, dat klopt. Als ze mama jou piemel dan. Nou, ze zegt, dit is de sleutel van het liefdesparadijsje. Oh, zie je, de buurman zeker de reservesleutel.
0: Morgenochtend vanaf 6 uur een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. En dus ook 9:45 een nieuwe mop.

0: Olivia Rodrigo, nieuwe muziek Drop Dead bij 538. Hey, even tussen jou en mij, hè. Deze week win je bij 538 een reis voor twee personen naar Ibiza. Binnen nu en 20 minuten hoor je die oproep en dan bel je 0909-30538 voor jouw kans op die trip dus naar Ibiza voor twee personen. Dat je het maar even weet. Esther zometeen met nieuws over Trump.
1: Ja, het is hij heeft een heel opmerkelijke dubbelganger en het is niet wat je denkt.
0: Oké. Okay.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
16: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
17: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
16: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
18: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
19: Manutan.
18: Bestel op manutan.nl.
20: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
18: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
21: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
22: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
23: Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: hebt TUI Deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: 538 Nieuws.
3: 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In Amsterdam waarschuwt de politie voor zogeheten meidenhuizen. Dat zijn openbare kanalen van tienermeiden op WhatsApp, waarin ze foto's, video's en persoonlijke informatie delen met soms duizenden onbekende volgers. De politie benadrukt dat iedereen kan meekijken, waardoor er risico's ontstaan op bijvoorbeeld stalking en misbruik. Vakbond FNV opent een meldpunt voor beveiligers op Schiphol. Die werken sinds gisteren voor nieuwe bedrijven, nu de luchthaven de opzet van de beveiliging heeft aangepast. De eerste dag verliep chaotisch, met lange rijen. En de bond wil daarom weten waar mensen in hun werk tegenaan lopen. Van de hulpvloot voor Gaza zijn nog maar 10 boten onderweg naar Palestijns gebied. De 41 andere schepen, met daarop ook 3 Nederlanders, werden gisteren door Israël tegengehouden. Dat zegt de organisatie achter de flotilla. Het gebeurde bij eerdere pogingen om hulpgoederen naar Gaza te krijgen ook al. En in Bangladesh trekt een bijzondere buffel veel bekijks vanwege zijn opvallende uiterlijk. Hij zou sterk lijken op de Amerikaanse president Donald Trump. De albino buffel heeft een roze huid en goudkleurige lokken en is inmiddels uitgegroeid tot een echte internetsensatie. Bezoekers komen ook massaal op hem af voor foto's en grappen dat de buffel een stuk rustiger en beleefder is dan Trump zelf. Ja, en dan het weer. Het is een grijze en regenachtige middag. En het wordt 12 tot 17 graden vandaag. Ook morgen nog buien, maar de dagen daarna worden zonniger en warmer. En tot zover het 538 Nieuws.
5: Make this weiland great again, zeggen ze dan.
6: Moe.
5: Dankjewel, Esther. Situatie op de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen, eerst op de A1 richting de Duitse grens door de controles, 7 minuten. En ook op de A37 richting de grens, 11, sterk als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1 Barneveld richting Apeldoorn, hectometerpaal 73,4. A2 Echt Maastricht, 228,5 en A7 Sneek-Heerenveen, 132,7. A10, dat is de ring Amsterdam, Nieuwemeer richting de Koentunnel, 19,8. En A16 Rotterdam-Dordrecht, 15,9. A28, Hogeveen-Meppel, 122,3. En voor een volledig overzicht van alle controles, check de app van Flitsmeister.
7: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk bij Veronica.
7: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Waar heb je last van?
10: Koorts. Oranje koorts.
12: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
9: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt je Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Deze week, de 538 Ibiza Week. Win jouw droomtrip voor 2 naar Ibiza.
5: Ja hoor, het gaat weer gebeuren.
15: Floris Molenaar.
5: Binnen nu en 10 minuten jouw kans op die reis voor 2 personen naar Ibiza.

0: Stars, I Just Might.
1: De 538 Ibiza Week.
0: Lekker zeg, hey. Deze hele week te winnen hier bij Radio 538. Een trip voor twee personen naar Ibiza. Het is vrij simpel. Hoor je de oproep op 538, dan bel je 0909-30538. Kom je dan in de uitzending, omdat je op dit moment dan beller 102 bent, dan wordt er een Spaanse zin afgespeeld. Aan jou de eer om de Nederlandse vertaling daarvan te raden. Je krijgt twee antwoordopties. Mocht je het juiste antwoord kiezen, dan heb jij die trip gewonnen voor twee personen. Ga jij dus lekker naar Ibiza. En het leuke is, even tussen jou en mij, hè, stiekem, binnen nu en 3 minuten hoor je die oproep al. Zet hem maar vast in je telefoon, 0909-30538 en bel hem maar.

0: Lufthansa is klaar voor vertrek. Bel nu 0909-3000-538 en win een trip voor twee naar Ibiza.
1: Radio 538. Dance.
2: Jonas Blue.

0: Dance Mash van deze week. Jonas Blue en Malibe. Edge of Desire bij 538.
1: De 538 Ibiza Week.
0: In volle gang deze week te winnen bij 538... een trip voor twee personen naar Party Eiland Ibiza. We waren net op zoek naar beller 102. Nicole, dat ben jij geworden.
2: Nou, dat is fantastisch.
0: Ja, dat is in ieder geval al stap 1.
2: Ja.
0: Jij bent al een keer...
2: Op...
0: Nu moet je zo meteen nog even aan het Spaans. Maar jij bent al een keer op Ibiza geweest, hè, volgens mij.
2: Klopt. Ja, met een vriendin. Alleen toen regende dus. Oh. En in Nederland was het 30 graden.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus nee, dat was niet echt top. Dat was heel gezellig. Alleen, ja, dat weer, dat was echt heel jammer.
0: Oké, dus het is fijn. Je weet de weg al. Je weet al precies waar je heen wil. Alleen, je hebt het nog niet gezien met niet zonneschijn, zeg maar.
2: Nee, heel leuk een keer met zon. En dan een leuk feestje. Lijkt me ook echt heel fijn. Nou,
0: ik heb me laten vertellen dat ze wel van een feestje houden daar. Dus dat komt volgens mij helemaal goed.
2: Dat denk
0: Nicole,
2: ik ook.
0: Het lijkt me zo leuk om jou die kant op te sturen. Het enige is, je moet nog even aan het werk. Jij krijgt een Spaanse zin te horen. Dan krijg je vervolgens twee antwoordopties. En als jij weet welke van die twee antwoordopties de juiste vertaling is van die Spaanse zin, dan ga jij gewoon in de herkansing naar Ibiza. Ben je er klaar voor?
2: Het is wel fantastisch. Ja, doen, kom maar op. Jij kan niet anders.
0: Dit is je opgave.
3: Te lo dije. Sin bombas.
0: Ja, Nicole, is dat A? Nee, ik heb geen zin in Jägerbombs. Of is dat B? Ik heb nog zo gezegd, geen bommetje.
2: Oh mijn god. Ik denk nummer 2.
0: Antwoord B, denk jij. We gaan even luisteren.
3: Te lo dije sin bombas betekent... Ik heb nog zo gezegd, geen bommetje.
0: Hopsakee! Jij wint een trip voor twee personen naar Ibiza. Inclusief reis, verblijf en tickets voor Ushuaia Ibiza. Daar ga je ook naartoe. David Guetta gaat er optreden. En Armin van Buuren ga je zien in de Universe. Dus ja, dat feestje wat je zocht...
2: En de zon gaat fijn ook.
0: Dat zit nog niet bij het pakket in, maar we gaan even bellen.
2: Ja, graag. Heel fijn. Dankjewel. Echt
0: superleuk. Superleuk dat je hier die kant op mogen sturen. Heel veel plezier alvast daar.
2: Dankjewel. Hoi, goed show.
0: Shakira is hier bij 538.

0: amazing garantie in de auto. Train Drops of Jupiter bij 538.
1: Stop or go.
0: Nieuwe ronde Stop or Go gaan we spelen zometeen tijdens de 538 werkdag. Je krijgt 1 minuut om maximaal 5 vragen te beantwoorden uit een categorie die je zelf kiest. Algemeen, geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topografie, wetenschap. Elk goed antwoord dat je geeft is 20 euro waard. Dus even snel rekenen, maximaal 100 euro te winnen. Bij elk goed antwoord dat je geeft heb je de keuze Stop or Go. Stoppen of doorgaan. Stop je, dan is het bedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, dan kan dat bedrag dus hoger worden, maximaal 100 euro. Maar heb je de vraag daarna fout, dan gaat dat hele geldbedrag aan je neus voorbij. Heb je nou zoiets van, ah, oh, weet je, dat gaat me wel lukken, weet je?
2: Ik heb er zin aan,
0: kom maar door met die vragen. Pak de app van 538 erbij, rechtsboven in het WhatsApp-icoontje inklikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd en stuur daar Go plus je voornaam om mee te doen zometeen. Voor jouw kans op 100 euro.
3: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
1: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
3: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
1: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
3: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
14: Dat wordt genieten.
12: Ja, dus. Aldi.
16: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. En gis er maar één.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
20: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Binnen 1 minuut
3: meer muziek
1: tijdens de 538 werkdag.
21: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: 538. Floris Molenaar.
0: Pak jij vandaag €100. Nieuwe ronde. Stop or go.

0: pieces. 58, Benson Boone in The Stars. Stop for now. Melvin, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe gaat hij vandaag? Lekker aan het werk?
1: Ja, lekker aan het werk, heerlijk, heerlijk.
0: Ik heb me laten vertellen dat jij werkt in de autotransport.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ben jij dan ook echt auto's aan het verslepen of zit je meer op kantoor?
1: Nee. Wat ik doe is, wij doen in- en verkoop van schadeauto's.
0: Oh.
1: En ik ben nu momenteel een Golf met Total Loss schade aan het ophalen.
0: Okay. Weet je dan ook wat ermee gebeurd is met die auto? Of is dat raden?
1: Nou, soms hoor je de verhalen wel eens, maar vaak blijft het gewoon een mysterie, hoor, omdat we ze opkopen van de verzekering.
0: Oh ja. Ja, het is in ieder geval, het is wel duidelijk dat hij kapot is, zeg maar. Daar hoef je niet goed voor te kijken.
1: Nee, dat is zeer zeker.
0: Total Horse. Melvin, je zit in Stop or Go. Je krijgt zo meteen 1 minuut om maximaal 5 vragen te beantwoorden. Elke vraag die je goed beantwoordt is €20 waard. Maximaal €100 te winnen dus. Na elke vraag die je goed beantwoordt krijg je de keuze Stop or Go. Stop je, dan is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, dan kan dat dus hoger worden tot maximaal €100. Maar heb je de volgende vraag fout, gaat dat geldbedrag aan je neus voorbij, Melvin. Is dat duidelijk voor je?
1: Ja, dat is duidelijk. We gaan het proberen.
0: Jij gaat spelen voor de categorie sport. En als jij go roept, dan gaan we beginnen.
1: Go.
0: Welke sport gebruikt de term home run?
1: Dat is honkbal.
0: Helemaal goed. Stop or go?
1: Go.
0: Welke sport draag je, bij welke sport draag je noren?
1: Dat is schaatsen.
0: Dat is helemaal goed. €40 in de pot. Stop or go?
1: Go.
0: Bij welke club speelt voetballer Virgil van Dijk?
1: Dat is Liverpool.
0: Helemaal goed. €60 in de pot. Wat ga je doen?
1: Go.
0: Welke mannelijke Nederlandse schaatser won meerdere keren Olympisch goud?
1: Sven Kramer.
0: Dat is helemaal goed. €80 in de pot. Melvin, stop or go?
1: Ik stop.
0: Je stopt. Nou, dat is gewoon hartstikke mooi.
1: Oké.
0: Dat betekent dat wij €80 naar je gaan overmaken.
1: Nou, helemaal perfect.
0: Dat is denk ik 1/1200ste voor bumper, maar goed. Hè?
1: Je kunt er wel... dat geeft helemaal niks.
0: Nee, maar daar kun je wel een hoop leuks van doen. Bijvoorbeeld even lekker een terrasje pakken met het mooie weer. Maar zoek het vooral lekker zelf uit, want het is van jou. €80 gaan we overmaken. Mooie dag, Melvin.
1: Oké, dankjewel. Stop
0: for now. En zometeen vanmiddag bij Mark Lebrand een nieuwe ronde Stop or Go. Met jouw kansen op die €100. De 58 werkdag met Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. Vooral lekker zelf uit, want het is van jou. €80 gaan we overmaken. Mooie dag, Melvin.
1: Oké, dankjewel. Stop
0: or Go. En zometeen vanmiddag bij Mark Lebrand een nieuwe ronde Stop or Go. Met jouw kans dus op die €100. De

0: jouw hits hoor je op 538.
1: Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight.
0: Jouw hits, jouw 538.

0: Jack, Sia, David Guetta. Komend weekend, heb je het meegekregen? Heerlijk weer, 28 graden gaan we aantikken. En ja, het toeval wil deze week te winnen in de 538 ochtendshow een gloednieuwe exclusieve 538 barbecue. Radio 538.
1: Yo man.
2: Yo.
1: Open up man.
2: Yo, what do you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.

0: Somebody, Mark Labrant in de startblokken. Om je mee te nemen door de laatste loodjes van deze dinsdag werkdag bij 538. En ook Esther met nieuws over vakantie zometeen.
1: Ja, wat je kunt doen om te voorkomen dat je vakantie nog duurder wordt.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
2: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
4: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
7: Yes, komt-ie!
6: Hierbij verklaart de 538-ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538-barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
8: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
9: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes!
11: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
12: When I land my best punch, you will go down.
11: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
9: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
13: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad, Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
17: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
20: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
21: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat. Vind je bij Roka.
24: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
25: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
26: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
27: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
28: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In Scheemda in Groningen is een blok van 4 huizen verwoest door een grote brand. Het vuur ontstond in de meterkast van een hoekhuis en greep snel om zich heen doordat een gasleiding smolt. Vanwege de rook ging een NL-alert uit. Intussen is de brand onder controle en er zijn geen gewonden. Niet alleen in 2 Brabantse Lidl-supermarkten is cocaïne in fruit gevonden, maar ook in vestigingen in Limburg. In hoeveel winkels is niet gezegd. De coke zat verstopt in dozen bananen en die kwamen uit hetzelfde distributiecentrum. Volgens de politie heeft de supermarktketen er zelf niets mee te maken. De Swatch zakhorloges, waardoor dit weekend chaos ontstond in een aantal winkels, komen in ons land voorlopig niet terug in de verkoop. We gaan het pas weer doen als het veilig en leuk kan, dat zegt de Utrechtse Swatchwinkel. Onder meer daar liep het uit de hand, omdat veel mensen zo'n horloge wilden en het te druk werd. En vliegen binnen Europa wordt deze zomer gemiddeld 13% duurder, blijkt uit een onderzoek van Raisin. Vooral naar bestemmingen als Innsbruck en Praag stijgen de prijzen flink. En wat je kunt doen is de trein pakken, want die prijzen blijven vrijwel stabiel. En soms zelfs veel goedkoper. Ja, per gezin kan het soms honderden euro's schelen, alleen naar Londen blijft de vlieger voordeliger. Ja, en dan het weer. Het is een grijze en regenachtige middag, waarbij het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden wordt. Ook morgen nog buien en de dagen daarna zonnig en warm. En tot zover het 538 Nieuws.
7: Ik weet niet of je het door had, maar je zei dat er in supermarkt coke is gevonden. Zou je dat even willen rectificeren of dat ik een zaak aan mijn broek heb hangen?
5: In de supermarkt is coke gevonden?
7: Supermarkt.
5: Supermarkt.
7: Okay, ja, mensen dachten dat het over mij ging.
5: Ja, nee, sorry.
7: Dan het verkeer. De 3 grootste files. A1 Hengelo-Osnabrück tussen De Lutte en Duitsland. Daar 5 minuten doe je langer over. En de A37 knoop het Holsloot Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland 11 minuten. En de derde file is inmiddels opgelost. Dan de controles. A1 Barneveld-Apeldoorn opgepast bij 73.4. Dan heel vaak doorgegeven is de A1 bij Muiden naar de richting Amsterdam 13.4. A6 Lelystad-Muidenberg bij 51.6. De A10 de Nieuwe Meer-Koentunnel bij Amsterdam. Daar controle bij 19.8. A12 Utrecht richting Gouda bij Harmelen 49.0. A15 Gorkum naar Rotterdam bij 77.0. Dan de A16 bij Rotterdam vanuit Dordrecht 16.0. A58 richting Vlissingen bij 152.5. En de A73 de laatste Venray richting Venlo bij 40.8. Alle controles checken via app van Flitsmeister.
19: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
28: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
19: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
29: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
30: Mm, de Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
31: Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
7: Yes, goedemiddag. Ja, op kantoor klinkt alles toch net iets minder triest met 538 aan. Dr. Alban en Shanna Spice.

Elizabeth Taylor bij 538. En in dit nieuwe nummer van haar noemt ze opeens de naam Portofino. Wel eens geweest, een supermooi Italiaanse kustdorpje. En binnen een paar uur ging het internet los. Meer dan 1300%. 1300% meer mensen zochten op waar Portofino eigenlijk ligt en wilden gewoon lekker aan de pas staan met uitzicht. Bizar, hè? Eigenlijk heeft Taylor Swift een beetje wat Oprah vroeger had, weet je. Die hoefde maar in haar talkshow naar een boek te wijzen. En dan was dat gewoon meteen gewoon direct uitverkocht. Elizabeth Taylor van Taylor Swift hoorde je bij 538. Met zometeen een grote wereldster die iets gemeen heeft met cornflakes en superlijm. Ja, het is een heel raar verhaal. Dat hoor je zometeen. Oh, Katy Perry staat klaar. En nu Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All.

0: met cornflakes en superlijm. Oké, here we go. Dingen die eigenlijk per ongeluk zijn ontstaan. Cornflakes begonnen niet als slim ontbijtidee, maar gewoon als een mislukking. Twee broertjes lieten deeg te lang liggen. Het droogde uit, werd lekker crispy en ineens lag er ontbijt op tafel. Superlijm ging ook eigenlijk wel een beetje zo. Wetenschappers zochten in de vorige eeuw naar doorzichtig materiaal voor wapens. Alleen één stofje plakte zo snel aan alles dat ze dachten... Klote spul, maar één iemand dacht, hey, daar was lijm. En dan Shanna Spyro. Zij wilde eigenlijk Bohemian Rhapsody van Queen spelen op de piano. En dan dit stukje. Maar ze kon niet piano spelen. Dit maakte zij ervan. Dat werd dus die grote hit, Dion's Hill, van haar. Ja. Dit is nog iets verderop. Dus na heel lang oefenen ontstond dan die nieuwe single die je net hoorde. Material Lover, Shanna Spyro. Dit is 538, Katy Perry.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Ree en Snoop Dogg. Er staan complete fanaccounts en fora, wist je dat, die alleen screenshots en foto's van celebrity voeten verzamelen. Katy Perry is daar een van de meest gezochte namen ter wereld. Ze moeten het alleen afleggen tegen bijvoorbeeld een Ariana Grande en een Taylor Swift. Ja, en Katy zelf die zei ooit in een interview, ik heb hobbitvoeten. Gewoon stevige, praktische voeten waar nul glamour aan zit. Oké, weten we dat ook weer. Zometeen. Zelfs van dat woord worden ze gel. In de Zero's was ik een disco in Nederland. Stamvol Nederlandse bezoekers die eigenlijk gewoon levensgevaarlijk was. Maar waarom? Zakte de dansvloer in? Raakten mensen gewond? Raakten de zuurstof op? Het hele verhaal hoor je zo meteen. En onderweg ook Michael Jackson en The Script. Zo meteen.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl deals. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
14: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
15: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Binnen 1 minuut
2: meer muziek
1: tijdens de 538 werkdag.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

zangertje doet het lekker de laatste tijd. Bruno Mars en Risk It All. Zo, ga je goed? Hey, fijn dat we met je mee mogen werken tijdens deze tweede werkdag van de week. Hey, met de hele week kans op trips richting Ibiza, hè? Ja joh, hou hem in de gaten. Als je vlucht 538 hoort boarden, bel dan met de studio. En dan kan het zomaar zijn dat je binnenkort in korte broek lekker op het strand ligt. Heerlijk. Oké, nu uit het jaar dat Club Zillion in België dichtging. Veel mensen dachten dat de club failliet was, maar het was nog veel gekker. De Zillion moest sluiten omdat er 150 kilo illegaal vuurwerk opgeslagen lag onder de dansvloer. Vuurpijlen, strijkers, ze zijn gelukkig nooit afgegaan. Het werd gelukkig op tijd ontdekt en het danspaleis werd gesloten. Safri Duo zorgde voor vuurwerk op de dansvloer.

0: Blond en lipgloss. Ja, dat kan er maar één zijn. Sabrina Carpenter, Taste, hoorde je bij 538. Hou hem in de gaten. De boardingoproep voor vlucht 538. Zodra je die hoort, kun je bellen. Maak je kans op een reis voor twee richting Ibiza. En niet alleen vandaag. Nee, dat doen we de hele week hier op 538. Kevin Liddell en Martin Garrix, de nieuwste, hoor je zo meteen. En Hanneke, wat heb jij in het nieuws zo?
1: Nou, ik heb zo meteen wat meer duidelijkheid voor voetbalsupporters. Waar mag je nou wel en niet gaan kijken?
2: Welkom bij Radio 538. Altijd, overal, helemaal voor jou.
3: Begin je dag met een lach.
2: De 538 ochtendshow.
3: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
4: Ja, eigenlijk kan iedereen Harry Mens daar doen.
5: Ja,
4: voor de team doe jij is Harry Mens daar.
6: Hallo.
2: Haal alles uit je middag met Frank en Iren.
7: Van harte welkom. Dit is de 538 middagshow.
2: En begin je weekend met Edwin Evers.
8: Richting het weekend tot 6 uur is dit Evers en Co.
9: Oh, en trouwens, deze week ben je ook op vakantie.
2: Naar Ibiza. Dit is Radio
3: 538.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
17: Boost yourself.
15: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
19: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad, Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
18: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
20: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawasheer.nl.
20: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
22: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Hey buurman.
24: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
23: Stef?
24: Ja?
23: Waar bel jij nu mee aan?
24: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
25: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
26: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
27: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
0: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
5: craving. Domino's. De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
8: 538 Nieuws.
9: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Bij een autobedrijf in het Noord-Hollandse Schagen is volgens de regioomroep een grote brand uitgebroken. Er is een NL-alert verstuurd om binnen te blijven, want er is asbest vrijgekomen. Bij de brand in Schagen zijn geen gewonden gevallen. TBS'er Malek F. heeft bekend dat hij vorig jaar heeft geprobeerd om een medepatiënt te doden. Tegen de rechter zei hij dat hij stemmen in zijn hoofd hoorde na een medicijnwissel. Hij viel de man aan en stak hem met de scherf van een bord. Hij zit in de TBS-kliniek na het neersteken van 3 mensen in Den Haag. 8 jaar geleden. Uitsupporters van Willem II mogen zaterdag definitief niet bij de finale van de play-offs in Volendam zijn. Uitsupporters van Groningen mogen dat donderdag wel, als hun club daar tegen Ajax speelt. De burgemeester wilde eigenlijk alle uitsupporters weghouden uit Volendam na rellen afgelopen weekend. En Married at First Sight UK is in opspraak na verhalen over seksueel misbruik. De zaak kwam aan het rollen toen 2 vrouwen vertelden dat ze verkracht waren door de mannen met wie ze net getrouwd waren op tv. De seizoenen waarin zij zaten stonden in Engeland nog online, maar zijn nu weggehaald. Het weer van vandaag, vanavond ook bewolkt en regenachtig. Het koelt niet verder af dan 10 graden. Morgen eerst regen, maar steeds meer zon en dan 17 graden. Dit was het 538 Nieuws.
28: Ja, en dan de files. De 3 grootste, A2 Maarsen Den Bosch tussen Oude Rijn en Eveningen, de parallelbaan, 20 minuten. A27 Breda naar Gorkum tussen Hank en Werkendam, 13 minuten. En de A27 verderop Utrecht naar Gorkum tussen Lunetten en Hagestein. Ongeluk gebeurt 19 minuten bij je reis te optellen. En dan de belangrijkste controles, de A1. Bij Radio Kootwijk richting Apeldoorn vanuit Barneveld, 73.7. A12 staan ze ook Utrecht naar Gouda toe bij 49.0. A15 Gorkum richting Rotterdam, 78.2. Zelfde weg, maar dan Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht bij 76.8. A35 Hengelo naar Enschede bij 69.6. En de laatste op de A50 Os richting Eindhoven in het zuiden bij Uden, opgepast bij 119.8.
29: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
30: Keukenkopers, opgelet! Nu!
31: Big deals bij Keukenconcurrent.
30: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
32: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
33: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk, bij Veronica.
32: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
34: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij.
1: Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
8: Deze week.
10: De 538 Ibiza Week.
8: Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
11: Yes, hallo daar.
12: Mark Laproos.
11: Zo, nog drie meetings verwijderd van vrijheid. Succes nog even met Martin Garrix en Kevin Liddell zometeen.

0: Maar dit is dus echt. Dit is dus echt waar. Dit nieuwsbericht wat ik hier onder mijn neus geschoven krijg, is gewoon echt waar.
1: Ik moet even weglopen.
0: Oké. IKEA komt met een lolly met de smaak van hun Zweedse gehaktballen. En dat heeft dus zijn oorsprong ooit gevonden op 1 april. Maar toen waren er zoveel leuke reacties op de socials van mensen die in de IKEA kopen, of whatever, dat IKEA dacht, oké, dan doen we het wel. Dus, samen met Chupa Chup gaan ze nu 1 miljoen van die dingen maken. Ze zijn niet te koop, maar worden gratis uitgedeeld in IKEA-winkels over de hele wereld. Je hoeft het niet zelf in elkaar te zetten. Maar heel even, laat het heel even samen met mij bij je indalen. Kunnen we hiermee zeggen dat het woord vleeslolly officieel geïntroduceerd is in de maatschappij? Ja? Oké, het is trouwens niet alleen gehaktballen, want dat werd niet lekker, die receptuur bij Chupa Chup. Dus ze hebben er valse bessen aan toegevoegd. Lekkere valse bessen. Gehaktballen en valse bessen in een lolly. Ja, ik denk dat het net als thuis is, weet je. Je moet er echt veel van houden om meer dan 1 keer per week er enthousiast aan te doen.

0: Doe je mee? 100 euro. Dat is het maximale bedrag waar je kans op maakt. In 1 minuut krijg je 5 vragen uit de categorie algemeen of geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topografie of wetenschap. Na iedere vraag krijg je de optie stop or go. Ja, dus na een goed antwoord krijg je 20 euro. Dan de vraag stop or go. Zeg je stop, krijg je het bedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gesprokkeld. Zeg je go, spelen we door met het risico dat als je een vraag fout hebt, ja, dan verlies je al je geld en krijg je alleen het 50 tosti-ijzer. Ook lekker voor op de werkvloer. Wil je meedoen? App dan eventjes helemaal gratis richting de 50-studio het woord go en zet even je naam erbij. Dus go, je naam en gratis appen richting de 50-studio. Maak je zometeen kans op 100 euro. En verder Tupac, Dre, David Guetta en Harry Styles.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een

0: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
1: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social Deal deals die je niet mag missen.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
10: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
13: Honda, the power of dreams.
14: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
15: Yes, hij doet het.
16: Ja hoor, dat kan zeker.
17: Rozer!
14: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
18: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
19: When I land my best punch, you will go down.
18: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
20: We denken na over een koophuis.
21: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
20: Bart, met die loopgroep?
21: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
22: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
23: Autotaalglas zit echt overal.
24: Opgelost, Autotaalglas.
25: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
26: Happy Birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Woordenvol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
25: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
27: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
0: craving.
1: Domino's.
2: Binnen 1 minuut.
3: Meer muziek.
2: Tijdens de 538 werkdag.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
5: Aldi. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
16: Dat wordt genieten.
15: Ja, dus. Aldi.
28: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
29: Dat zeg ik.
30: Yes, hallo. 538.
31: Maak La Brand.
32: Met zometeen de nieuwe ronde Stop or Go met kans op 100 euro. En je hoort alles.

0: or go.
1: Yes, tijd voor een nieuwe ronde. En die spelen we met Tatjana uit de buurt van Groningen. Dag Tatjana.
2: Hallo.
1: Hallo, en even checken met wat voor werkvloer hebben wij contact op dit moment. Als in, wat doe jij?
2: Ik ben een schoonwerker.
1: Dus een schone werkvloer?
2: Ja, een schone werkvloer.
1: En ben je dan al heel vroeg begonnen zoals velen? Of ben je dat nu nog aan het doen?
2: Ja, ik ben vanochtend vroeg begonnen. Maar ik ben nu wel gelukkig klaar. Ik werk bij ouderen schoonmaken.
1: Oh, ik kan me voorstellen dat het wel wat dankbaarder is dan dat je zomaar bij een bedrijf schoonmaakt waar je de mensen niet kent.
2: Ja, zeker.
1: Ja, ja. Dus ook altijd even een bakje koffie, boterkoekje.
2: Ja, precies. Ja. Een koekje, bakje koffie.
3: Weet je nog van vroeger?
1: Ja. Hé, hey, Tatjana, je bent hier om 100 euro af te halen. We gaan uit van het beste.
2: Ja.
1: Waar blink jij in uit qua categorie? We hebben algemeen, showbiz, muziek, wetenschap, sport. Wat vind je het fijnst?
2: Ja, ik denk toch echt de muziek.
1: Ja? Hoezo?
2: Ja, ja, ik luister altijd radio, dus ik zou vast wel wat van muziek weten.
1: Ja, dan hopen we of je die verhaaltjes van ons een beetje hebt meegekregen.
2: Ja.
1: Oké, okay, als jij go zegt, dan gaan we beginnen.
2: Oké, okay, go.
1: Hatsé, vraag nummer 1. In 1 minuut, hoe heet de zanger van de band Live?
2: Dat is... Ed Kowalski of zo?
1: Zo, hartstikke dat zie. Oké, 20 euro. Stop or go?
2: Go.
1: Hoe vaak won Nederland het Eurovisie Songfestival?
2: Even kijken, denken.
1: Ik wil...
2: 5 keer.
1: En we werden ook 5 keer allerlaatste, fun fact. Oké, vraag nummer 3. Stop or go?
2: Go.
1: Wie zingt het nummer Eternity in het jaar 2025?
2: Wie dat schreef?
1: Nee, wie het zingt.
2: Oh, dat is... shit, ik weet het.
1: Ik wil nu een antwoord van je.
2: Alex Warren.
1: Oh. Vraag 4. Stop or go?
2: Go.
1: Wat is de echte naam van Chesto?
2: Chesto, dat is... Ja, Kips.
1: Jammer!
2: Ja, shit.
1: Thijs Verwest.
2: Ja, Thijs.
1: Ja. Ja, oh, ik had je heel graag de deur uitgestuurd met 60 euro, maar helaas, hij is fout. Dus je gaat naar 0 euro, maar we laten je natuurlijk nooit vertrekken met lege handen. Je krijgt een supermooie 58 Tosti IJzer.
2: Dankjewel.
1: Alsjeblieft, en dank voor het meespelen.
2: Ja, dank je.
1: Hoi.
0: Stop or go.
1: Yes. Morgenochtend bij Dennis opnieuw een ronde van Stop or Go. Bij Dr. Day, en dit is zijn broeder, Dr. Dre. En Tupac, California Love.

0: hartstikke normaal hoor, als je gewoon nu al in korte broek op het werk zit. Want ja, je kan opeens gewoon een reis naar Ibiza winnen. Zometeen in de middagshow bij Frank en Iren hoor je vlucht 58 boorden. Bel dan met de studio en dat is je kans op een trip voor twee richting het zonnetje. Verder, zometeen in de middagshow, Two Brothers on the Fourth Floor, Max en Andy Grammer. En Hanneke, wat zit er in het nieuws zometeen?
1: Ja, zometeen meer over die brand in Noord-Holland. Er komt best wel wat asbest vrij.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert Chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
5: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
9: Yes, komt-ie!
10: Hierbij verklaart de 538 ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
11: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en good snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle damesschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
19: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
20: Nu in de aanbieding bij Jumbo, Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
10: 538 Nieuws.
22: 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Voor de tweede keer in korte tijd gaat het mis met kinderen die thuis worden mishandeld en waar de jeugdzorginstanties niet hebben ingegrepen. Eerst in Vlaardingen, nu in Stadskanaal. In het vragenuurtje werd jeugdminister Sterk om uitleg gevraagd hoe dat toch steeds weer komt. Maar echte antwoorden kwamen er niet.
2: Dat er hier in deze gebeurtenis dingen niet goed zijn gegaan, dat is afschuwelijk. En daar wil ik ook van weten hoe we dat anders kunnen gaan doen in de toekomst. Daar hebben de kinderen van vandaag niks aan. Maar dat zijn we wel verplicht aan de kinderen die mogelijk hier nog in deze situatie zitten.
1: De minister probeert dat nu uit te zoeken. Bij een autobedrijf in Schagen is een grote brand uitgebroken, zegt NH Nieuws. Er is een NL-alert verstuurd waarin mensen worden opgeroepen om binnen te blijven, want er is namelijk asbest vrijgekomen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het is ook nog niet bekend wat de oorzaak is van de brand. Het OM eist 2 jaar jeugdgevangenis voor de jongen die vorig jaar Rivaldo van 17 doodschoot in Amsterdam-Zuidoost, zegt AT5. Rivaldo had ruzie gekregen met de vermoedelijke schutter van 16 over een gestolen ketting. De eis is de hoogst mogelijke straf voor een minderjarige. En de noodverordening in Loosdrecht is verlengd tot overmorgen. Het is al weken onrustig in Loosdrecht door protesten tegen de opvang van asielzoekers. De gemeente Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, zegt dat de dreiging niet is afgenomen. En dan nog het weer voor vandaag. Ook vanavond bewolkt en regenachtig. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen eerst regen, maar later meer zon en dan 1 graad of 17. Dit was het 538 Nieuws. Over een half uur meer.
22: En dan heel graag het verkeer. Jelte.
23: Er staan 39 files. De langste nu op de A2 Maarsen-Den Bosch voor Everdingen op de parallelbaan. 40 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de wijken Tunnel en Akersloot. Daar zorgt een auto met pech voor 3 kwartier file. En op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten. Daar staat 31 minuten. Flitsers op de A1 Deventer-Hengelo bij 131.5. Op de A2 tussen Echt en Weert bij 222.9. Als je rijdt op de A4 tussen Amsterdam en Leiden, past dat op bij 19.2. En op de A7 tussen Den Oever en Amsterdam bij 50.9. De A12 Utrecht-Gouda 39.8. A13 Rijswijk-Rotterdam bij 15.8. En de laatste op de A20 Rotterdam-Gouda bij 31.4.
24: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
25: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
26: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey. Ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
27: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters.

0: drugs heeft gevonden. Dan druk niet een pilletje in de hoek, maar echt een partij. Gewoon best wel... En dat je dacht, wow, dit is serieus.
1: Oh, oké, okay, dus niet dat je bij familie was... bij je tante en dat je even dat je in de badkamer stond, dat je het verkeerde kastje opentrok, dat je dacht zo.
0: Dat is op een hele onverwachte plek.
1: Vind ik ook leuk.
0: En bij een onverwacht persoon drugs vinden. Ook leuk.
1: Maar gewoon op een gekke plek drugs. Dat kan, want gisteren natuurlijk bij de Lidl, hè? Tussen de bananen zat heel veel, wat was het, cocaïne?
2: Ja, het kan zijn dat jij een keer iets hebt besteld online en dat het er per ongeluk in zat.
1: Ja.
2: Omdat er bijvoorbeeld, dat zo gesmokkeld werd.
1: Ja, of weet ik veel, dat je op een bankje zat in een parkje, dat je denkt, wat zit hier eigenlijk onder die prullenbak? Ja, toch?
0: Precies dat.
1: Heb je wel eens op een. Heb je wel eens drugs gevonden? Ja. Eigenlijk is dat het. Het maakt niet uit waar en hoe en wat de omstandigheden waren. Maar heb je wel eens ergens drugs gevonden? Zou je ons dan willen bellen? Want dit doen wij elke dag. Hè? Elke dag zoeken wij één iemand die iets heeft meegemaakt. En misschien ben jij dat nu vandaag wel.
0: Ja.
1: Heb je wel eens ergens drugs gevonden en wil je daarover vertellen? Het mag anoniem, hè, trouwens, als je het eng vindt. Ik zou het namelijk best eng vinden.
0: Ja, het kan heel spannend zijn. Ja. Het kan ook heel grappig zijn. We weten gewoon niet wat we kunnen verwachten. Je mag natuurlijk ook een berichtje sturen via 538-app.
1: Ja, laat even van je horen als je wil. Als jij ooit ergens drugs hebt gevonden. Mag dus in de 538-app of je belt ons even. Dat is 09 09 3000 538. En van harte welkom bij de middagshow. Dit is Yesdoe en...

0: Brothers on the fourth floor and never alone. In de middagshow van 538. Waar ik weer, wordt bevestigd hoe naïef ik eigenlijk in het leven sta.
1: Ja, dankjewel. Nou ja, ik zag ze al binnenkomen toen je aan het praten was. Toen dacht ik, oké, dit kan wel eens uit de hand lopen.
0: Oké, elke dag vragen wij, zit er iemand te luisteren die nou vandaag die wel eens drugs heeft gevonden? Ik dacht, nou, als we er eentje hebben, weet je wel, die is toevallig een keer erg druk heeft gevonden, dan is het veel. Maar er is drugs is overal, heb ik het idee.
2: Eigenlijk bijzonder als je nog nooit drugs hebt gevonden.
0: Ja, het lijkt het wel.
2: Normaal dit.
0: Maar drugs, ja. Ik zie het dan nooit misschien. Dat is gewoon echt naïviteit. Maar ja, drugs is gewoon overal.
1: Maar echt heel veel leuke en verschillende verhalen. Maar we moesten er toch één iemand kiezen.
0: Marcia?
3: Hallo?
0: Ha, jij hebt wel eens toevallig drugs gevonden?
3: Ja, zeker. Wij hebben een paar jaar geleden op een kinderfeestje van onze zoon, die werd 8, waren wij naar de ontdekfabriek gegaan in Eindhoven. En daar kunnen ze van allerlei leuke dingetjes ontdekken. Je hebt daar ook zo'n bak met van die afgedankte videorecorders, koffiezetapparaten, weet ik veel wat, waar ze lekker kunnen sleutelen. Waar ze dan weer zo'n schattig robotje van maken, wat op batterijen werkt. Maar goed, er lag een hele grote videorecorder, dus de kinderen pakten die uit de bak en hij ging die lekker open. Dus ja, we gingen even helpen met de schroeven draaien. Nou, echt, die kap ging eraf en er zat gewoon helemaal een zak vol met ecstasypillen in die ontdekfabriek op een kinderfeestje. Ja, serieus. Ja, met
0: daarom
3: heet
0: het ontdekfabriek natuurlijk.
3: Ja, het was enorm de ontdekfabriek. Ja, die kinderen die hadden natuurlijk helemaal zoiets van, ja, wat is het? Maar alle ouders van al die andere feestjes meteen helemaal alert van, jeetje, wat gebeurt daar?
0: Ja.
3: Dus ja, wij hadden gewoon op tafel gewoon die pillen liggen.
1: Maar dacht jij niet, dat zijn kleine snoepjes en zo?
3: Nou nee, dit was wel echt absurd. Het was helemaal ingetaped. Het zat in een videorecorder. Die videorecorder is bewust leeggehaald. Het was echt verstopt. En iemand heeft dat waarschijnlijk met het leeghalen van het huis van oma.
1: Ja.
3: Waarschijnlijk bij de afgedankte
0: spullen. Hele gezellige oma. En je kan het dan daar inleveren, zodat kinderen ermee kunnen spelen en een beetje mee kunnen rommelen.
3: Ja,
0: en dat
3: inderdaad.
0: Zat vol met
3: gewoon
0: pillen.
3: De onderdeeltjes uit elkaar. Ja,
0: wat hebben jullie toen gedaan? Ik denk dat je er een medewerker bij haalt of iets.
3: Ja, klopt. Maar er werken dan natuurlijk alleen maar een aantal studenten met zo'n ontdekfabriektruitje aan. Die gingen ook een beetje zo over de tafel staan hangen.
0: Ja,
3: en alle ouders van alle feestjes die kwamen ook even checken van, ja, wat is het? Dus er werden we hier en daar wel wat pillen gepakt, overheen gelikt. En dat is iets van, ik denk dat het maar...
0: Werd eraan gelikt al?
3: Ja, door andere ouders zo van, wat is dit? Ja, wel, dus iets van, ik denk dat je het maar beter even weg kan leggen. En misschien even met je baas overleggen. Maar het was echt heel bizar. Ja, het was wel echt...
0: Maar als jij niet weet wat iets is, dan ga je dat niet aan likken.
3: Ah, ja, ik heb er niet aan gelikt. Nee, andere ouders die waren alert.
0: Die ouders wisten heel goed wat het was.
2: Kleine kwaliteit.
0: Ja.
3: We hadden daar wel zoiets van, wat zou er nou mee gebeurd zijn? Geen idee.
0: Nou, ik denk dat die studenten zo'n goed weekend hebben gehad. Maar wat een mooi verhaal. Ja. Marcia, wat ontzettend leuk dat je even inbelde bij ons.
3: Ja, graag gedaan.
0: En een hele fijne dag nog, hè. Pas op voor die cassette-recorders.
1: Doei, Marcia.
3: Ja, doe ik.
0: Doei.

0: Girls Don't Cry in de middagshow van 538. Daar was jij vorige week natuurlijk even thuis.
1: Ja.
0: Vanwege de implantaten die eruit gingen, Iron. Heb jij Mo meegekregen?
1: Ik heb over Mo gehoord via anderen.
0: Ja, oh ja, ja.
1: Mo
0: ja.
1: heeft indruk gemaakt.
0: Ik ben 3 keer dit weekend aangesproken over Mo.
1: Ja?
0: Ja, dat mensen zeiden, ik heb Mo gehoord en Mo was geweldig. Mo die belde in en die kon een wesp nadoen. Een wesp, wat ik al heel grappig vind, dat je een wesp na kan doen. De voorbereiding van Mo was fantastisch. En toen ging hij ervoor en hij was spot on. Oh. Hij was echt spot on.
1: Dat is een cadeau.
0: Ja, dit was vorige week. Dit was Mo.
2: Ik kan een wesp nadoen.
0: Doe een wesp. Wesp, hebben we nog niet gehad, een wesp.
2: Oké, okay, ga ik eerst slokje water drinken, een momentje.
0: Ja.
2: Daar komt ie.
0: Oh, Mo. Oh. Irem.
1: Ja?
0: Mo heeft gebeld. Hij heeft een nieuwe.
1: Oh, echt?
0: Hij heeft een nieuwe. Hij heeft geoefend. Hij heeft een nieuwe.
1: Maar weet je wat?
0: Ik weet niet wat. Oh. Ik hoop op een mug of zo.
1: Oh, geweldig.
0: Of een toor.
1: Ja, zou het tof zijn.
0: Ja.
1: Oh, wat fijn.
0: Maar Mo heeft gevraagd of hij weer even het podium op mag zo meteen.
1: Dus
0: ja, toch?
1: Tuurlijk.
0: Ja, ja. Dat zo meteen. En ook het nieuws, Hanneke, komt eraan. Wat heb je mee?
1: Is ruzie in de Tweede Kamer over het luchtalarm.
3: Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Morgen om 9:45. De mop van Arie uit Amsterdam.
4: Ze leggen een stelletje, leggen helemaal lekker te knuffelen. Vliegt de deur open, staat er een overvaller. Pakt die vrouw mee, die bindt je vast een bit. Hij zegt, maak je uit wat je doet, zit die man, laat haar los, laat haar gaan alsjeblieft. En je krijgt mijn glaassleutel, je krijgt mijn pinpas, je krijgt mijn creditcard, alles mag je hebben. Maar laat haar gaan. Hij zegt, je houdt wel heel veel van je vrouw. Ze nou, dat valt wel mee, maar die komt wel zo thuis.
3: 538! De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
5: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
12: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
13: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
14: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
12: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Helemaal los bij 1. Ethos.
18: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
20: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
19: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
21: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
22: Keukenkopers, opgelet! Nu
23: big deals bij Keukenconcurrent.
22: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
24: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
25: 18 plus speelbewust.
26: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
28: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
29: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
30: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
31: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
32: craving. Domino's.
30: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
33: Vanavond bewolkt en regenachtig. Het wordt niet kouder dan een graad of 10. Morgen is er eerst regen, maar steeds meer zon daarna en is het 17 graden. En vanaf vrijdag, hè, mensen, dan gaan we tropische temperaturen halen.
1: Ja, 30?
33: Ja, voor mij wel die 30.
1: Oh, lekker.
33: Ja. Dan het verkeer graag, Jelte.
34: Slecht nieuws, het is heel druk. 71 files, de langste op de A2 Amsterdam-Oude Rijn. Daar staat voor Leidse Rijn 3 kwartier. De A2 Maarsen-Den Bosch voor Everdingen. Op de parallelbaan ook 3 kwartier. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velzen en Uitgeest. Daar is een ongeluk gebeurd. Er staat 1 uur en 4 minuten. Flitsers op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 57.3. Op de A2 de andere kant op bij 59.5. Op de A4 Amsterdam-Leiden bij 19.2. En op de A13 tussen Rijswijk en Rotterdam bij 15.8. De laatste op de A16 Dordrecht-Breda pas op bij 45.9.
33: Het is 1:05. Hanneke is hier met het belangrijkste nieuws.
35: Goedemiddag. Israël heeft 2 journalisten van BNNVARA opgepakt. Ze zaten op een hulpschip voor Gaza dat door Israël werd tegengehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met ze is en waar ze naartoe zijn gebracht. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het luchtalarm blijft. Dat heeft de Telegraaf uitgezocht. De minister van Wil die zei vanochtend dat hij het wilde afschaffen, ja, omdat natuurlijk het systeem is verouderd.
1: Nee,
35: verouderd.
1: Helemaal niet. Nee, hou op.
33: Ouderwets gedoe, dat nee, die herrie elke maand.
1: Nee, ik wil het achter de hand hebben.
33: Ja, maar weet je wat ik, nou weet je misschien nog ouderwets vindt, dat getest. Dat je het luchtalarm houdt, oké. Okay. Ja, maar dat je dat elke maand moet testen.
1: Ja, wel, dat is het leukste momentje van de maand, vind ik.
33: Dat is
1: vind
33: dat het leukste momentje van de maand?
1: Ja, nou, het leukste.
33: Oké, okay, als ik nu af zou gaan, wat zou je doen dan?
1: Hier de kelder in rennen, ramen en deuren dicht. En okay, dan verdwalen in het systeem.
33: Want ik denk dat je gewoon denkt, ja, dat gaat mis met een test.
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, nee, niet in deze tijd. Ik vind het gewoon heel fijn dat we het hebben. Mag, ik wil dat
33: heb je die meer gewoon aan die melding op je telefoon?
1: Nee,
33: je,
1: want dat... mijn telefoon die ben ik natuurlijk kwijt op het moment dat er dingen zijn.
33: Oh, ja.
1: De batterij is leeg, ik heb het nodig.
35: Ja, het schijnt dat 92% van de Nederlanders zo'n NL-alert ontvangt. Dus het is een hoge dekking heeft. Nou goed, ze zullen er nog even over doorruzien. Dan naar de loodsrechter zijn veiligheidsmaatregelen verlengd tot over overmorgen. Het is er al dagen onrustig rond de opvang van asielzoekers. En de dreiging is nog steeds niet weg, zegt Loosdrecht. Een record voor Cristiano Ronaldo. Hij is als toch wel hoogbejaarde voetballer zijnde voor de 6e keer opgeroepen voor het WK voetbal. Vanaf 2006 is hij er al bij. Als enige ooit heeft hij dit gehaald. Maar Lionel Messi die kan het ook nog halen als hij ook mee besluit te gaan. Zijn land Argentinië is regerend wereldkampioen.
0: Geweldig hoor.
1: Is toch mooi. 41 en dan echt nee, maar er nog zo uitzien. En dat
0: ik ben zo fan van Ronaldo. Ik begrijp die Messi-fans ook niet.
2: Hou toch op.
1: Ja, die haalt het vliegtuig niet. Nee. Slent het en mist hem. Ja, klopt, ja.
2: Hij gaat echt in de weg lopen, Ronaldo. Dat is jammer.
0: Alleke, dankjewel.
3: 538. De 538 Middagshow.

0: Goedemiddagshow van 538. Laten we nog één keer even luisteren naar Mo vorige week.
1: Graag.
2: Ik kan de wesp nadoen.
0: Doe een wesp. Wesp. We hebben nog niet gehad de wesp.
2: Oké, ga ik eerst slokje water drinken. Een momentje.
0: Ja.
2: Daar komt ie.
0: Ja, dit was Mo die vorige week een wesp nadee. En ja, hij heeft contact met ons opgenomen.
3: Ja, ja. Nog briljant.
0: Mo heeft een nieuwe.
3: Ah?
0: Hij heeft een nieuw geluidje. Dames en heren aan de telefoon. Mo! Mo, hoe is het?
2: Goed hoor.
0: Heb jij veel leuke reacties op je wesp gehad?
2: Veel te veel.
0: Ja. Ja, ik ben er 3 keer op aangesproken, Mo, dit weekend. 3 keer kwamen mensen naar mij toe van die Mo, het was briljant, die wesp. En dat je nog even een slokje water neemt.
3: Ach, alles.
0: Je voorbereiding.
3: Ja.
0: Alles. Wat was het goed,
2: ja.
0: Mo?
2: Ik was toevallig in auto en ik reed vanaf Amsterdam richting mijn huis. En ik hoorde maar. Jullie hebben een interesse om deze na te doen, dacht ik, nou, ga ik ook meedoen.
0: Ja, dat is zo leuk voor jou geweest.
2: En ik heb gelijk toevallig water in huis, toch?
0: Maar wat misschien nog leuker is, Mo, dat jij nu weer de telefoon hebt gepakt en dacht van, ik moet ze even inlichten dat ik ook anderen kan. Ik heb nieuw materiaal.
2: Nou, jazeker.
0: Waarop heb je zitten oefenen?
2: Nou, weet je wat, ik heb wel een aantal dieren, kan ik mail naden. Dieren, nou, ik heb wel op recensie naar gelezen, want sommige mensen dachten, ja, wesp is geen dier. Dus,
0: krijg je kritiek? Wat zeg je nou?
2: Ja, zo krijg je wel te horen, maar goed.
0: Wat zei dat voor zure mensen?
3: Nee, hoor, hé.
0: De wesp is geen dier?
2: Nou, het is gewoon een insect, zegt ze. Nou ja, weet je wat,
3: ik jaloezie. Zeg maar,
2: ja, nou, dan mag je wel alles zeggen, maakt niet uit, maar ik ben niet moeilijk.
0: Nee, natuurlijk wij ook niet.
3: Nee.
0: Een dier is een dier.
4: Hij was super, Mo.
0: Ja. Hij was echt fantastisch. Waar zit jij op de broeder, Mo? Wat kun je nog meer?
2: Nou, ik kan wel een aantal nadoen. Dan moet je zelf raden wat voor soort is dat.
0: Oh, je kan er meer dan één?
2: Nou, ja, zeker.
0: Oh, maar doe gewoon je beste, joh.
2: moet je wat doen?
0: Daar, ja, zeg mij. Ja. Moet je weer een slokje water of iets?
2: Ja, ik heb nu je water er net op.
0: Oké.
2: Wil eerst eerste staan zijn wespen horen of wil je nog iets anders zeggen?
0: Nee, de wesp die kennen we nu, Mo. De wesp hebben we gehad. En moeten wij dan raden wat het is?
2: Jazeker.
0: Oké, nou ja, wanneer jij klaar bent, dan doe je hem en dan gaan wij meedoen.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja? Ja? Een kalkoen?
2: Juist.
3: Ja?
0: Ja, ik hoor. Een kalkoen.
3: Hij is goed.
0: Ja, Mo.
3: Ja, is goed,
0: goed gedaan. Ja, ik twijfelde nog een beetje. Ik hoorde ook in de verte iets van een onrustig aapje.
4: Een haan.
0: Een haan.
4: Dat dacht ik ook.
0: Maar het is een kalkoen. Goed, Iren.
3: Het is ook goed. Ja.
0: Maar ja, kijk, als jij er meer kan, Mo, dat smaakt me
3: weer.
0: Dan kan je er nog eentje?
2: Nou is de boskant van de kat.
0: Ja, dit was gewoon een hitsige kat, dit. Ja, dit hoor je s'nachts nog wel eens buiten, dit.
4: Verre van meer van de wesp ook.
0: Je hoorde er een wesp ook in.
4: Ja, ook wel een beetje het einde, hè?
2: Ja, daar hoor je me vooral s'avonds, s'nachts, als die katten zitten met elkaar te vechten.
0: Ja, als ze krols zijn. Precies, ja, nee, maar zo klonk het zeker, ja. Ja, ja, ja. En wat heb je nog meer? Kijk, Mo, kan je hem nog één keer doen? Want ik nog één keer, ik zat niet zo goed te luisteren. Nog één keertje.
2: Jij hebt goed geluisterd.
0: Speevarken, denk ik. Speevarken? Oh, we zijn nu bij de verzoekje
4: beland. Oh, dit is een verzoekje.
0: wat was die vorige? Was dat een aapje?
2: Ezel.
0: Ezel! Dat is natuurlijk een ezel.
3: Ja, dat is een ezel.
0: Zo. Oh, Mo.
3: Ja, machtig, Mo.
0: Zullen we iets afspreken, Mo?
2: Ja?
0: Dat als jij een nieuw app ontwikkelt, dan bel je ons. Pak je gelijk de telefoon, kom je gelijk in de uitzending.
2: Doen we dat.
3: Ja, top.
0: Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor Mo? Dankjewel, Mo.
2: Dankjewel.

0: show van 538. Waar je zo meteen kans maakt op een trip naar Ibiza.
1: Ja, voor twee. En zorgen we ook nog dat je op de gastenlijst staat voor twee te gekke feesten.
0: Ja, Armin en David Guetta, jij mag erbij zijn. Hoor je straks je stewardess.

0: helemaal bij de Ibiza weten.
1: Ja, maar je ziet jezelf al helemaal daar staan in zo'n club. Oh, heerlijk.
0: Jonas Blue, Edge of Desires, de Dance Mash. En hoor je zometeen Sjoerdes bellen voor een trip naar Ibiza. Het is even voor 5 uur, Hanneke. We hebben zometeen het nieuws natuurlijk. En wat heb je mee voor ons?
2: Nou, zo heftig nieuws. We hebben eens een grote zoekactie in het water naar een vermiste tiener.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurk van French Connection. Guess en meer.
14: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje.
15: Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals.
14: Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds...
16: Allelof! Voor Almof!
17: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk bij Veronica.
18: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
11: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
9: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
11: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
1: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
7: Oké, mannen, bij wie kijken we 2K?
20: En niet bij mij, tv is te klein.
21: En ik heb geen barbecue.
22: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
23: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
24: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
23: Ai, de man met de hamer.
24: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
0: even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
21: Lekker bezig.
5: Milner.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
25: 538 Nieuws.
26: 5 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. In Haarlem is een grote zoekactie aan de gang, zegt NH Nieuws. Er wordt gezocht naar een vermist meisje van 13. Misschien ligt ze in het water. Een school in de buurt heeft een deel van de leerlingen naar huis gestuurd. Behalve de eindexamenleerlingen, die konden hun examen gewoon maken. Israël heeft opnieuw schepen tegengehouden die hulp wilden brengen naar Gaza. En daarbij zijn 3 Nederlanders opgepakt. Een activist en 2 journalisten van BNNVARA. Die waren aan boord om verslag te doen van de missie. Het is niet duidelijk hoe het met ze is en waar ze naartoe zijn gebracht. Er moet een alternatief systeem komen om het luchtalarm te vervangen, zegt minister Van Wil. Hoe dat systeem eruit komt te zien, dat weet hij nog niet. Van Wil wil de huidige sirene in 2028 afschaffen. Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet dat in ieder geval niet zitten. En Nederlanders geven per persoon ruim 2 keer zoveel uit als 50 jaar geleden, zegt het CBS. Waar we geld aan uitgeven is veranderd. Minder aan eten en kleding en meer aan diensten als kinderopvang, horeca, zorg en reizen. Volgens het CBS laat dat zien dat Nederland rijker is geworden, maar ook is veranderd. Van een industrie naar een diensteneconomie. Het weer dan nog. Vanavond bewolkt en regenachtig. Niet kouder dan een graad of 10. Morgen in de ochtend regen. Later steeds meer zon en 17 graden. Dit was het 538 Nieuws. Over een half uur meer.
28: En dan heel graag het verkeer. Jelte.
29: Het is druk. Er staan 79 files. En de langste staan nu op de A2 Maarsen-Den Bosch. Op de parallelbaan voor Everdingen. 3 kwartier. A9 Amstelveen-Alkmaar. Dat staat voor Beverwijk ook 3 kwartier. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot 44 minuten. Flitsers op de A12 Gouda-Utrecht bij 30.5. Op de A13 Rijswijk-Rotterdam bij 15.8. De A16, daar staat een controle bij Bergsenhoek bij 10.9. En op de A20 tussen Rotterdam en Gouda bij 31.4. De A59 Den Bosch-Breda, dat is de laatste bij 96.5.
30: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
31: Sta je in de file en spot je ruitschade?
32: Opgelost. Autotaalglas.
30: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.

0: specialist.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: deze week.
1: De 538 Ibiza Week.
0: Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
2: Die reis gaat er zo meteen nog uit.
3: De 538 Middagshow.
2: Het is 5 uur. Welkom bij de Middagshow met Eric Prits, P&O, Nate McRae, Morgan Wallen.

0: McRae, Morgan Wallen en What I Want in de middagshow van 538. Waar het nu tijd is voor een hele bijzondere editie van de Baannaam.
1: Maar hij is altijd bijzonder.
2: Ja, maar we zijn getipt. Een tip gekregen van Christy wil ik daar nog voor bedanken. Dit is, hij is echt geniaal en het is daardoor een dubbele editie.
1: Een dubbele?
0: Je moet weten, Jelte die is hoofdbaannaam. Dus die weet ook altijd waar we Eieren en ik hebben geen idee.
2: Afdeling baannaam.
0: Jij bent afdeling baannaam. Mocht je trouwens de afdeling baannaam willen bereiken. 538.nl/baannaam.
2: Heel graag.
0: Net zoals Chris dat heeft gedaan. Heel veel dank voor al die mensen die tips geven. Want dat hebben we natuurlijk wel nodig.
1: Ja, zeker.
0: Je hoeft die mensen niet persoonlijk te kennen. Maar als je ons gewoon een richting op kan sturen.
2: Ik vind ze. Ik zoek ze op en ik vind ze.
0: Het zijn allemaal mensen die dezelfde naam hebben als het werk dat ze doen. En we hebben dus een speciale editie vanmiddag. Het is een dubbele editie vandaag.

0: De baannaam.
1: Die hadden we gisteren, dat de baannaam in de voornaam zat. Maar nu is het zo leuk omdat het om twee mensen gaat.
2: Ja, gisteren hadden we Margarita, want die werkte bij een pizzafabrikant.
1: Ja, dat was ook gaaf. Geweldig. Naomi.
3: Ja, hallo.
1: Hi, welkom bij de baannaam.
3: Ja, nou, dankjewel.
1: Jij hebt een naam die past bij het werk dat je doet.
3: Ja, dat klopt. Dat blijft zo, hè.
1: En er is dus nog iemand die heeft dat ook. En die heeft ook iets met jou te maken. Maar die gaan we dus zo meteen erbij halen, als ik het goed heb begrepen.
3: Ja, dat is goed.
1: Ja, oké. Nou, is spannend, hoor.
2: Mag ik dingen vragen? Want kennen jullie elkaar?
3: Ja, ik heb met haar in het team gezeten ook nog.
2: In het team.
1: Oké. Okay. Want hoe vaak hoor jij van, nou, het is wel heel bijzonder dat je zo heet en dat je dit werk doet?
3: Ja, nou ja, vaak van mensen wel, ja. Het is wel vaak eigenlijk. Ja. Oh, heel flauw is het ook.
1: Vind je het leuk of niet?
3: Ja, ik vind hetgene wat ik doe heel leuk. Dus dan daarmee geassocieerd te worden is sowieso leuk, vind ik.
1: En heeft jouw naam geholpen om dat dan uiteindelijk te gaan doen? Dat je dacht, nou, ik heet zo, dus dan kan ik net zo goed maar beter gaan doen ook.
3: Nee, dat niet. Mijn moeder die deed het, dus die heet anders. Dus,
1: Natuurlijk. Oké. Okay. Dus die heeft een man erop uitgekozen?
3: Ja, dat denk ik ook.
1: Oké, jij zei al iets als team?
2: Ja, team.
1: Je zei al team, inderdaad. Ja. Oké, want wat doe jij voor werk?
3: Ja, ik handbal.
1: Jij bent professioneel handbalster?
3: Ja, nou ja, wij waren helaas zijn wij tweede geworden dit seizoen van Nederland. Dus we trainen veel. Dus,
1: En jouw naam heeft niet met het handballen te maken?
3: Ja.
2: Okay. Ja, joh, ik ben al in een fuik waar ik niet meer uitkom.
1: Want, en er komt dus straks nog iemand bij en daarbij heb je in het team gezeten. En die heeft dus een naam die daar weer bij hoort ook. Die heeft ook iets met handballen te maken.
3: Ja, ook.
1: Oké, dit is wel echt een de bonusweek hier.
4: Ja, dit is echt bonus.
2: Ja, heel leuk.
1: Ja, dit is heel leuk. Oké, dan denk ik aan...
2: dat jij Hand heet.
1: Ja.
2: Ik zit in een fuik. Heet jij Hand?
3: Nee.
2: Heet je Bal?
3: Nee, ook niet.
2: Gelukkig, zijn we daaruit.
1: Dat is wel een goeie voor jou. Je denkt natuurlijk Naomi Hand en dan krijgen we straks een... Oké, die is het dus niet.
2: Oké.
1: Zijn we warm, Naomi?
3: Nee.
1: Oké. Nou, je moet ons maar gaan helpen, Naomi. Je bent handbalster en wat is je naam?
3: Ja, maar ik heet Naomi Gooyers.
1: Naomi Gooyers!
3: Ja.
1: Wat zul je daar last van hebben of niet?
3: Bada. Nee, helemaal niet hoor.
1: Want er wordt natuurlijk ook commentaar gegeven bij het handballen.
2: Ja, er is Gooyers.
3: Ja, er is Gooyers aan de bal. En Gooyers gooit de bal weg.
1: Naomi Gooyers, wat goed.
2: Wat een goede naam.
1: Oké, dan gaan we nu er weer iemand bij halen. Dat is Brittany. Brittany?
5: Hallo.
1: Hey. En jij kent Naomi ook, Brittany?
5: Ja, klopt.
1: En jullie zaten bij elkaar in het team. Waar was dat?
5: Bij VOC in Amsterdam.
1: Oké. En nu zitten jullie niet bij elkaar in het team, dus kunnen jullie ook nog eens tegen elkaar spelen?
5: Ja, afgelopen wedstrijd was toen het danskampioen. Dus ja, dat hebben wij...
2: Wel. Toch? Jullie dan wel?
4: Jij hebt gewonnen, Brittany.
5: Ja, maar ik heb gewonnen inderdaad.
2: Ja.
1: Oké, Naomi heet Gooyers. En Brittany, hoe heet jij?
5: Mijn achternaam?
1: Ja.
5: Ik heet Brittany Vanger.
1: Nee!
0: De baannaam.
1: Oh, deze jongens. Jullie zijn wel echt heel leuk, zeg.
2: Leuk. Ja, hij is helemaal tof.
1: Vangers en gooiers.
5: Ja.
2: Vangers en gooiers.
1: Ja.
2: Geweldig.
1: Ja, maar er is dus een tijd geweest dat gooiers hem naar...
4: Vangers
1: gooiden. En die ving hem.
5: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Oh, leuk.
1: Naomi Gooyers, Brittany Vangers. Allebei in de handbal. Jullie zijn geweldig.
2: Ja, dankjewel.
1: Wat ontzettend leuk dat jullie meedoen, jongens.
3: Ja, natuurlijk. Graag gedaan.
1: Thanks, hè.
3: Yes. Oh.

0: Kunst en Piano in de middagshow van 538.
1: Ja, het overkomt 1 op de 4 Nederlanders.
0: Bizar, hè?
1: Dat is veel.
0: Nou, we zitten hier met z'n 6 in de studio, dus er zit er eentje tussen.
1: Ja. Ja, nou zijn wij degene met een relatie, dus ja, tel maar uit.
2: Ik vertrouw helemaal niet meer.
0: Ja, 1 op de 4 mensen gaat vreemd. Wij hebben elke dag om 6:15 betrapt op een schreven met luisteraars die vertellen hoe zij wel eens hun partner hebben betrapt op vreemd. Maar ook collega's. We hadden ook een anoniempje deze week die een collega had betrapt op vreemd gaan.
1: Zijn baas.
0: Zijn baas was het. En we willen jou vragen of heb jij ook wel eens iemand betrapt op vreemd gaan? Want dit zijn de beste verhalen. En het gebeurt bijna iedereen.
1: Ja, en het gebeurt elke dag.
0: Ja.
1: En we horen ook best wel vaak dat mensen blij zijn uiteindelijk dat ze erachter zijn gekomen. Het zijn niet meteen, maar daarna dat ze denken, ja, ik heb nu met iemand met wie ik het veel leuker heb.
0: En wij houden van de onderzoeken, hè?
1: Wij houden
0: dus wat je ervoor hebt gedaan om erachter te komen dat iemand is vreemd gegaan. En misschien dat je het ook wel gewoon, dat het ook in je schoot werd geworpen, hè? Kan ook natuurlijk. Maar als je het over wil vertellen, als je een verhaal hebt, zou je ons even willen bellen. 0909-3000-538. Dus 0909-3000-538. Kan je dat om 6:15 namelijk zometeen vertellen?
1: Ja, jouw verhaal over hoe jij iemand hebt betrapt op vreemdgaan.
0: Ja, en dat mag ook in de app, hè? Met de 538-app is dat. Kun je een berichtje sturen.
1: Ja, ook helemaal goed.
0: Ja, stuur je even betrapt of scheven. Als jij ooit iemand betrapt hebt op vreemdgaan, je wil erover vertellen, bel ons even. 0909-3000-538. En zullen wij dan zo meteen Genevieve nog eens even laten horen?
1: Dat is een goeie, dat is mijn favoriet.
0: Ja, dat is zo'n klassiek goed verhaal van Genevieve. Ja, ja, ja. Doen we zo meteen, laten we je even horen. Dit is Olivia Rodrigo. I

0: Rico met de nieuwste Drop Dead hier in de middagshow. Terwijl er al hele goede schrijvers binnenkomen.
1: Ja,
0: er worden hele leuke berichtjes gestuurd met verhalen van mensen die anderen hebben betrapt op vreemdgaan. Mocht je er ook eentje hebben, laat het weten in de 538-app. Ga wij je een 4 aan je laten horen.
1: Ja, en even doe die radio harder, want ze vertelt het briljant. Ze werkt als secretaresse. En op een gegeven moment had ze door dat haar baas wat stiekem dingen aan het doen was.
0: Ja, en toen kwam zijn vrouw op kantoor.
1: Ja.
2: Ze zegt, ik moet hem dringend spreken. Ik zeg, maar hij wil niet gestoord worden. Ze zegt tegen me van, ik ga die deur open doen. Ik zeg, ik loop wel even met je mee. Ik zeg, zal ik eerst kijken of het erg is of niet? En ze zegt tegen me, ja, loop maar mee. Maar fijn, zegt ze, het is best wel een lange meid en tenger. Nou, die douwde hem helemaal opzij. En ze deed die deur open. En ik hoor opeens, ik weet niet of ik het woord mag zeggen op de radio.
3: Jawel.
2: Vuile, vieze kaleerleien, ben jij aan het doen? En ik keek ook zo naar binnen. En legde die Braziliaanse dan lekker op de rug. En Hansie eroverheen.
3: Nee!
1: Op het bureau.
2: Op het bureau. Oh, alles lag op de vloer.
3: Oh.
2: En ik zeg, jemie, nee. Ik zeg, dat is lullig. Zo, ja, dat schiet er bij mij uit.
3: Ja,
0: ja.
2: Wat
3: zei Hans?
2: Nou, zij pakte een gelijke lava-lamp. En die trok ze uit als stopcontact. Die hebben ze mee op zijn hartjes geslagen.
3: Is die
2: Hans die vliegt op de grond? Ja, in zijn blote kont natuurlijk. En toen zei ik denk maar, Maria, wat is dit nou weer? Ik zeg, je moet niet zo tekeer gaan. En ze pakt daarna wat beeldjes en prijzen die hij heeft gewonnen. Die heeft hij allemaal op in zijn gezicht gekregen. Ook bijna nog wat in zijn... Ja, bilnaad. Had hem zo netjes zetten.
0: Ja.
2: Ik dacht eerst pak de andere lavalamp.
1: En die andere vrouw, wat deed die?
0: Ja, die Braziliaanse.
1: Die natuurlijk ook helemaal rond. Die lag toch niet op het bureau nog steeds, denk ik?
2: Nou, nee, ja. Die was de kleren kwijt natuurlijk. Die lagen door die kamer. Die was aan het zoeken.
3: Ja, en Hans had zelf een advocaat nodig nu natuurlijk.
2: Ja, en Hans die had ook een ambulance nodig.
1: Oh, zo heftig.
2: Ze hebben hem zo hard geslagen. En ja, security, die had de politie gebeld. Die kwam. En hij zegt, het is er gebeurd. Ik zit in. Geen idee.
0: Ja.
2: Ik zeg, het ging zo snel. Ik zeg, dit heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt.
0: Genevieve, dit is...
1: Geen idee.
0: Dit is... God, wat een verhaal.
2: Maar Hans zit helemaal onder de littekens. Die heeft 3 weken in het ziekenhuis gelegen. Want die had een schedelbasisfractuur.
0: Nee.
2: En ze zijn na 6 weken... ze hebben een spoedscheiding aangevraagd. Zijn ze gescheiden?
0: Ja, dit is een ongelooflijk verhaal geweest.
1: Ze vertelde het zo goed. Ja.
0: Zometeen 7:15 weer een nieuwe betrapt op een scheve. Mis hem niet hier in de middagshow.

0: En die trip naar Ibiza is er nog niet uit, hoor.
1: Nee, het is nog niet uit, maar dat kan niet langer meer duren, hè? Nee.
0: Zo meteen hoor je de oproep van de stewardess. Bellen, ga je naar Ibiza, naar Armin van Buuren en David Guetta. En het nieuws van 5:30. Hanneke, wat heb je mee voor ons?
1: IKEA komt volgende maand met de allerranzigste snack die je maar kunt voorstellen.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
2: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dreizen. Live your dreams.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Rozer!
9: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
13: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.
14: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
16: Manutan, Manutan.
15: Bestel op manutan.nl.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
20: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
21: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
22: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
21: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
23: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
24: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
25: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
26: Hey buurman.
27: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
26: Stef?
27: Ja?
26: Waar bel jij nu mee aan?
27: Je Ring videodeur. Ah, ja.
28: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
25: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Oranje fans opgelet.

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: 5-3-8 weerbericht. Vanavond bewolkt en regenachtig. En het wordt niet kouder dan een graad of 10. Dan morgen. Morgen eerst regen. Maar daarna steeds meer zon, wordt het 17 graden. En vanaf vrijdag wordt het echt lekker.
3: Oh, lekker hè.
2: Tropische temperatuur.
3: Ik hoor echt lange zomeravonden. Ja, kom maar door.
2: Ja, zin in. Dan heel graag het verkeer, Jelte.
4: Het is heel druk. Er staan 89 files en een paar hele lange op de A2 Maarsen Den Bosch. Daar staat voor Everdingen op de parallelbaan 51 minuten. De A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Raasdorp en Westlandweg 3 kwartier. En op de A9 Amstelveen Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Heemskerk ook daar 3 kwartier. Flitsers op de A12 tussen Gouda en Utrecht bij 30.5. De A13 Rijswijk Rotterdam bij 15.8. De A15 Gorkum Rotterdam bij 77.7. En op de A20 van Rotterdam naar Gouda bij 31.4. De laatste op de A50 Os Arnhem bij 124.9.
2: Het is 6:03. Hanneke is hier met het belangrijkste nieuws.
5: Goedemiddag. In Haarlem wordt gezocht naar een vermist meisje van 13, zegt NH Nieuws. Er is een grote zoekactie bij het water. Een school in de buurt heeft een deel van haar leerlingen naar huis gestuurd. Het OM heeft 24 jaar cel geëist tegen de vermoedelijke opdrachtgever van een vergismoord bij Rotterdam. Daarbij kwam een onschuldige man om het leven. Het doelwit was eigenlijk een drugscrimineel. Het slachtoffer werkte in de zorg. RTL stopt met het uitzenden van Married at First Sight UK op RTL4. Ook zijn alle seizoenen van het programma weggehaald van Videoland. In het programma trouwen twee vreemden met elkaar en twee vrouwen die meededen aan de Engelse versie, die zeggen te zijn verkracht door hun echtgenoot.
2: Ja, heftig hoor.
5: Ja. En RTL heeft gezegd, de Nederlandse versie wordt door een andere producent gemaakt, dus die laten we voorlopig staan.
3: Het is eng. Ik kijk nu naar de Australische versie, maar je trouwt met elkaar, je gaat ook meteen, ben je non-stop met elkaar, en als je nog niet veilig bent, ja, dat is eng.
5: Het schijnt dat ze het gezegd hebben tegen de producenten, maar dat het toch besloten om het uit te zenden. Dus het is een groot schandaal. Dan had ik het al even over IKEA. Nou, die komt met iets nieuws, de Zweedse gehaktballetjes lolly. Eentje met vlees en bossenbessen smaak.
2: De gehaktballen lolly?
5: Ja, dat was dus een 1 april grap een paar weken geleden, maar ze kregen daar zoveel overweldigende reacties op dat, als we IKEA mogen geloven, dat hij er echt komt.
2: Mensen willen dit?
3: Nou ja, ik zou het ook wel willen.
2: En zou jij een gehaktballen lolly willen?
3: Ja,
2: dat je aan balletjes kan likken.
3: Ja, zeker.
2: Dat wil jij.
3: Gewoon voor de beste smaak ook nog. Ja hoor.
5: Nou, ze gaan ze samen met Chupa Chups maken. Ze worden niet verkocht, maar uitgedeeld in IKEA.
2: Gratis.
5: Ja, gratis. En je hoeft ze ook niet zelf in elkaar te zetten.
2: Je hoeft ze ook niet zelf te likken.
5: Nee, ik moest wel even slikken. Want die vrolijke lolly aankondiging, die komt een dag nadat de IKEA wereldwijd 850 banen gaat schrappen. Maar,
2: dit is de manier om opgepakt te worden, hoor. Als je iemand een gratis vleeslolly aanbiedt, Frank.
5: Ja. Mensen die een huis kopen, die vinden het hele proces van bieden vaak oneerlijk en onduidelijk. Dat onderzocht de vereniging Eigen Huis. En dat terwijl er eigenlijk een biedlogboek in te zien is. Dat is verplicht sinds 3 jaar. Dan kun je kijken wat er geboden is, wanneer en de voorwaarden. Maar heel veel mensen weten daar niet van af of ze krijgen hem niet te zien. Het ministerie van Wonen is bezig met de nieuwe regels rondom dat bieden.
2: Hanneke, dank!
6: 538, de 538 Middagshow.
2: Met Rondé en Calvin Harris, zo direct naar Alex.

0: De Giro d'Italia die vraagt de renners nu te stoppen met in bidons plassen. Want ze gooien daarna die dingen weg.
1: En dat doen ze al fietsend, hè?
0: Dat doen ze al fietsend. Ja, ja. Ja, ook knap trouwens.
1: Vind ik ook knap.
0: Ja. Want je hebt je plastuit nu natuurlijk.
1: Ik heb mijn plastuit. Ja. Goud. Ik weet niet of ik ermee stop als ik het niet meer hoef te gebruiken.
0: Maar dus je moet staan ook?
1: Ja.
0: Wordt er nooit gek naar je gekeken als je dan van de toilet komt? Of wat? Ja, ik dwaal een beetje af nu, maar...
1: Ja, maar...
0: Er zit nooit een dame naast je?
1: Nee.
0: Maar je hoort het verschil wel, denk ik. Maar je hoort het verschil, toch?
1: Ja, maar ik ga dus een beetje door mijn hurken.
0: Oh, zo?
1: Ja, het is een hele acrobatische actie, hoort het. Ja, want anders is het echt alsof er een soort reiger aan het paard...
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Een paardgeluid.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja,
0: mocht je het gemist hebben, Arjen zit even...
1: Ik zit in een soort wetsuit en gelukkig zit er bij het kruis een gat... waardoor je dus makkelijker kan plassen. Maar dan heb ik een plastuit, dan gebeurt het gewoon netjes en efficiënt.
0: Ja.
1: Maar dat, als je staat, dan is het echt alsof er een kerel plast.
0: Maar ik moest denken door die bidons plassen... en inderdaad dat tijdens het fietsen. Van, ik denk dat mensen, als je moet, dan moet je.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Toch? Ik denk dat er een hoop mensen uit gekkigheid... in gekke dingen hebben geplast.
2: Maar soms zit je gewoon echt vast, kun je geen kant op.
0: Ja, en je moet toch.
2: Mijn pa die heeft een keer die sportvlieger als hobby... en die zat in zo'n klein vliegtuigje. En die moest echt nog een heel end en die moest heel nodig. Dus die had in een flesje geplast, maar die dacht ook van, ja, ik moet hier vanaf. Ik wil dat niet hier de hele tijd staat, dat is goor, weet je wel. Dus die had...
0: In de cockpit.
2: Ja, een heel klein raampje. Ja. Zo'n klein sportvliegtuig, heel klein raampje.
0: Kan het raam open?
2: Ja, een heel klein raampje kan open. Had hij het eruit gegooid?
0: Ja,
2: dat was gewoon zo laten, want het was boven zee of weet ik veel. Het was in ieder geval geen plek waar mensen eronder liepen. Ze had het eruit laten lopen.
0: Slim.
2: Maar hij landt op de luchthaven en hij hoort van die toren van meneer Van der Goot. Wat heeft u gedaan? Wat blijkt? Het is natuurlijk daarboven koud. En het was gewoon op het vliegtuig. Was het er tegenaan gekomen en is het bevroren. Dus het zat
0: gewoon een gele streep op.
2: Nee!
0: Zo'n gele pisstraal
2: op het vliegtuig.
1: Meneer Van der Goot, wat hebben we gedaan in de lucht?
2: Vanaf het raampje was er gewoon iets. Ja, dat fantastisch. Zie je dan.
0: Ja. Oké, we moeten alle verhalen verzamelen. Als je ook iets hebt meegemaakt...
1: Ja, want als je moet plassen, dan moet je. En op welke gekke plek heb je ooit geplast? Op welke gekke manier? Of in iets geks misschien?
0: Ja, ook leuk.
1: Ja.
0: Wil je het even doorbellen? 09093000538 of

0: verhalen weer verzamelen.
1: Ja, wat is nou de gekste plek waar jij hebt geplast of in hebt geplast?
0: Ja. Ja. Je moest en je dacht, nou dan maar hierin. Hielke.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hey, de gekste plek waar je even in moest plassen.
2: Nou, ik niet. Mijn beste kameraad, die als we op drukke plekken zijn, zoals uit de voetbalwedstrijd werden zo, en hij moet pissen, dan haalt hij hem eruit en dan gaat hij wandelend pissen.
1: Dat vind ik een skill.
0: Nee, dus hij laat hem gewoon uit zijn broek dan, zijn korte broek of zo even, laat hij hem even glijden.
2: Nee, gewoon, hij doet zijn gulp open, hij gaat wat gespreide lopen en hij laat hem gewoon lopen.
1: Maar dan is...
0: Vooruit?
2: Ja, even vooruit, ja.
0: Even wat technische vragen hoor, want dan komt het toch op zijn broek?
1: Ja.
2: Ja, maar dat maakt hem dus soms een beetje, maar dat maakt hem niet zoveel uit. Oh. Als ik me kwijt is.
1: Hij is gewoon knap, toch?
0: En hij gaat dan lopen, dan valt het ook niet zo op, dus dan ligt over een beetje zo'n slingertje.
2: Ja, zo ligt een spoortje.
1: Is hij nog nooit betrapt?
2: Nee, maar
0: mooi.
2: Ja, bij de politie langs. Dat is, we hebben vaker nog uitgeprobeerd bij de politie langs.
0: Dank je er even voor langs. Oh, mooi Hielke. Dank je wel. Carolien.
3: Goedemiddag.
0: Ja, je moest heel nodig en waar moest je het even doen?
3: Ja, ik speelde op hoog niveau badminton. Toevallig heb ik ook altijd met jouw lieve broertje Robert gespeeld.
0: Oh. Dat meen je?
3: Ja, ja, hij was mijn mixpartner toen we jong waren.
0: Bij dropshot?
3: Ik heb niet bij dropshot, maar een Nederlands team. We hebben Nederlands kampioenschappen samen gespeeld.
0: Ja, hij is nog een keer tweede geworden ook. Nou, wat bijzonder,
3: klopt,
0: Carolien.
3: Klopt, ja, klopt. En wij hadden halve finale in het gemengd dubbel samen.
0: Er komt geen pisverhaal van mijn broer nu, hè?
3: Nee, niet eens. Dat had gekund natuurlijk. Maar ik speelde een toernooi in Engeland en ik... verloren, nou ja, kansloos van een Chinees. Maar ik mocht toch naar de dopingcontrole. Dus dat was dubbel plezier. Die staan bij je in het douchehokje als je gaat douchen, als je nog niet kan plassen. Dus na 3 uur kon ik eindelijk plassen. En ik zet het op tafel en ik gooi het om over alle papieren en de controleur.
0: Nee! Oh, superleuk. Carolien, dank je wel voor het bellen.
3: Yes,
0: oh,
3: oké.
0: Okay. Doei. Kirsten.
4: Ja, goedemiddag.
0: Ja, je moest heel nodig plassen. En waar heb je toe moeten doen?
4: Ja, dat was niet leuk. Het was coronatijd, dus je kon niet zomaar overal naar binnen. De openbare toiletten waren gesloten. En ik was al een paar uur onderweg en ik moest echt heel nodig. Maar ik was midden in Amsterdam, langs de grachten. Ik dacht, wat ga ik doen? En ik had nog een boodschappentas achter in de auto. Een lege. Daar heb ik ingeplast.
1: Oh.
4: Op mijn achterbank.
1: Oh.
0: En wat heb je met de tas gedaan?
4: Nou, er werd een grachtenpand verbouwd. Dus ik heb hem dichtgeknoopt en ik heb hem in de vuilcontainer gegooid.
1: Hey, ik vind het gewoon creatief.
0: Ja, knap. Ja. Knap werk. Kirsten, dankjewel.
4: Doei.
0: Patrick.
5: Hoi, goedemiddag.
0: Waar heb jij een keer heel nodig moeten plassen?
5: Nou, denk wel een klein 20 jaar geleden. Ik was onderweg naar een klant in Middelburg. Ik had al 2 uur in de bus gezeten. Ik moest er onderhoud gaan doen in een koffieapparaat. Maar die waren nog niet daar. En alles was nog dicht. En ik moest ongelooflijk poepen. En ik had gelukkig een emmertje achter in de bus staan. En papier. Dus ik heb achter in de bus in het emmertje zitten poepen.
0: Ah. Als je moet, dan moet je.
6: Wat een armoe.
0: Dankjewel, Patrick.
1: Hoi, hoi.
0: Jouke.
7: Ja, hallo.
0: Je bent de laatste. Waar heb jij een keer heel nodig je behoefte gedaan?
7: Nou, ik moest een keer een grote boodschap doen. Ik was met mijn oom mee te vissen op de Waddenzee. En dat was net in de tijd van Oero. En we hadden geen toilet aan boord. Dus, en net komt de veerboot, die komt langs. Helemaal vol afgeladen met mensen die naar Oero gingen.
1: Oh, nee.
7: Dus ik ben aan de andere kant van de boot gaan zitten. Waarop mijn oom heel vrolijk... de boot heeft omgedraaid, terwijl ik zat te poepen. Ik heb me wel wat beschaamd, maar ik kan er wel om lachen.

0: Bitch.
1: Ja!
2: Luisteraars, attentie. Vlucht 538 naar Ibiza is klaar voor vertrek. Bel nu 0909-3000-538 en win een trip voor twee naar Ibiza.
0: Ja, niet alleen een trip, hè, voor twee.
3: Nee, je gaat nog naar Ushuaia, je gaat Universe, je gaat echt een gekke feesten.
0: Je gaat Armin zien, David Guetta en dit is het teken om te gaan bellen.
3: Ja, zorg ervoor dat je bellen nummer 200 wordt.
0: Oké, okay, 200 hoog in de boom.
3: Jazeker.
0: Succes, 0909-3000-538. En het nieuws van 6 uur. Hanneke, wat heb je mee?
4: Iemand met honderden dieren op zijn terrein is opgepakt. Waarom hoor je zo?
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
8: Haibu.nl.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
10: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl.
11: Haibu.nl.
12: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op Ben.nl.
14: Hebbes.
12: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
19: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
20: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
21: Yes!
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
21: Yes!
23: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
24: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Gek.

0: 15 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
0: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites... en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: 538 Nieuws.
5: 6 uur.
6: Ik ben Hanneke van Zessen. Veiligheidsminister Van Wil belooft dat er een alternatief systeem komt voor het luchtalarm. Hij wil de sirenes over 2 jaar afschaffen, omdat het systeem verouderd is en het onderhoud te duur wordt. De Kamer is kritisch omdat NL-alerts op je mobiel niet genoeg zijn. Van Wil zegt bij Hart van Nederland dat hij daar rekening mee houdt.
7: We moeten ook op het moment dat het mobiele netwerk eruit ligt kunnen communiceren met de bevolking. Het liefst ook over meer dreigingen dan alleen maar geluid. Daarom zijn we ook met Defensie in overleg om te kijken of we daar bijvoorbeeld ook luchtwaarschuwingen aan kunnen koppelen, zoals je dat in andere landen al vindt.
6: En dan krijg je dus rechtstreeks van Defensie een waarschuwing als er een buitenlandse luchtaanval zou komen. In Berkel en Roderijs bij Rotterdam werd 12 jaar geleden een onschuldige man doodgeschoten toen hij zijn honden aan het uitlaten was. En nu is er een straf geëist tegen de vermoedelijke opdrachtgever van die vergismoord. 24 jaar. Het doelwit was eigenlijk een drugscrimineel. In Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden, schrijft Omroep Brabant. Het gaat onder meer om vogels, knaagdieren, lama's, een stokstaart en een stinkdier. Niet alle dieren hebben het overleefd. De politie heeft iemand opgepakt. En Amerika trekt minder mensen terug uit Europa dan eerst werd gedacht. Het zijn er 5000 in plaats van bijna het dubbele, zegt de NAVO. De landen die het meest geraakt worden zijn Polen en Duitsland. Het weer dan nog voor vanavond. Er trekken nog wat buien over het land en vannacht blijft het bewolkt. Morgen eerst een zonnetje, maar ook wat stevige buien. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het 538 Nieuws, over een half uur meer.
8: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
9: Er staan nog 59 files, de langste op de A2 Amsterdam-Oude Rijn. Voor Maarsen, daar staat 38 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar, daar staat voor Heemskerk 3 kwartier. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Lunetten 50 minuten. Flitsers op de A1 Apeldoorn-Barneveld 79.2. A13 Rijswijk Rotterdam bij 15.8. Op de A20 Rotterdam-Gouda bij 31.4. En op de A27 Utrecht-Hilversum bij 83.3. De laatste op de A59, pas op tussen Breda en Den Bosch, want daar staan ze op je te wachten bij 96.4.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
13: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
16: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
17: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
18: Deze week de 538 Ibiza Week.

0: Roses en Sweet Child of Mine in de middagshow.
1: De 538 Ibiza Week.
0: Waar Beller 200 zich heeft gemeld. Maar dat betekent nog helemaal niks, hè?
2: Nee, absoluut niet. Nee, nee.
0: Want er kan zomaar eens een aanschierenlijn opengaan zometeen. En dan ga jij gewoon naar, naar Ibiza. Hoef je niks voor te doen.
2: Nee, ja, dat is gewoon ontvangen.
0: Ja, gewoon ontvangen. Gewoon
2: hoi, ik ben er.
0: Ja, Demis, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, zou je zomaar eens naar Ibiza kunnen? Naar David Guetta en Armin van Buuren?
3: Oh, dat lijkt me echt fantastisch. Echt fantastisch.
0: Hoe ben jij op een feestje?
3: Nou ja, niet soepeltjes. Zeker niet soepeltjes, maar ik wil, ben er graag bij.
2: Hey, gaat er wel een vinger de lucht in, een dansvinger?
3: Ja, een kleintje denk ik, ja. Jazeker.
0: Maar sta jij een beetje bij de bar achterin? Of,
3: Ja, ik ben meestal bij de bar achterin, ja.
2: Ja, dat is toch ook hebben.
4: Dat is een hele oogje op de bar, heerlijk. Ja.
0: Gewoon genieten, stille genieter.
4: Ja joh.
3: Ja, stille genieter, inderdaad, klopt.
0: Demis, je bent Beller 200. We hebben een vraag voor je in het Spaans. Als je weet wat er gezegd wordt, dan ga jij naar Ibiza. Maar heb je het fout, dan gaat die aanschierenlijn open. Kan iedereen gewoon inbellen en jouw reis even afpakken?
3: Ja, dat zou best wel spannend, ja.
0: Ben je klaar voor de opgave? Goed luisteren.
3: Ja, ga ik doen.
5: He perdido mi sombrero.
0: He perdido mi sombrero.
2: Oh, de mail is terug. Maar goed, wat betekent die zin? Is dat ik ben mijn sombrero kwijt of hij heeft mijn sombrero ingeslikt?
3: Ik denk A, ik ben mijn sombrero kwijt.
0: We gaan luisteren.
5: He perdido mi sombrero betekent ik ben mijn sombrero kwijt.
3: Jemig.
0: Ja.
3: Ja.
2: En wie ga je meenemen?
3: Ja, dat is mijn vrouw. Zeker weten, die heb ik verdiend.
2: Is
3: absoluut.
2: Dat elke stille genieter of is het... hou me tegen.
3: Nee, dat is wel een beweging. Ja, dat is wel een danser, ja.
0: Oh,
3: ja.
0: Demis, je wint een trip voor twee naar Ibiza. Het is inclusief alles. Dus je reis, je verblijf en ook tickets voor Ushuaia, Ibiza met David Guetta. Je gaat naar Universe met Armin van Buuren. Je gaat een hele heerlijke vakantie krijgen.
3: Jemig, fantastisch. Echt, ik ben echt sprakeloos. Echt fantastisch.
0: Ik hoor het. Ik vind het heel fijn om te horen.
2: Ja.
0: Het is je gegund, man.
3: Dankjewel, dankjewel.
0: Heel veel plezier.
2: Stuur ons een foto.
0: Aan die bar daar.
3: Ja.
0: Doei.
3: Ja, zeker. Doei. Yo, doei.

0: mensen dat doen.
1: Voor het idee is Harry Mens daar.
2: Hallo.
3: Haal alles uit je middag met Frank en Iren.
4: Paul Maarten, welkom. Dit is de 538 Show.
3: En begin je weekend met Edwin Evers.
5: Richting het weekend. Tot 6 uur is dit Evers en Co.
6: Oh, en trouwens, deze week ben je ook op vakantie.
3: Naar Iren.

0: inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
5: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Nu tot wel 600 euro extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
10: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
9: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
6: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
7: Honor the craving.
8: Domino's. Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Vanavond bewolkt en regenachtig. En het wordt niet kouder dan een graad of 10. Dan morgen. Morgen eerst regen. Maar daarna steeds meer zon en wordt het 17 graden. En dan vanaf vrijdag, hè, dan krijgen we echt geweldig zomers weer hier in het land. Zin aan! Dan verkeer graag, Jelte.
14: Er staan nog 32 files. Was een drukke avondspits. De langste nu op de A2 Maarsen-Den Bosch voor Everdingen op de parallelbaan. 3 kwartier. Op de A16 Rotterdam-Breda voor Breda-Noord. Ongeluk met een vrachtwagen zorgt voor 50 minuten oponthoud. En de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Lunetten staat 41 minuten. Flitsers op de A6 bij de Berg Lelystad bij 67,4. Op de A7 Bolzwart-Sneek bij 113,7. De A13 Rijswijk-Rotterdam 15,8. En op de A15 Gorkum-Rotterdam bij 77,1. De A27 Hilversum-Almere 108,3. En de laatste op de A50 Arnhem-Oss bij 136,5.
13: Het is 6:53. Hanneke is hier met het belangrijkste nieuws.
15: Goedenavond. Bij de Tweede Kamer in Den Haag is een demonstratie geweest tegen Israël dat ook vandaag weer hulpschepen voor Gaza tegenhield. Zeker 70 demonstranten zijn daar opgepakt omdat ze niet naar de aanwijzingen van de politie luisterden. In Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden onder erbarmelijke omstandigheden volgens de politie. Het waren vogels, lama's, stokstaartjes en een stinkdier. En er is ook iemand opgepakt.
13: Een gekke verzameling dieren. Was een kinderboerderij of iets?
15: Nou ja, dat is niet helemaal duidelijk. Ze hebben het adres verder niet bekendgemaakt. Vanwege duidelijke redenen natuurlijk. Maar gekke, ja, een stokstaartje, wat moet je ermee? De gemeente Amsterdam. Stinkdier. Ja, dat is misschien nog gekker.
16: En dat is ook lullig voor andere dieren.
15: De gemeente Amsterdam gaat 2000 noodpakketten uitdelen aan huishoudens met lage inkomens. Dat doen ze omdat er vanuit de overheid geen extra middelen lijken te komen. Er zit een noodradio, EHBO-set en een fluitje in onder meer. Ze worden deze zomer uitgedeeld door de voedselbank. Onze algoritmes op social media die zorgen ervoor dat we minder goed een mening kunnen vormen. Daar maakt de mediawaakhond zich zorgen over. Vooral over de invloed die TikTok en Insta hebben op welk nieuws we lezen. Vooral jongeren lezen eigenlijk alleen op social media nieuws. Ze hebben vaak niet door dat ze niet alles meekrijgen of alleen een bepaalde mening. Dat zou een goed geïnformeerde samenleving in de weg staan.
17: Ja, absoluut.
15: Ja, je zou zeggen eens. Ja. De oorzaak van de vreemde geur in het ziekenhuis tot slot, in het ziekenhuis van Maastricht, is gevonden. Die kwam door rottende gipsresten en een losgeschoten buis van de rioolontluchting.
13: Gooi zij gewoon gips in het toilet?
15: Ja.
13: Dat is echt niet handig. Nee. Ja, de toilet spoelde helemaal lekker door.
15: Rottend ook, ja. Eerder werden daardoor met spoed alle 20 operatiekamers ontruimd. De tweede medewerkers moesten toen met klachten worden opgenomen in het eigen ziekenhuis. Nou, inmiddels weten ze dus waardoor het kwam.
13: Had ik een duikje?
15: Yes.
18: 538. De 538 middagshow.
13: Betrapt op een scheve 7:15 zo direct naar mijn poot.

0: Sebastian Rhymestone, de middagshow van 538. Het is 7:15.
1: Ja, dus het is de hoogste tijd voor Betrapt op een Scheven.
0: Michel, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey. Welkom bij Betrapt op een Scheven om 7:15.

0: natuurlijk niet.
1: Oké, okay, Michel, wat is er gebeurd?
0: Ja, wat is er gebeurd? Ja, mijn ex heeft me bedonderd met mijn beste kameraad.
1: Nee, dat zijn de allerergste.
0: Ja, ja, dat is verschrikkelijk.
1: En hoe is dat gegaan?
0: Ja, het, ze begon zich heel raar te gedragen. Dus, ze werd heel chagrijnig. Ze werd heel negatief. Als ik altijd thuis was, lag ze altijd in bed. En toen was ze heel snel van me af. Toen is ze heel snel ook van me afgegaan. En achteraf bleek waarom dat ze, ja, dat ze verder ging met mijn beste kameraad.
2: Ja, en jij dacht, heet het, wat is er aan de hand dat ze opeens zo zich zo anders gedraagt?
0: Ja, ja, je vraagt je wel af van, goh, wat is dit? Op dat moment dan is het niet helemaal gelijk dat je denkt van, ze heeft een ander, dat niet. Maar ja, als je achteraf dan hoort van, ja, dat ze je bedonderd heeft.
2: En merkt hij iets aan je vriend?
0: Ja, nee, dat eigenlijk niet echt.
1: Van wie vond je dit erger? Dat is misschien een beetje een gekke vraag, maar...
0: Ik denk mijn vriend.
1: Ja, want?
0: Ja, nou, ik weet wel zeker mijn vriend, want ja, dat... Hij deelde alles samen, behalve haar, zeg maar voor de rest, overal waar ik was hij ook, dus dat...
2: En had jij ooit iets gemerkt dat ze elkaar wel, ja, wel leuk vonden?
0: Ja, nou, niet leuk, ja, wel heel aardig, ze konden heel goed met elkaar, maar dat leek mij, ja, ik denk, oh, dat is mooi, zo, ja. Mijn vriendin, zeg maar, mijn beste kameraden, die kunnen heel goed samen, ja, leuk, maar dat...
1: Maar hoe ben je erachter gekomen dat het echt mis was, dat zij dus echt samen iets deden?
0: Ja, hoe ben je erachter gekomen? Eigenlijk dit dag nadat het uit was, toen ben je erachter gekomen met van mensen van gewoon, ze waren altijd samen. En hij was van het moment dat ik er niet was. En dan nooit wat gehoord en dan, ja.
1: Je bent er pas achteraf achter gekomen. Dit was niet de reden van de breuk.
0: Nee, dat was niet de reden van de breuk.
2: Oh, en hoe lang was het al gaande, weet je dat?
0: Nee, dat weet ik niet. Ik denk iets van een maand of zo.
2: Ja.
1: Maar dan ben je dus een vriendin armer en een vriend armer.
0: Ja, ja, op dat moment was dat was heel zuur, ja.
2: En heb je nog contact met hem of is het helemaal klaar?
0: Nee, dat is helemaal klaar. In het begin hebben we nog proberen contact te houden, maar op een gegeven moment, dat werkt niet.
1: Wat heeft hij ooit een uitleg gegeven?
0: Nee.
2: En hebben zij nog met elkaar?
0: Ja, dat hebben ze nog wel, ja.
1: Maar heb je het niet nodig, even een uitleg, weet je wel, dat ze even vertellen hoe en waarom?
0: Nou, achteraf heb ik zoiets van, nee, laat ze lekker gaan, laat ze gelukkig worden. Ik heb een nieuwe vriendin weer en dat is, het is allemaal veel beter. Het is heel veel beter. Ik heb zoiets van, laat ze lekker gelukkig worden. Ik ben veel gelukkiger als dat ik was. Dus dat,
2: ja, mooi.
1: Ja, vind ik ook. Dan sta je er toch boven, Michel. Ja. Goed gedaan.
0: Ja. Ja, dat was op dat moment dat was heel zuur, maar je komt er sterker uit, maar dat doe ik echt. En nou met mijn nieuwe vriendin, zeg maar, dat is echt veel beter.
2: Ja, het is je gegund hoor.
1: Bedankt voor het vertellen. En bedankt je vriendin voor het opgeven.
0: Ja, helemaal goed, zal ik doen.
1: Fijne avond.
0: Ja, fijne avond.
1: Hoi.
0: Hoi.

0: Het is de te gekke favorite van Martin Garrix, Ed Sheeran hier op 538. En tot zover de middagshow, maar de hotline die gaat open.
1: Zeker bij deze.
0: Hij is geopend.
1: Hij is geopend.
0: Doorsturen waar die liedjes die je graag wil horen. En die hoor je dan zometeen hier bij Floris.
1: Yes.
0: Hele fijne avond.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Gek op

0: De komende weken is het hebben's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
1: Hebbes.
0: Kijk op ben.nl.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
4: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk bij Veronica.
5: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
6: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
5: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
7: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
17: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equans zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equans.nl.
18: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
21: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
22: Yes, komt-ie.
23: Hierbij verklaart de 538 ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
24: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
25: 538 Nieuws.
26: 7 uur.
0: Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Bij de Tweede Kamer in Den Haag zijn zeker 70 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen Israël, dat ook vandaag weer hulpschepen voor Gaza tegenhield. Aan boord waren ook 3 Nederlanders, waar ze nu zijn is niet bekend. Er is nu geen enkel schip meer over dat naar Gaza wilde. Overmorgen is er een spoeddebat in de Tweede Kamer over de vele AZC-protesten van de laatste tijd, dat schrijft de Telegraaf. Sommige partijen willen het dan ook hebben over G.D. Marcus Sauer. Die zei een tijdje geleden dat er maximaal geweld moet worden gebruikt tegen Palestijnse vluchtelingen. In België zijn duizenden flessen lachgas gestolen van de politie. Ze rolden een drugsbende op die door heel België lachgas verkocht. En daar werden meerdere verdachten opgepakt. De flessen werden noodgedwongen in dezelfde loods opgeslagen als waar ze werden gevonden. Ondanks een nieuw slot op de deur werd de loods leeggeroofd, ter waarde van €300.000. En RTL heeft een verklaring gegeven over de Britse versie van Married at First Sight, waar 2 deelnemers zouden zijn verkracht. Wij hebben er niets mee te maken. Onze versie wordt door een andere producent gemaakt, zegt RTL. Ze haalden wel alle uitzendingen van de Engelse versie offline. Het weer nog, vanavond bewolkt. Morgen een mix van zon en stevige buien, dan tussen de 16 en 19 graden. Dit was het 538 Nieuws.
1: Hanneke, dankjewel. Situatie op het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. 9 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A2 Amsterdam Oude Rijn bij de Leidse Rijntunnel is de weg dicht 27 minuten. Verder op de A2 Maarsen Den Bosch bij Everdingen de parallelbaan 29. En op de A16 een ongeluk gebeurt tussen Rotterdam en Breda bij Breda Noord. De weg is daar helemaal dicht. Verkeer vanuit Rotterdam richting Breda wordt omgeleid via Roosendaal. Vertraging momenteel 48 minuten. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A6 Muidenberg-Lelystad. Hectometerpaal 67,4. A12 Gouda-Utrecht 52,0. En de A13 Rijswijk-Rotterdam 15,8. A15 Rotterdam-Gorkum 65,0. En de andere kant op A15 Gorkum-Rotterdam 77,1. A27 Hilversum-Almere 108,1. En de A50 Eindhoven-Os 117,9. A59 Breda-Den Bosch 96,4. En de andere kant op A59 Den Bosch-Breda 98,0. A67 laatste Venlo-Eindhoven. Hectometerpaal 68,0. De hotline is geopend. Met welk verzoekje wil jij deze avond aftrappen? Spreek hem in via een gesproken appje in de app van 538.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
25: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
26: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor 2 naar Ibiza.
1: Ja hoor, de hotline is open. Verzoekjes zijn welkom. Spreek ze maar in via...

0: Louis Capaldi, Someone You Love.
1: 538. Floris Molenaar.
0: De hotline is open. Waar heb je zin in? Stuur je verzoekje in via de app van 538. Spreek hem even in, dat is nog leuker. Kan ik je stem er even bij horen? Joris aan de telefoon.
2: Hallo, hallo. Goedenavond.
0: Goedenavond. Wat een bizar verhaal heb jij.
2: Ja, nee, was wel bijzonder. Ik dacht niet dat mijn avond zo ging lopen.
0: Nee, vertel. Jij reed een tijdje geleden, reed jij s'avonds met je vriendin ergens. Waar was dat?
2: Ja, bij Warmehuizen in de buurt.
0: Waar ligt Warmehuizen?
2: Ja, dat zit tussen Alkmaar en Schagen heen.
0: Oh ja, oké, Noord-Holland. Okay.
2: Ja, en toen? Noord-Holland. En het was mistig en we rijden op een rotonde af. En ik denk, wat zie ik daar voor beest lopen? En allemaal auto's om te kijken, wat is dit? Dan bleek een struisvogel los te lopen.
0: Een struisvogel?
2: Een struisvogel, ja. Dat verwacht je niet in het mooie Warmehuis.
0: Midden op een rotonde.
2: Op een rotonde inderdaad. Dus ik denk, ja, wat moeten we hiermee? Maar mijn vriendin die wist dat er een soort boerderijtje in de buurt zat met lama's, struisvogels en dat soort beesten. Dus ik snel naar die boerderij toe gerend en aangebeld van joh, volgens mij loopt er een struisvogel van nu rond. Dus die man al, godverdomme, wat is dit allemaal? Weer eentje ontsnapt. Dus die kwam half in zonnebroek naar buiten om dat beest te vangen. En we moesten hem samen pakken, want volgens mij woog je al best wel snel iets van 50, 60 kilo.
0: Ja,
2: en het was nog nat. Dus,
0: en zo'n beest kan rennen ook als hij
2: kon ook rennen, ja. Hielden we niet bij. Maar we moesten hem echt lokken en tackelen en optillen en die poten vasthouden. Maar dat beest kan hard trappen, dus het kostte veel kracht.
0: Geweldig.
2: Dus nog een paar keer in de modder beland, maar uiteindelijk was het beestje weer terug en reden we terug in de auto, keken we elkaar aan van wat hebben we nu meegemaakt.
0: Dat beest was zich waarschijnlijk van geen kwaad bewust, die stak zijn kop in het zand, maar ja, zo zijn struisvogels, dat doen ze.
2: Ja. Dus was erg leuk.
0: Wat een verhaal, ja. En dat op een gemiddelde rotonde.
2: Ja, en, dat verwacht je niet in die omgeving, maar nee. Mooie avond zo.
0: Wat een verhaal. Hey, mag ik wat voor je draaien in dit thema voor je op 538?
2: Zeker. Ja, wat zullen we doen? Animals?
0: Animals van Martin Garrix. Is wel lekker toepasselijk. Gaan we die voor je draaien en thanks voor je mooie verhaal.
2: Helemaal goed. Oké, fijne avond.

0: Floor is hier. Ik zag een bericht vandaag over een man uit China. Die man is 40 jaar oud. Als je een foto van hem zou zien, zou je er niks van geloven van die 40 jaar. Het hele verhaal hoor je zo.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
1: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver.
4: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
5: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
9: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.

0: 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
17: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: Happy birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
19: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
21: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
22: Dat zeg ik.

0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: 538, Floris Molenaar.
2: En het verhaal van een man die nooit oud wordt, hoor je over...

0: Cyrus, End of the World. Oké, hoe oud zie jij eruit?
1: 538.
0: Ja, hoe oud zie jij eruit? Zie je er ouder uit dan je bent? Daadwerkelijk, of juist andersom? Dat je er jonger uitziet dan je eigenlijk bent. Ja, mijn vriendin, dat is wel een beetje sneu ook. Die is 30, maar die is niet heel groot. Dat is niet een hele grote, lange vrouw. Dus ja, die moet dan af en toe bij de supermarkt... moet ze haar ID laten zien als ze bijvoorbeeld alcohol wil kopen. Dat is, ja, ergens, het is een bepaalde, op een bepaalde leeftijd is het ook een compliment natuurlijk. Dat ze denken, hé, die ziet er nog jong uit. Is die wel 21 of 24? Ja, hoe kom ik hier nou op? Ik las een bericht vandaag over een acteur uit China. Die man is 40 jaar oud. Maar er is behoorlijk wat ophef ontstaan over die man. Want deze meneer die ziet eruit als een jongen van 12. 40 jaar oud en ziet eruit als een jongen van 12. Wat is er nou aan de hand? Als kind was hij was altijd al klein voor zijn leeftijd. Maar op zijn 9e is zijn fysieke ontwikkeling gestopt. Dus hij is gestopt met groeien. Naar een volwassen man. Dus de rest van zijn leven ziet hij eruit als een kind van ongeveer 10, 12 jaar. Ik zet even een foto op mijn Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar, daar zie je hem. Man van 40, ziet eruit als een jochie van 12. Ja, ik heb het juist andersom. Ik ben 31, als ik 's ochtends wakker word, zie ik eruit als 81.
2: Radio 538. Dance.
3: Jonas Blue, Edge of Desire.

0: Erik Iglesias, Can You Hear Me? Bij 538. Morgen is een bijzondere ochtend in de ochtendshow. Nou, in ieder geval, het is een bijzondere ochtend voor Arie. Arie komt altijd op woensdagochtend eventjes langs in de ochtendshow om een moppie te vertellen. Maar Arie heeft ook groot nieuws. Dat is hij de afgelopen tijd aan het bekendmaken op zijn Instagram en ook wel in de ochtendshow. Hij gaat morgenochtend zo rond de klok van 9:15 iets bekendmaken in de ochtendshow. En het is iets wat je niet van hem zou verwachten, zegt hij zelf dan in ieder geval. Morgenochtend komt hij het dus vertellen in de ochtendshow. En ja, hij komt ook een moppie vertellen. Zullen we alvast even een opwarmertje doen?
1: Je legt een stelletje, ligt er helemaal lekker te knuffelen. Bent helemaal romantisch, helemaal hartstikke leuk. Vliegt de deur open, staat er een overvaller?
2: Nee.
1: Hij zegt, die pakt die vrouw beet, die bindt er vast op bed. Ze zegt, heb je dat geregeld? Zegt hij, nee, tuurlijk niet, zit hij. Dat is leven, zegt dit. Hij zegt, ik weet ook niet wat er nou. Hij zegt, meekom jij tegen die kerel. Hij zegt, maak je uit wat je doet, zit hij. Maar laat haar los, laat haar gaan alsjeblieft. Hij zegt, niks ervan, als laat haar dan gaan. Hij zei, dikste van, je krijgt mijn glaassleutel, je krijgt mijn pinpas, je krijgt mijn creditcard, alles mag je hebben, maar laat haar gaan. Hij zei, je haalt wel heel veel van je vrouw. Ze nou, dat valt wel mee, maar die komt wel zo thuis.
0: Morgenochtend, 6 uur, nieuwe 538 ochtendshow. En dus ook groot nieuws van Arie. En ook

0: Jouw hits hoor je op 538.
1: Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight.
0: Jouw hits, jouw 538.

0: Sia en David Guetta, Awake Tonight. Nieuw muziek bij 538. Floris hier, ik las een bericht vandaag. En daarin las ik dat er best een kans is dat er bij jou thuis allemaal bacteriën aanwezig zijn in je huis. En ja, hoe, zeg maar, ja,
1: hoe
0: die daar dan komen, hoor je zo.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu twee stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
3: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
0: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je
4: vliegtickets.nl.
0: Vertrouwd sinds 1999.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Vertrouwd sinds 1999.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Is dit allemaal van jou?
10: Alleen de belangrijke dingen.
11: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allstate Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
12: Allstate geeft ruimte.
13: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allstate.nl.
15: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
16: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk bij Veronica.
17: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
18: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
19: Honor the craving.
20: Domino's.
21: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
22: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
23: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
22: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
23: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
24: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
25: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
26: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
27: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 8 uur.
5: Zwaar mishandelde meisje uit Stadskanaal heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen toen ze al onder toezicht stond van jeugdbeschermers. Die club heet de William Schikker Stichting, die ook betrokken was bij het Vlaardingse pleegmeisje. In Stadskanaal werd ook een jongetje mishandeld. De moeders zitten vast. Bij Den Haag Centraal rijden geen treinen doordat demonstranten het spoor op zijn gegaan. Het gaat om activisten van Extinction Rebellion die aandacht willen voor de mensen op de hulpvloot voor Gaza. Die werd eerder vandaag helemaal onderschept door Israël. Denemarken wil de overleden walvis Timmy zo snel mogelijk weghalen, omdat hij zo langzamerhand een toeristische attractie is geworden. Hij ligt nog altijd voor de kust en trekt veel dagjes mensen. Denemarken waarschuwt dat dode walvissen ook gevaarlijk kunnen zijn. Ze bouwen gassen op en kunnen ontploffen. En in de Bulgaarse hoofdstad Sofia is een groot feest aan de gang voor zangeres Dara. Zij won zaterdag het Songfestival met het liedje Bangaranga. Dara is de eerste die namens Bulgarije wist te winnen. De gemeente Sofia heeft haar voorgedragen als ereburger van de stad. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal 30 graden. En dit was het nieuws op 538.
6: Oh, 30 graden zeg je.
20: Heerlijk.
6: Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen nog momenteel. Eerst op de A2 Utrecht Den Bosch bij Everdingen 13 minuten. A12 Utrecht Den Haag bij Bodegraven 8. En op de A16 een ongeluk gebeurt tussen Rotterdam en Breda bij Breda West. Flink ongeval ook. De weg is daar nog helemaal dicht. Verkeer richting Breda wordt omgeleid via Roosendaal. 35 minuten is de vertraging daar. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1. Barneveld richting Apeldoorn, hectometerpaal 81.0. A4, Bergen op Zoom richting de Belgische grens, 234.7. En de A6, Muidenberg-Lelystad, 67.4. A12, Arnhem-Ede, 134.0. En A13, Rijswijk-Rotterdam, 15.8. A15, Gorkum-Rotterdam, 77.3. En de A27, Hilversum-Almere, 108.1. A59, de laatste, Den Bosch in de richting Breda, op de rem bij 98.0.
28: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
29: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
30: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
29: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
31: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
32: Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
6: Waarom je je schoenen beter uit kunt doen thuis, hoor je over 5 minuten.

0: De Boozy, Miles Smith, Blink Twice. Floris hier op 538. Doe jij thuis je schoenen uit als je thuis komt? Ik heb dat dus wel. Sinds ik samenwoon met mijn vriendin. Die stelde dat voor destijds toen we samen ergens in Utrecht in ons huis gingen wonen. Het ding is dus dat ik doe dat nu dus netjes als ik thuis kom. Netjes mijn schoenen uit. Laat ik buiten bij de voordeur staan op zo'n schoenenrekje. Maar zij houdt ze dus altijd aan. Waardoor er dus nu door het hele huis allemaal zand ligt van haar schoenen. Ik ben degene die stofzuigt thuis. Ik sta altijd die zooi op te ruimen van haar. Ja, nou, hoe kom ik erop? Ik las een bericht waarin ze advies geven over dat het beter is om je schoenen uit te doen als je binnenkomt in je huis. Op je schoenen zitten namelijk, daar sta je misschien helemaal niet bij stil. Maar daar zitten allemaal van die bacteriën op van buiten. Omdat je buiten op straat loopt, misschien op vieze plekken die niet zo goed gereinigd worden. En die neem je dan dus via je schoenen, neem je die mee naar binnen, in je huis. Dat is niet hygiënisch. Daarnaast is het dus schijnbaar ook nog goed voor je voeten. Om zeg maar op blote voeten of op sokken te lopen. Dat is goed voor de spieren in je voeten en ook voor de doorbloeding van je voeten. Dus het heeft wel meerdere voordelen. Dus thuis je schoenen uitdoen is beter. Vervelende bij mij is, ik doe het dus netjes, maar mijn schoenen die stinken zo erg. Dat is niet normaal. Bij mij op de gang, het is net ruikt naar rattenriool. Zeg maar, als ik nieuwe schoenen koop, dan moet ik de oude inleveren bij een kerncentrale.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Marshmallow, where we go.
1: 538.

0: op bij Radio 538. Krijg jij deze week net zulk goed nieuws als Stefan?
1: Jij krijgt van ons een trip naar Ibiza. Dat is inclusief reis, verblijf en tickets voor de Ushuaia. Je gaat naar David Guetta zien en naar de Universe. En daar staat Armin van Buuren.
2: Nou, helemaal fantastisch.
1: Leuk, hè?
2: Super, ja, echt hartstikke leuk. Hartstikke top.
0: Deze week te winnen bij Radio 538. Een geheel verzorgde reis voor twee personen naar Ibiza.

0: Save Your Tears bij 538. Floris hier, wat fijn dat je er lekker bij bent vanavond. Dat is gezellig. Ik zag een filmpje op Instagram vandaag van een natuurkundig experiment. En daar gaan je haren van overeind staan. Details hoor zo.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta, in Ushuaia Ibiza en Arne van Meuren in Universe.
1: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.

0: gratis vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
0: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
0: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
8: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
11: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
12: Oranje fans

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: 538, Floris Molenaar.
5: Hoe word je slimmer van social media? Je hoort het over 6 minuten.

0: Martin Garrix en Matt. Ben jij ook eens een halve wetenschapper inmiddels?
1: 58.
0: Ja, niet echt hoor. Niet echt een wetenschapper, maar een beetje dan. Ja, ik heb dat wel. Oké, even een vaag verhaal misschien voor je. Op TikTok en op Instagram. Ik zit echt in een soort algoritme. Dat ik allemaal filmpjes voorgesteld krijg waarin je een docent ziet die een experiment laat zien aan een klas. Om zeg maar dingen aan te tonen die aan die kinderen probeert te leren, zeg maar. Een natuurkundeleraar die een zwaartekracht-experiment laat zien. Of zo'n experiment met geluidsgolven, zag ik laatst ook. Ik vind dat interessant om te zien. Ja, dat is toch wat slimmer worden van al dat scrollen. Heeft het, dient het toch nog een bepaald doel. Heb je dat ook? Dat je dat soort filmpjes toch altijd gaat zitten afkijken? Best leuk. Zo kwam ik nu ook weer een experiment tegen op mijn Insta. Dat was dan eigenlijk vooral grappig om te zien. Maar ik kreeg daar ook wel de rillingen van tegelijkertijd. Leraren wilden aan hun klas laten zien hoe statische energie werkt. Wat deden ze nou? Ze zetten die kinderen zomaar op een rij, zo achter elkaar. En dan gingen ze met zo'n soort zijden doek gingen ze over hun hoofden wrijven. Nou, dan weet je wel wat er gebeurt. Ze hebben net alsof je een ballon over je haar heen haalt, zeg maar. Toen ze dat ding dus eraf haalden, waren die haren zo statisch. Die dingen stonden recht omhoog, werkelijk. Ja, ergens krijg je natuurlijk bij de gedachte de rillingen ervan als je het ziet. Eigenlijk is het niet zo'n leuk experiment om te zien. Je haren gaan ervan overeind staan.
2: Jouw hits hoor je op 538.
3: Lil Kleine en Samuel Welte. Maak

0: Sienna Spyro. Nieuwe muziek bij 538. Material Lover hoorde je. Nieuwe 538 avondshow met Jordi en Fieke zometeen. Fieke heeft een bepaalde obsessie. En misschien heb jij hem ook wel. Details hoor je zo.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik. Nu tot wel 600 euro extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
9: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
10: Yes, komt-ie.
11: Hierbij verklaart de 538 ochtendshow het barbecue seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
12: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
13: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
14: Pas op hoor! Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus! En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.
16: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
17: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.

0: hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Vertrouwd sinds 1999.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: 538 Nieuws.
5: 9 uur. Goedenavond. De politie is bezig om demonstranten van het spoor te verwijderen rond Den Haag Centraal. Het treinverkeer ligt daar plat doordat pro-Palestijnse activisten het spoor op zijn gegaan. Ze vragen aandacht voor de mensen op de hulpvloot voor Gaza. Ze hadden zich vastgeketend aan een paal. De NS hoopt dat de treinen snel weer rijden. De beveiligingsbedrijven op Schiphol kunnen een boete krijgen voor de chaos van gisteren. Volgens de Telegraaf kan die oplopen tot wel €10.000. Schiphol kan boetes geven als de bedrijven niet genoeg mensen of uren leveren. Door een nieuwe opzet van de beveiliging stonden er lange rijen in een vertrekhal. Het Openbaar Ministerie gaat veel meer flitspalen inzetten tegen verkeersovertredingen. Er komen dit jaar 2 keer zoveel controleplekken, 1450 locaties. Het gaat erbij om vaste en mobiele flitspalen. Focusflitsers die kunnen zien of je op je telefoon zit en traject. Controles. De OM wil onder meer gemeenten helpen de veiligheid op wegen te vergroten. En Denemarken wil de overleden walvis Timmy zo snel mogelijk weghalen, omdat hij zo langzamerhand een toeristische attractie is geworden. Hij ligt nog altijd voor de kust en dat trekt veel dagjes mensen. Denemarken waarschuwt ook dat dode walvissen gevaarlijk kunnen zijn, want ze bouwen gassen op en kunnen ontploffen. En dan nog het weer. Er trekken buien over en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. En het wordt dan 16 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
6: Fieke, dankjewel. En laten we dan ook nog even naar de weg gaan kijken. Want het ging net al over de flitsers. Maar eerst even een vertraging op A15 richting Oostvoorne. Tussen Rozenburg Centrum en Rozenburg Industrieterrein Pothof. 5 minuten vertraging. En de flitsers door Flitsmeister. De A6 richting Lelystad. Bij Lelystad 67,4. De A7 richting Heerenveen bij Drachten 163,5. Dan de A10 richting... bij Amsterdam is dat bij 30,9. De A12 richting Ede bij Arnhem 134,0. Dan de A13 richting Rotterdam bij Rotterdam 15,8. De A16 richting Breda bij Breda 66,3. En de laatste flitser op de A59 richting Breda bij Den Hout. Hecht bij de paal 98,0.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: 538.
12: Deze week
11: de 538 Ibiza Week.
12: Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
11: Jordi Warner.
6: 538 avondshow, de dinsdag editie met Alex Warren, Fever Dream. En nu eerst Teddy Swims in Tones and I.

0: je hoorde Alex Warren en Fever Dream. Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan. Die zijn even een weekje met vakantie. En Fieke, dit is de tweede avond op rij dat wij elkaar überhaupt, denk ik, sprekend echt. Want wij kennen elkaar helemaal nog niet.
1: Nee.
0: Dat is natuurlijk altijd even kennis maken en zo. Een beetje achter de gekke dingetjes van elkaar komen.
1: Ja.
0: Ik heb iets over jou gehoord. Dat jij hebt een bepaalde gewoonte.
1: Ja.
0: Jij doet soms iets meerdere dingen op een dag. En ja, voor mij zou het echt een nachtmerrie zijn als ik dit zo vaak op een dag moet doen.
1: Een nachtmerrie, ja.
0: Ja, echt. Want wat doe jij, Fieke, soms meerdere keren op een dag?
1: Nou, ik ga soms wel 3 keer per dag naar de supermarkt.
0: Maar waarom?
1: Waarom? Nou, kijk. Ik woon erboven, dat is wel een belangrijk detail.
0: Kijk.
1: Dus eigenlijk beschouw ik de supermarkt een beetje als mijn voorraadkast. En ik hou niet van eten weggooien.
0: Nee.
1: Dus ik koop niet ver vooruit van, weekboodschappen of zo doen. Ik denk gewoon, ik heb vandaag zin hierin. En dan ga ik dat kopen en dan gaat het op.
0: Maar 3 keer per dag naar de supermarkt verdien jij zoveel hier dan?
1: Nee, ik koop tot heel weinig.
0: Dat is niet meer te betalen natuurlijk.
1: Nee, ik koop heel weinig.
0: Je koopt heel weinig?
1: Ja, maar en dan denk ik, ik moet echt geen koekjes en chips kopen. En dan denk ik een uur later, maar ik wil het toch wel. En dan ga ik nog even terug.
0: En is het dan in en uit of loop je daar ook echt te struinen?
1: Nee, ik ben wel echt, kijk, ik ken die supermarkt natuurlijk op mijn duimpje.
0: Ja.
1: Dus ik kan binnen 2 minuten, en er is ook die zelfscankassa, er is altijd plek, binnen 2 minuten. Kan ik weer buiten staan.
0: Oh, dat wel?
1: Ja.
0: Dus okay.
1: Ik vlieg echt door die winkel. Mensen moeten natuurlijk ook dan niet in de weg lopen. Zo. Ik ben echt in en uit in een paar minuten.
0: Ja, zo leer je elkaar toch beter kennen. Weet jij dat ik een hekel heb aan de supermarkt? Weet ik dat jij er het liefst 3 keer per dag rondloopt?
1: Ik doe wel een keer boodschap voor jou.
0: Oh, dat zou ik heel fijn vinden. Ik heb zelfs ook namelijk die bezorgdienst voor boodschappen. Dat doe ik altijd.
1: Oh, nee,

0: Shakira en Zoo hoorde je op 538. Ik wil even een conspiracy theory met je delen. Een complottheorie. Shakira die had het WK-anthem in 2010. Dat was het jaar waarin wij de finale hebben gehaald tegen Spanje. Was een fantastische WK-ervaring. Los van het feit dat we er dus ook in die finale uit zijn gespeeld. Dit jaar heeft Shakira weer het WK-anthem.
1: Oh, dus jij denkt we gaan heel ver komen nu?
0: Ik denk dat wij best wel eens een kans maken dat dit gaat gewoon samen natuurlijk.
1: Ja, het is wel een leuk idee dat Shakira ons geluk brengt.
0: Precies. En nou hoorde je net Zoo, gigantisch hit. Zij verwacht dat haar WK-hit afgelopen vrijdag is uitgekomen. Die Die, dat ook een enorme hit wordt. Ik zal hem even laten horen. Het is wel gewoon lekker, toch? Samen met Burna Boy is dit. Het geeft me nog niet de Waka Waka vibes uit 2010, maar...
1: Wel zomer. Gewoon instant zomer, toch?
0: Wat niet is, kan nog komen.
1: Ja.
0: Dus, nou, we gaan het afwachten dit jaar, het WK. 538 Avondshow, Accent, Sarah en Jordi en Vicky hier op de plek van Bas en Dylan. Jordi, don't leave.

0: James B. en Best Fake Smile hoorde je op 538. Grote waarschuwing voor meidenhuizen WhatsApp-groepen. Dat klinkt nog een beetje gek allemaal. Maar als jij een dochter hebt, nou, dan zou ik zometeen zeker even luisteren.
1: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 10:15. De mop van Arie uit Amsterdam.
2: Dan leg een stelletje, leg er helemaal lekker te knuffelen. Vliegt de deur open, staat er een overvaller. Pakt die vrouw beet, die bindt er vast op. Hij zegt, maak je uit wat je doet, zit die man, laat haar los, laat haar gaan alsjeblieft. En je krijgt mijn glaasleutel, je krijgt mijn pinpas, je krijgt mijn creditcard, alles mag je hebben. Maar laat haar gaan. Hij zegt, je haalt wel heel veel van je vrouw. Ze haalt er vol van mee, maar die komt wel zo thuis.
1: 538! De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
10: Boost yourself.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
13: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical En Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
14: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
20: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
23: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt.
0: Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
22: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwalkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwalkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
23: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
24: 538, Jordi Warner.
25: Olivia Dean, Man I Need, hoor je naar Offenbach. Hier is Miles Away.

0: 538 avondshow. Jordi, Olivia Dean, Man I Need. Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan. En een nieuw fenomeen verovert de telefoons van tienermeiden. Meidenhuizen op WhatsApp. Ouders, politie en docenten waarschuwen voor de risico's. Maar wat is het precies? En dat weet jeugdagent Ma Sin. Ze maakt hier een video over die viral ging op social media. Ma Sin, goedenavond.
1: Hoi hoi, goedenavond.
0: Zo, sinds jij de video hebt gemaakt, weet in ieder geval een groot deel van Nederland wat meidenhuizengroepen zijn.
1: Ja, echt bizar inderdaad. Ik heb daar afgelopen vrijdag een video over gemaakt. En eigenlijk gewoon op een hele normale manier, simpele manier uitgelegd wat het inhoudt. En ja, hij staat over de 1,5 miljoen keer bekeken.
0: Nou, ga ik toch de vraag stellen voor iedereen die nog niet weet wat het is. Wat zijn meidenhuizengroepen?
1: Nou, meidenhuizengroepen, dat zijn kanalen op WhatsApp. Daar kan iedereen eigenlijk gewoon in. Dus als je daarin gaat, dan kun je gewoon eigenlijk selecteren bij wie je naar binnen wilt om te kijken. En het zijn open kanalen. Mm-hmm. Dus daar posten hele jonge meisjes eigenlijk al vanaf de leeftijd. Vanaf groep 7 maakten ze heel onschuldig zo'n kanaal aan om een armbandje te verkopen. En op een gegeven moment zie je dat de trend doorgaat met dat ze zoveel mogelijk volgers willen hebben. Meisjes, er is meestal één eigenaar en die zorgt ervoor dat er beheerders kunnen komen. En om een beheerder te worden moet je auditie doen. Daar doen meisjes dansjes van zichzelf, foto's, alles delen ze. Ze delen echt alles wat persoonlijk is, om erbij te mogen horen.
0: Voor de duidelijkheid, deze meiden kennen elkaar vaak dan niet. Dus het is niet zo dat er huizen zijn waar meiden in wonen en dat daardoor die WhatsApp-groep ontstaan. Het zijn gewoon vreemden van elkaar in principe.
1: Ja. Het begint heel vaak gewoon met meisjes die bij elkaar in de klas zitten. En die beginnen zoiets. En die zorgen er eigenlijk voor dat ze op een gegeven moment heel graag willen dat het kanaal wordt doorgestuurd.
0: Ja.
1: Om heel veel volgers te krijgen. Alleen het gevaar is van dit soort kanalen. Is dat je zeg maar geen lid hoeft te zijn om het kanaal in te gaan. Dus je kan gewoon willekeurig een kanaal kiezen waar je eigenlijk even in wilt kijken. Nou, eerst was het dat het 30 dagen werd opgeslagen. Dus je kan tot aan 30 dagen terugkijken wat er allemaal wordt verteld. En eigenlijk is dat nu. Vanaf het begin dat een kanaal wordt aangemaakt. Dus tot zover kan je terugkijken. Meisjes delen hoe ze naar school gaan. Waar ze afspreken. Welke locaties ze elkaar ontmoeten. Hoe laat ze uit zijn. Ze delen filmpjes van zichzelf. Foto's van zichzelf. En dat kan je allemaal gewoon downloaden. Opslaan. Ja, en dan hebben we weer het volgende probleem. Het exposen. Waar we natuurlijk ook heel veel last van hebben. Dus ja, dat moet je gewoon niet willen.
2: En begrijp ik nou goed dat je ook dus niet kan zien wie dat allemaal kan zien en hoeveel mensen er in zo'n kanaal zitten en die beelden kunnen bekijken?
1: Nee, kijk, als je lid wordt van zo'n kanaal, dan ben je zeg maar een member van dat kanaal. Maar ik kan nu zeg maar gewoon mijn WhatsApp ingaan, naar een kanaal toe gaan. Ik kan alle foto's screenen van allemaal echt. Toen ik er voor het eerst in ging, ben ik er ook heel snel uitgehaald. Ik werd er echt niet goed van.
0: Waar werd je dan niet goed van? Was het de hoeveelheid informatie die ze deelden? Of zag je ook andere rare dingen voorbij komen?
1: Nee, gewoon hele jonge meisjes.
0: Ja.
1: En dit zijn gewoon meisjes die totaal niet bezig zijn met de gevaren die kunnen ontstaan doordat ze foto's van zichzelf posten en filmpjes.
0: Nu heb jij hier als jeugdagent heb je dit gezien, heb je daarin gezeten. Wat doe je daarna? Heb je contact met die meiden gezocht of met de ouders daarvan?
1: Nee, kijk, ik ben wijkagent in Amsterdam op Eiburg en daarnaast ben ik boegbeeld kwetsbare meiden. En ik ben social media gestart om de drempel eigenlijk te verlagen voor heel veel jongeren die normaal niet naar de politie durven te stappen.
0: Ja.
1: Mijn inbox explodeert, maar explodeert ook met ouders die me echt dankbaar zijn dat ik dit heb gedeeld.
0: Want ja,
1: door het filmpje zijn ze erachter gekomen dat ook hun kinderen in kanalen zitten. Ook hun kinderen is gevraagd om auditie te moeten doen, om erbij te mogen horen. En we moeten geen auditie.
0: Nee, we
1: moeten dit niet, dus niet normaliseren, want er worden meisjes gepest, er worden meisjes buitengesloten. Meisjes van de leeftijd van 9, 10 à 11 jaar, die worden gewoon daar neergezet en die moeten zichzelf laten zien. En als je niet leuk genoeg bent of knap genoeg bent, er wordt gewoon een pool aangemaakt dat je kan selecteren van ja, dat meisje is leuk, dat meisje is lelijk.
0: Ja. Los van het feit dat je hier nu inderdaad heel veel attentie voor hebt weten te creëren. Dus iedereen heeft het voorbij zien komen.
1: Ja.
0: Kan politie hier iets mee? Kunnen jullie hier überhaupt iets tegen doen?
1: Nee, want het is net zoals alle andere kanalen. En de andere apps, zeg maar, daar kun je heel erg goed selecteren dat je iets privé maakt en alleen open of gesloten zet. En met dit soort kanalen niet. En nou heb ik wel vanuit de politie, hebben we dus nu wel, is er wel een afdeling dat als ik zeg maar iets signaleer op zo'n kanaal waarvan ik denk, nou, dit is echt niet oké voor de buitenwereld, dan kunnen ze het kanaal wel uit de lucht halen.
0: Okay.
1: Maar het geldt voor alle apps, dus ook voor de kanalen op WhatsApp. Is dit wel een mogelijkheid die er is, ja.
0: Eigenlijk is de grootste oproep aan ouders, hou je kind natuurlijk op een telefoon sowieso zoveel mogelijk in de gaten, kijk wat hij doet, maar wees dan nu specifiek ook eventjes heel scherp als het gaat om WhatsApp en kijk of je dochter, je kind daarin zit, toch?
1: Ja, heel veel kinderen mogen bijvoorbeeld geen andere grote, zo'n TikTok, Snapchat, mogen ze allemaal niet. En gebruiken WhatsApp voor de communicatie. Maar ja, dan hebben ze nu uiteindelijk dit weer uitgevonden om toch te communiceren met de buitenwereld. En de ouders, heel veel mensen weten gewoon niet van dit bestaan. Dus ja, mijn boodschap is echt, ga gewoon het gesprek aan met je kind. Leg uit wat de gevolgen kunnen zijn van als je dus openbaar je informatie deelt. En dat moet je gewoon niet willen. Wil je wel in gesprek gaan met je vriendinnetjes, hou het lekker privé. Doe het besloten dat andere mensen niet kunnen meekijken. Want er zijn ook gewoon hele nare mensen op deze aarde die gewoon heel veel slechts willen aanbrengen.
0: Absoluut,
1: en het kan zomaar maar je kind zijn.
0: Dankjewel voor het verspreiden van deze boodschap, Mazen. En überhaupt mensen ervan attenderen dat dit gebeurt. Ik wens je een hele fijne avond. En
1: yes,
0: mensen kunnen jou natuurlijk altijd volgen op Instagram, TikTok, overal. Politie Mazen.
1: Yes, super. Beter dankjewel. Fijne avond.
0: Fijne avond. 538 Avondshow met Martin Garrix en Ed Sheeran zometeen. En eerst Shepherd. Yeah.

0: Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight op 538. In de avondshow Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan. Met ook weer een nieuwe kip of ei. Iedere avond dezelfde vraag. Welke van de twee gegeven opties bestond er eerder? Oké, vanavond GTA 5 of FIFA 14. Fieke?
1: Ja, ik zou echt geen idee.
0: We hebben het voor de duidelijkheid over games natuurlijk.
1: Ja, zover was ik
0: nog. Ja, ik denk dat de nadruk het even voor de mensen. Één ding is zeker, ze zijn allebei eerder dan GTA 6. Dat mogen duidelijk zijn. Maar ja, de vraag is dus, welke was eerder? GTA 5, Grand Theft Auto 5 of FIFA 14? Laat het weten. Stuur even een berichtje in de 538. Maak je kans op het 538-prijzenpakket.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
4: Gek op lage

0: Altijd voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
4: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
6: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Hey, ik kan niet werken vandaag.
11: Hoezo?
10: Sorry, het is WK.
12: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
13: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
14: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
13: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
17: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: nog last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: 538 Nieuws.
3: 10 uur. Goedenavond. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft nog geen contact gehad met de drie Nederlanders die vandaag zijn opgepakt door Israël. Ze zaten op schepen die hulpgoederen wilden brengen naar Gaza. Er zaten ook twee journalisten bij van BNNVARA. Waar de Nederlanders nu zijn en hoe het met ze is, is niet duidelijk. De baas van het bedrijf achter het cruiseschip Hondius heeft voor het eerst gereageerd op de virusuitbraak op zijn schip. Hij noemt het een van de moeilijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van zijn bedrijf. Hij zegt verder dat hij nog geen idee heeft hoe het hantavirus aan boord kon komen. Er waren in elk geval geen knaagdieren aan boord. In Eindhoven zijn in korte tijd meerdere katten beschoten met pijlen. Dat meldt Omroep Brabant. Eén kat heeft het niet overleefd. Het is niet voor het eerst. Vorig jaar werden in dezelfde buurt ook al meerdere katten beschoten met een kruisboog. En het Engelse voetbal is in de ban van een spionagerel. Het gaat om Southampton. Die club heeft stiekem trainingen gefilmd van andere clubs. Ook van Middlesbrough. En daar won Southampton van in een wedstrijd voor promotie naar de Premier League. Maar Southampton kan promotie nu op zijn buik schrijven, want het is gedisqualificeerd. En dan nog het weer. Er trekken buien over en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
4: Fieke, dankjewel. We krijgen de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen. Wel flitsers. De A12 richting Ede bij Arnhem 134.0. De A12 richting Gouda bij Bodegraven 37.3. De A13 richting Rotterdam bij Rotterdam 15.8. En de A20 richting Rotterdam bij Rotterdam Hechtwederpaal 31.2.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
6: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
6: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: 538.
12: Deze week de 538 Ibiza Week. Win jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
4: Wat was er eerder, GTA 5 of FIFA 14? Je hoort het antwoord zo in kip of ei. Eerst Miles Smith.

0: Max, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat voor cijfer geef jij aan jouw dinsdag?
1: Een 10.
0: Ik was eigenlijk, voorbereid op de vraag hoe zouden we er een 10 van kunnen maken, maar het is bij jou al een 10.
1: Ja, ik heb een leuke dag gehad, lekker gewerkt, lekker gepadeld, dus dat is helemaal goed.
0: Heerlijk man, wat goed om jou dan zo positief aan de telefoon te hebben. Max, voordat ik jou zo meteen het antwoord ga vragen, gaan we eventjes beginnen met GTA 5 of FIFA 14, hè? Welke was er eerder. Maar laten we beginnen met GTA 5, de game waarin je eigenlijk alles kan maken. De reeks groeide eerder uit de populaire misdaadspellen met steeds grotere speelwerelden. GTA 5 brak binnen dagen meerdere wereldrecords, omdat de game zo vaak verkocht werd. Inmiddels wordt er al jaren gewacht op GTA 5. Nou, november is de planning ongeveer. Maar we moeten het GTA 6, sorry. Vroeger mocht ik het nooit spelen van mijn ouders. Dat vond ik nogal stom. Dan FIFA 14, het voetbalspel waardoor iedere gamer toch nog een beetje sportief bezig is. FIFA 14 verscheen tegelijkertijd op consoles, handhelds en computers over de hele wereld. Inmiddels heeft FIFA, heet het geen FIFA meer, maar EA Sports FC. Nou, dan even aan jou de vraag stellen, Max, waar het allemaal om draait. Welke was er eerder, GTA 5 of FIFA 14?
1: Ik denk GTA 5.
0: Je denkt GTA 5. GTA 5 komt uit 17 september 2013. FIFA 14 uit 24 september 2013. En dus is GTA 5 inderdaad eerder. Top. Lekker, Max. Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Dank je wel.
0: Dan wordt van die 10 wordt de dag zomaar eens een 10+.
1: Nou, dat is helemaal top.

Maxime en Babette en hoe dan ook op 538. Oh, wat een lekkere week om kans te maken op een trip naar Ibiza voor twee personen. En naar twee dikke feesten, namelijk de Ushuaia op Ibiza. Wil je sowieso een keer gezien hebben met David Guetta. En Universe met collega Armin van Buuren. Hoor je vanaf morgenochtend weer met de 538-ochtendshow. Daarna de middag de office hours. Ga zo maar door. Hoor je de oproep voor vlucht 538. Bel dan zo snel mogelijk naar de studio.

0: Sommeer en Have a Little Faith op 538. En Fieke zometeen met nieuws.
1: Ja, stel jij altijd alles uit, dan ben je misschien wel minder lui dan je denkt.
0: Ik stel even mijn antwoord op jou uit.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
2: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
4: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Wat doe je?
10: Ik ben een vakantie aan het boeken.
9: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
10: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €450 korting krijgt.
9: Lekker!
11: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
9: Heb jij ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrij vakanties.
12: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
14: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
15: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
16: Allsafe. Geeft ruimte.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
18: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
18: Beren goed, thanks bo.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: En actie olifant.
20: Ja, het is

0: Albijn 1 plus 2 gratis. En AH Extend vleeswaren en borrelhapjes, tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Vertrouwd sinds 1999.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: 538 Jordi Warners.
12: Uitstelgedrag blijkt geen luiheid. Hoe dat zit, hoor je zo in het nieuws.

0: Mars en I Just Might. Jordi en Vicky hier op de plek van Bas en Dylan.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over een heel specifiek onderwerp.
2: Uitstelgedrag. Iedereen staat wel eens uit. De zolder opruimen, een moeilijk telefoontje, naar de sportschool gaan. Maar er blijkt dus meer achter te zitten dan luiheid of een gebrek aan discipline. Een gedragsexpert van de Erasmus Universiteit die legt dat uit. Ten eerste blijken we meer gericht op het nu dan op de toekomst. Dus we zetten eerder in op het vermijden van ongemak op de korte termijn. Ook als dat ten koste gaat van een beloning op de lange termijn.
0: Ja.
2: En er blijkt dus meer achter uitstelgedrag te zitten bij doelen die je belangrijk vindt. Want het beginnen met iets dat je belangrijk vindt kan lastig zijn vanwege emotionele lading. En hoe belangrijker je iets vindt, hoe groter de angst om te falen. En dat kan dan weer verlammend werken. Dus eigenlijk hoe belangrijker je iets vindt, hoe makkelijker het is om het uit te stellen. Dat klinkt meteen als een excuus. Dat, zo is het natuurlijk niet helemaal bedoeld. Die gedragsexpert heeft ook een tip. Maak je doelen klein.
0: Ja.
2: En kijk bijvoorbeeld naar je gedrag in plaats van grote doelen. Dus niet ik wil 20 kilo afvallen, maar ik wil meer groente eten. En doe projecten samen.
0: Oh ja.
2: Dat schijnt dus heel goed te helpen tegen uitstelgedrag.
0: Goeie. Ja. Ik heb ook wel eens ergens gehoord inderdaad dat wij vanuit ons oerinstinct... Net zoals dat mensen vroeger natuurlijk jagen op dieren en zo en gelijk eten nodig hadden. Dat we op die manier een beetje werken in ons hoofd. Dus ik wil nu iets en het is moeilijker om inderdaad na te denken over iets wat ik over 5 weken wil. Dus dan moet ik daar meer voor doen, snap je?
2: Ja, er zit dus ook wel een element van in. Maar ben jij een uitsteller?
0: Ik kan bepaalde dingen wel echt lang uitstellen. In huis dingetjes opruimen en zo, tot grote ongenoegen van mijn vriendin. Maar zij is er zelf ook heel goed in, dus dat scheelt. We heffen elkaar een beetje op. En jij?
2: Alleen als ik iets heel belangrijk vind.
0: Nou, en weet je wat ik belangrijk vind?
2: Nou?
0: De danceversie van deze week. Janis Blue, je hoort hem nu, Edge of Desire.
3: Radio 538.
4: Jonas Blue.

0: 538, Katy Perry, Dark Horse. En zometeen weer de quiz over vandaag. Waarin jij ook vanavond weer kans maakt op 100 euro. Maar je moet eerst wel eventjes antwoord geven op de kwalificatievraag. Een toerist is in de Trevi-fontein gesprongen. In welke Italiaanse stad staat deze fontein? Dus in welke Italiaanse stad staat die Trevi-fontein? Weet je het antwoord? Stuur hem in via de 538-app. Maak je zo maar de kans op 100 euro.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
2: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!

0: vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf 239 euro per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
8: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
9: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
8: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
7: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.

0: maak stack silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: 538 Nieuws.
2: 11 uur. Goedenavond. In Schagen, Noord-Holland, mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Er is asbest vrijgekomen bij een brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Er rijden vanavond weer treinen bij Den Haag Centraal. Het spoor was vanavond even geblokkeerd. Pro-Palestijnse activisten zaten op het spoor. Ze hadden zich aan elkaar en aan een paal vastgemaakt. 5 zijn er van het spoor gehaald en opgepakt. Het moederbedrijf van Google heeft flinke verliezen geleden op de beurs in Amerika na de presentatie van grote veranderingen aan de zoekbalk van Google. Er komen AI-opties in. Toen zakte de waarde ruim 2%. De stemming was sowieso negatief. Beleggers hebben nog altijd zorgen over de inflatie. En de baas van het bedrijf achter cruiseschip De Hondius heeft voor het eerst gereageerd op de virusuitbraak op zijn schip. Hij noemt het een van de moeilijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van zijn bedrijf. Hij zegt verder dat hij nog geen idee heeft hoe het virus aan boord kon komen. Er waren in elk geval geen knaagdieren. En dan nog het weer. Er trekken buien over en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix

0: Styles en American Girls.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
0: Ja, en Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan met Sharon. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hoe is jouw dinsdag? Wat voor cijfer zou je hem geven?
3: Wel 9, denk ik.
0: Oh, nou, ik had eerder vanavond ook al iemand aan de telefoon met een 10. Hoge cijfers vandaag. Hoe komt het dat hij bij jou zo hoog ligt?
3: Ja, ik heb een leuke dag gehad op het werk en een leuke avond nog. Dus,
0: Laten we er met de quiz een 10 van maken. 90 seconden de tijd. Zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. Op dit moment bovenaan het weekklassement. Mitchell met 12 vragen goed. Ga je daar overheen, dan maak je donderdagavond kans op 100 euro. En je mag niet passen. Wat is jouw paswoord?
3: Nee.
0: Nee. Nou, goeie. Dan nog een antwoord op de kwalificatievraag die ik net had. Een toerist is in de Trevi-fontein gesprongen. In welke Italiaanse stad staat deze Trevi? Of deze Trevi-fontein?
3: In Rome.
0: En dat is hartstikke goed. Dat betekent dat we kunnen beginnen, Sharon. Ben je er klaar voor?
3: Zeker.
0: Dan gaan we van start. Thailand verkort de duur van het visumvrij reizen. Wat is de hoofdstad van Thailand?
3: Nee.
0: Oh, nee, fout bedoel ik.
4: Er is voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer in Europa. Welke kleur heeft de huid van een ijsbeer?
3: Zwart.
0: Er zijn nog veel tickets te koop voor WK-wedstrijden. Noem een land waar het WK dit jaar is.
3: Frankrijk.
0: Er was vanavond een extreem drukke avondspits. Noem een snelweg.
3: A7.
4: Populaire Swatch horloges zijn uit de winkel gehaald naar chaos bij de verkoop. Hoeveel uren heeft een dag?
3: 24.
0: Fransen hebben afgelopen jaar meer bier dan wijn gedronken. Noem een biermerk.
3: Amstel.
4: Kandidaat Sharon heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
3: Nee.
0: IKEA introduceert binnenkort een gehaktballetjeslolly met vossenbessensmaak. Uit welk land komt IKEA?
3: Zweden.
4: Door vernieuwde winkels is de winst van de HEMA gestegen. Welke kleur heeft het logo van de HEMA?
3: Rood met witte letters.
0: FC Groningen-fans zijn toch welkom bij het duel met Ajax in de playoffs. Hoeveel minuten duurt een voetbalwedstrijd zonder blessuretijd?
3: 90 minuten.
4: Sekswerkers zijn onveilig door exploitanten die de regels overtreden. In welke Nederlandse stad zijn de wallen?
3: Amsterdam.
0: Vandaag was het examen wiskunde voor HAVO. Wat is 4 keer 11?
3: 44.
4: Deze week win je de 50.
0: Nee, stop.
4: Uit
0: enthousiasme.
4: Uit enthousiasme. Ja, het gaat zo lekker.
0: Nee, de 90 seconden die waren nu officieel voorbij. Dat betekent dat wij naar ons strenge, toch rechtvaardige jurylid gaan. Hey man.
5: Ja, Mitchell stond dus bovenaan met de 12 goede antwoorden. Ja, Sharon, je hebt het heel goed gedaan, maar helaas net niet boven Mitchell uit. Je had 10 vragen goed.
0: Ah. Vind ik alsnog een hele nette score, Sharon. Betekent dat het 50 prijzenpakket naar je toe komt.

0: Direct en Won't Fall hoorde je op 538. Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan. En Fieke zometeen met nieuws.
1: Ja, bij een bezoek aan Roermond deed de koning een onthulling. Hij gaat misschien iets voor het eerst in 60 jaar gebruiken.
0: De inlogpagina van de Belastingdienst.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller,
0: zonder te remmen. Vodafone. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
6: Daar zit Sophie.
7: Hi.
6: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
7: Met Sophie.
6: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
13: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu!
17: Big deals bij Keukenconcurrent.
16: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Oranje fans.

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: 538. Jordi Warners.
3: Wat kreeg Willem-Alexander vandaag wat hij in 60 jaar nog nooit gebruikt heeft? Jordi, het zo.

0: Damiano David, Thailand, Talk to Me op 538. Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over mode en lifestyle.
2: Er is iets dat koning Willem-Alexander in zijn hele leven nog nooit heeft gebruikt. Maar hij heeft het vandaag wel gekregen bij een bezoek aan Roermond. Het koningspaar bracht dus een bezoek aan Roermond. Heel officieel allemaal. En daar was ook een kapper. En die had het, nou, toch ook het lef om de koning ongevraagd haar advies te geven. De kapper die bood hem een potje aan en die zei dat het haar van de koning wel een likje gel kan gebruiken. Oh. Toen deed de koning meteen een ontboezeming. Ik ga het stiekem misschien een keer proberen, maar dat wordt dan voor het eerst in 60 jaar dat ik iets in mijn haar smeer.
0: Ja, ook de leeftijd van de koning natuurlijk.
2: Ja, nou ja, net nog.
0: 59, ja. Maar...
2: Heb jij wel eens ongevraagd advies gegeven van, goh, misschien moet je dit proberen met je kapsel?
0: Nou, dat heb ik nooit aan iemand anders durven doen. Maar ik heb het wel zelf eens gehad. Wel meerdere keren ook.
2: Wat zeggen mensen dan tegen jou?
0: Nou, ik denk dat het ergste wat ik ooit heb meegemaakt is dat ik in mijn e-mailbox een voorstel voor een samenwerking kreeg van een haarkliniek. En wat nog erger was, omdat ik denk, ja, dat zou wel een standaard mail zijn die gestuurd is. Dat, omdat ik niet op die mail reageerde, ik later ook nog van diezelfde haarkliniek een DM kreeg. Of ik de mail al had gezien. Dus toen ben ik naar mezelf aan het kijken. Dacht, goh, heb ik er eentje nodig? Ja, een haartransplantatie is helemaal in natuurlijk tegenwoordig. Hè. Dat doen heel veel mensen nu op dit moment.
2: Ja, maar doe zo je haar naar achter. Is dat...
0: Nee, kan niet.
2: Nee.
0: Ja. Maar ik heb echt een heel groot voorhoofd, Fieke.
2: Oh, dat echt nu gaan... zou het daar vandaan komen? Dat,
0: ik heb wel inhoud. Ik ben ook 30 hè, inmiddels, maar is dit heel erg?
2: Nee, ja, nee, vind ik niet. Maar ja, als ik een haarkliniek zou hebben, dan zou ik het wel weten.
0: Valt wel mee. Ik vind ook trouwens dat we die haar, die inhammen, moeten we kappen met daar onzeker over zijn.
2: Ja, ik heb ze ook. Kunnen we dat niet hip maken of zo?
0: Ja,
2: inhammen?
0: Gewoon inhammen mag gewoon. Wees niet onzeker. Nou goed, als je er echt wat aan wil doen en je voelt je er niet goed door, dan moet je dat zeker doen, want dat kan tegenwoordig. Maar...
2: Ook de inham mag er zijn.
0: Ook de inham mag er zijn. Daar mag je gewoon trots op zijn. Ik heb het niet nodig. Echt niet. En jij, heb jij wel eens commentaar op je haar gekregen?
2: Nou, ik heb wel eens een commentaar gehad op die inhammen. Zou je daar niet eens wat mee doen?
0: Nou, dan gaan we bijna gewoon de inhammen vanaf nu rocken. Bij deze.
2: Precies, wij maken er wat van.
0: 538 avondshow, One Republic, Ayn Rhoads, Nalok, Khalid. Dit is Dive Into Me.

prachtig nummer. Bruno Mars. Het is ongekend. Dat je dan, wat er net gebeurde, voor de duidelijkheid. Ik had alle microfoons openstaan. Van Marnix tot aan Fieke. Behalve eigenlijk die van mij. Bruno Mars hoorde je. Risk It All. Prachtig nummer.

0: Marnix, goedenavond. Of heb ik nou die van jou? Jawel toch?
1: Nee, hij staat te laat.
0: Ja, godsamme.
1: Ik denk even kijken hoe scherp je bent, jongen.
0: Ja, gelukkig werk ik nog niet zo heel lang met deze knoppen. Maar
1: goedenavond.
0: Goedenavond. Hai, hai. Alles lekker?
1: Goed hoor, ja, lekker. Ja, ik heb pizza voor je meegenomen, daar hebben we van genoten. Heerlijk, lekker.
0: Ah, het was niet nodig. Ik dacht, ik neem één stukje pizza. Ik kan dat niet.
1: Maar het is wel lekker, toch?
0: Ja, ik heb anderhalve pizza op inmiddels. Ik zit hartstikke vol.
1: Lekker zeg. Nee, verder gaat het maar hartstikke goed. Het kleine kutkinderpianootje is ook weer tot de studio van 5 teruggekomen, dus die avond kan natuurlijk niet meer stuk nu.
0: Ik ben wel benieuwd of het echt zo is. Nou, Fieke, zou jij misschien eventjes op het pianootje van Marnix even een paar toetsen willen? Dat we even weten dat hij het niet al.
2: Oké, ik kan dus niet een instrument spelen.
0: Nee, maar. Oh ja. Hij doet het wel echt.
2: Hij doet het echt.
0: Ja, het is wel, ja. Goh, je hebt echt talent dan, Marnix, dat je dat kan. Ja,
2: goed. Hij wel.
1: Ja. Ja, het concept is vrij simpel, Jordi. Je hoort mij zometeen natuurlijk vanaf 12 uur. Mm-hmm. En ik ga een melodietje spelen. En aan jou om te raden, en eigenlijk als je nu luistert ook, welk melodietje van welk liedje denk je te herkennen?
0: Oké, nou.
1: Zo simpel is het. Er is niks mee te winnen. Het is gewoon voor gebakken lucht en een beetje voor de eer eigenlijk, voor je eigen eer. Dus,
0: kom maar hoor.
1: Ja? Eindiging een beetje mis, maar.
0: Was dit Fieke weer of.
1: Nee.
0: Huh? Nou, nog één keer, want ik snap.
1: Heb je een hint? Werd het niet altijd gedraaid tijdens de piepjestest?
0: Oh, Play It Alive van.
1: Nou, of je het juiste antwoord hebt, Jordi, dat hoor je zo meteen.
0: Nou, laat even weten in de 5 die 8 heb. Zometeen, Marnix Westhuis.

0: niet zo heel
1: goed. Voor het jij is Harry Mens daar.
2: Hallo.
3: Haal alles uit je middag met Frank en Iren.
4: Van harte welkom. Dit is de 538 Show.
3: En begin je weekend met Edwin Evers.
5: Richting het weekend. Tot 6 uur is dit Evers & Co.
6: Oh, en trouwens, deze week ben je ook op vakantie.
3: Naar Ibiza. Dit is Radio
6: 538.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
11: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
15: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
16: Yes, en laten we de gemeentelijke belasting ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
15: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
16: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
21: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
23: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
24: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
25: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
26: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
27: Hebbes.
26: Kijk op ben.nl.
28: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
29: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
30: Nu bij Iris Opticiens. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
31: Zeg je vliegtickets?
0: Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
1: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben, heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart... alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Vliegtickets.nl.
0: Vertrouwd sinds 1999.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: 538 Nieuws.
5: 12 uur.
6: 30 lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om het luchtalarm te houden. Het kabinet wil van het verouderde systeem af. Over 2 jaar moet er iets anders voor zijn dat goedkoper is. Maar volgens de lokale partijen is er niets beter en duidelijker dan het luchtalarm. Wetenschappers verzamelen in de bossen van Argentinië knaagdieren. Die hebben mogelijk het Hantavirus, waarmee passagiers van het cruiseschip Hondius besmet zijn geraakt. Ze zoeken in het gebied waar passagiers van boord waren. Er is een kans dat ze daar Hanta hebben opgelopen, al is de laatste keer dat zoiets gebeurde 10 jaren geleden. 2 mannen moeten maandenlang de cel in omdat ze geweld hebben gebruikt tegen agenten tijdens de jaarwisseling in Den Haag. Ze gooiden stenen en vuurwerk en deelden trappen uit. De ene moet 4 maanden zitten, de andere 2. Ook moeten ze een schadevergoeding betalen aan de agenten, €2.500. En een gouden penning uit 1672 is geveild voor bijna €160.000... bij een veilinghuis in het Utrechtse IJsselstein. Nooit eerder is voor een penning zoveel betaald. Het is dan ook een topstuk dat nog altijd goed bewaard is gebleven. En het komt uit een collectie van een bekende verzamelaar. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval. En dan kan er ook een klap onweer zijn en zelfs ook nog eens hagel. Het wordt maximaal 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
7: Uitgebracht verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen op dit moment gemeld. Oh jawel, eentje op de A4. Amsterdam richting Den Haag. Excuus, Leidschendam. 22 minuten en of dat een vertraging is, hè. Er wordt ook geflitst. Oppassen op de A7. Amsterdam richting Den Hoever bij 32.3. A12 Arnhem richting grens met Duitsland. 133.9. A13 Rijswijk richting Rotterdam bij 15.8. En ook oppassen op de A16 Dordrecht in de richting van Rotterdam bij 34.8.
8: Deze week, de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor 2 naar Ibiza.
9: Marnix Westhuis.
7: Welk liedje werd er gespeeld op die kleine kutkinderpiano? Je hoort het naar Gizo en Zane, Eyes Closed.

Gemaakt voor kinderen, gekocht in de speelgoedwinkel, maar hij ligt hier in de studio van Radio 538, een kleine kutkinderpiano. Er wordt een melodie opgespeeld en aan jou om te raden van welk liedje dat melodietje is. Ik ben benieuwd, als je dit hoort, kun je raden waarvan het is? Ja, is wel pittig om te spelen hoor, maar in de 538-app unaniem antwoord. Inderdaad, misschien omdat Jordi het ook stiekem had voorgezegd. Safri Duo, play the live, het liedje van het melodietje.

538 met de Bieberbaas. Justin Bieber en Sorry hoor je. Er gaat dus een gerucht in de ronde dat Justin Bieber zo'n Rubik's kubus binnen 2 minuten kan oplossen. Zo'n kubus met allemaal kleuren erop en ieder vak moet dan de juiste kleur hebben. Dat binnen 2 minuten zou hij dat kunnen oplossen. Ja, ik heb ooit ook zo'n kubus van mijn ouders gekregen. Die is 20 jaar later nog steeds niet opgelost. Nee, niet voor mij besteed, echt niet. Hey, goeienacht, Marnix hier. Tupac, Dr. Dre zijn voor je onderweg naar de nieuwe van Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead.

Dr. Dre, California Love, bij Radio 538. Er is een klein foutje gemaakt in een voetbalkantine. Iemand heeft daar ontzettend veel geld uitgegeven aan één drankje. Maar wat denk je, was het meer dan 50 euro of meer dan 1000 euro? Juiste antwoord hoor je zo meteen bij 538. Ook Alan Walker en Virgie hoor je zo meteen naar Alex Warren en Fever Dream.

0: Dit is echt de allerduurste chocomelk van Nederland.
1: De 538 Marnix Westhuis.
0: Ik kwam vandaag een video tegen op het TikTok-account van Omroep West. En dat waren drie vrijwilligers van de voetbalvereniging Quick Boys. Katwijk is dat. Die nemen na 36 jaar afscheid. Die stoppen ermee als vrijwilligers. Sowieso daarvoor respect. Ik bedoel, sportclubs moeten het toch hebben van dit soort waanzinnige mensen met een hart voor de club. Ik bedoel, dat heb je helemaal niet door. Als je als kind op een sport zit, in dit geval voetbal, of ik heb vroeger ook getennis, had je ook heel veel vrijwilligers, maar dat heb je dan helemaal niet door. Maar ja, zo'n club draait echt wel om vrijwilligers. Maar goed, zij dus afscheid na 36 jaar en bij dat afscheid biechten ze iets op. Er is namelijk in die 36 jaar ook een heel klein foutje gemaakt met de kassa. Namelijk de allerduurste chocomel van Nederland. Wat denk je, hoe duur was die? Meer dan 50 euro of meer dan 1000 euro?
2: Wat klopt er van het verhaal dat hier de duurste chocomel ooit verkocht is?
3: Toen mijn broer ging me pas over en het bleef maar intikken. Op een gegeven moment 1200 euro voor het chocomelletje.
0: 1200 euro voor een chocomel, holy shit. Belangrijk is, het geld is wel gewoon teruggekomen naar degene. En de chocomel bleek ook heerlijk te smaken, hoor.

0: 8 met Whitney Houston en How Will I Know.
1: En NK, WK voetbal kijken.
0: 6 deelnemers, 4 dagen lang non-stop voetbal kijken. Dag en nacht zonder in slaap te vallen. Blijf jij als allerlaatste over, dan win je 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen doen. Vanaf volgende week spelen we dat hier bij 538. Je kan je niet meer opgeven, maar je kan nog steeds wel winnen. Want ook op 538, terwijl dit NKWK voetbal kijken aan de gang is, maak jij kans op waanzinnige prijzen. Dus hou je radio vanaf komende dinsdag in de gaten. En wie weet scoor jij ook prijzen tijdens het NKWK voetbal kijken. Alle informatie check je op 538.nl. Hoor je nu de nieuwe van Calvin Harris.

Just Stay, Jack Staal en John. Turn the lights off bij 538. Hey, IKEA die heeft wat nieuws. En je kan het in je mond stoppen. Waar dit over gaat? Je hoort het zo meteen in AI of niet. Waarin je kunt raden of iets echt of nep is. Details binnen nu en 10 minuten. Ook Ray komt eraan. De Train en Drops of Jupiter.

0: nieuws. 1 uur.
1: De topman van het bedrijf achter het virusschip Hondiers heeft voor het eerst van zich laten horen na de uitbraak van Hanta aan boord. Het was een van de moeilijkste tijden voor de rederij ooit, zei hij. Hij bedankte de gasten voor hun geduld en prijst de bemanning voor de kalmte. Door het virus zijn 3 mensen overleden. Het Openbaar Ministerie verklaart de oorlog aan automobilisten die zitten te appen achter het stuur of te hard rijden. We gaan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als nu om mensen te betrappen, zegt het OM. Ze worden ook in steden gezet, bij wegen waar je tegenwoordig niet harder mag dan 30. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat blijkt volgens de politie uit de verklaring die is gevonden. De daders zouden verschillende religies en rassen hebben gehaat. Bij het schieten kwamen 3 mensen om en de tieners pleegden waarschijnlijk zelfmoord. En koning Willem-Alexander heeft een liefde voor 8-banen. Dat onthulde hij in Limburg bij een 8-baanbouwer. Hij was daar met koningin Maxima op bezoek. Hij voelt zich helemaal thuis in 8-banen, zei hij. Ze kregen een rondleiding en Maxima mocht ook een bout aandraaien. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval. Er is ook kans op onweer en hagel. Het wordt er maximaal 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
2: Sorry hoor, waar ligt het aan mij? Of klinkt een bout uitdraaien gewoon alsof ze aan het schijten was, Maxima. Oké, excuus. Even professioneel. 50 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Oppassen op de A1 Barneveld richting Apeldoorn bij 64.6. A2 Amsterdam richting Utrecht bij 37.9. A9 Haarlem richting Alkmaar bij 60.3. A10 Noord richting de Zeeburger Tunnel bij 4.3. A12 Arnhem richting de grens met Duitsland 133.9. En ook even oppassen op de A13 Rijswijk richting Rotterdam bij 15.8.
0: 538. Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor 2 naar Ibiza.
2: Nou, we bouten beuken samen die nacht nog even door met de hits, hoor. De script hoor je nu.

0: Kun je raden of iets echt of nep is? Daar draait AI of niet namelijk om. Je hoort een opgave, die is ingesproken door een nepstem. Daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het AI of niet is? Komt ie, de opgave.
1: IKEA komt met een bijzonder nieuw snoepje. Een lolly met de smaak van Zweedse gehaktballetjes.
0: Nou, wat

0: 9.
1: Suzanne Freek, halverwege bij 538.
2: AI of niet? AI of niet?
1: Kun jij raden of iets echt of nep is? Daar draait AI of niet om. Je hoort een opgave aan jou om te raden of de inhoud van die opgave AI of niet is.
0: IKEA komt met een bijzonder nieuw snoepje. Een lolly met de smaak van Zweedse gehaktballetjes.
1: Nou, wat denk je? Is dit echt? Is het nep? Is het AI of niet? Even een snelle blik in de app van 538. Ik zie dat Simon denkt dat het echt is. Lisanne denkt dat het nep is. Misschien dat Erik het juiste antwoord heeft. Erik, heb jij ooit wel eens een IKEA-kast in elkaar gezet en ging dat een beetje?
3: Nee, heb ik geen moeite mee eigenlijk. Want ik ben, van oorsprong ben ik timmerman en dan moet het altijd wel lukken dus.
1: Dus als ik met mijn twee linkerhanden iets niet voor elkaar krijg, Jack, dan kan ik jou bellen?
3: Ja.
1: Nee, goed om te weten, staat bij deze genoteerd. Hey, en die Zweedse balletjes, ben je daar een beetje fan van?
3: Nou, ik heb ze nog niet op bij de IKEA, want ja, ze zijn bij de IKEA. Dat heb ik van de week op de radio gehoord, denk ik.
1: Heb jij nog nooit een Zweeds balletje op bij de IKEA?
3: Nee.
1: Nou, dan denk ik dat je echt de enige in Nederland bent.
3: Wel broodjes, maar nog nooit een Zweeds balletje.
1: Hé, hey, maar Jack, de opgave die je net hoorde, wat denk je? Is het AI of niet?
3: Nee, het is waar.
1: Ja? Waarom denk je dat?
3: Ja, want ik heb daar van de week iets over op de radio gehoord.
1: Ja, nou, het is inderdaad waar. IKEA had er eerst een 1 april grap van gemaakt. Hè, zo'n Zweeds balletje met een stokje eronder en zeggen haha, een lolly. Maar nu gaan ze het daadwerkelijk doen. 20 juni gaan ze gratis lollies uitdelen. Met dus de smaak van die Zweedse balletjes.
3: Oh, ja, ik woon vaak bij Breda dus. En daar staat ook IKEA dus.
1: Nou ja, wie weet dat je hem kunt pakken. Goed om te weten, je hoeft hem niet zelf in elkaar te zetten.
3: Nee.
1: Hey, Jack, je hebt het juiste antwoord gegeven. Daarmee scoor je het 50 slaapmasker. Die is leuk voor de slaapkamer. Je kan er ook mee slapen.
3: Oké.
1: En dankjewel voor meespelen.
3: Oké, geen dank.
1: Fijne nacht, hè.
3: Dag.

en het Dance Mash van deze week. Hey, Kim Holland en Taylor Swift, die lijken stiekem meer op elkaar dan je denkt. 538. Ze verdienen namelijk beide geld met hun poes. Nee, dat is geen grap. Nee, ja, Kim Holland hoef ik je niet uit te leggen, denk ik. En anders, ik zou zeggen, Google even Kim Holland en poes. Maar in het geval van Taylor Swift, ja, zij laten haar kat ook zo vaak zien in posts, videoclips en reclames. Daardoor heeft ze er een Instagram-account van aangemaakt. En nu heeft die poes, die kat van Taylor Swift, dus ook allemaal samenwerkingen. En die kat is 79 miljoen euro waard. Gaat over een huisdier, hè, voor de duidelijkheid. De kat, de poes, niet... goed, je snapt wat ik bedoel.

538 met Raven Lané en Love Me Not. Goedenacht, Marnix hier. Binnenkort krijgen we weer vakantiegeld. Weet je al waar je dat aan gaat spenderen? Het hoeft dit jaar namelijk niet naar een vakantie te gaan. Want een gratis vakantie win je hier bij 538. Detail sowieso naar Bibi Rexha.

0: Red Hot Chili Peppers, Californication bij 538.
1: De 538 Ibiza Week.
0: Hey, dat vakantiegeld van dit jaar, dat kun je lekker aan wat anders gaan spenderen. Want deze hele week bij 538 jouw kans op een gratis trip voor twee personen naar Ibiza, het partyeiland van de wereld. Vlucht en verblijf hebben we allemaal voor je geregeld. Het enige wat jij hoeft in te pakken, dat is je zonnebrand en wat schoon ondergoed. Misschien een zwembroek ook handig. Een trip voor twee naar Ibiza, wat lekker zeg. Ja, je gaat er niet alleen genieten van de zon. Je gaat ook feesten bij David Guetta in Club Ushuaia. En bij Armin van Buuren in Club Universe. Je wint het deze hele week nog bij Radio 538. En ik hoop dat ik niet in de problemen kom als ik dit aan je vertel. Maar vanaf 6 uur deze ochtend in de 538 ochtendshow. Jouw volgende kans. 538.nl, daar check je alle informatie van de 538 Ibiza Week. Zullen we David Guetta gelijk even draaien? Ja.

Nou, wat een superleuk liedje stuurt Suzanne in de F van 538. Je hoorde Maal Smit en Nalen Horne, Drive Safe. Hey, ik had vandaag zo'n kleine irritatie waarvan je denkt, nou, dit is eigenlijk een maatschappelijk probleem. Het eerste velletje van een toiletrol. Hoe kan dat nou nooit goed gaan? Situatie, je zit op de pot, je wil gewoon een velletje pakken. Nieuwe rol, maar nee. Eerst moet je die rol openen alsof je een soort middeleeuwse zegel moet verbreken. Zo heel voorzichtig met je nagel eronder dat je denkt, ja, ja, ik heb hem. En dan scheurt dat hele klote ding helemaal af. Zet je daar maar zo'n klein beetje papier in je handen. En wat dus bizar is, toiletpapier, dat bestaat dus al sinds 1857. En sindsdien hebben we vliegtuigen, internet, AI, mensen op de maan. Maar het begin van de toiletrol, dat is nog steeds een of andere archeologische opgave. Hoe kan het nou dat niemand in 170 jaar heeft gedacht, misschien moeten we dat velletje iets minder kut vastplakken. Hoe kan dat nou? Dan denk ik, ja jongens, hier kunnen we ook gewoon de straat van een moes van blokkeren. Niet voor olie, nee, voor een goed loslaat beginnetje. Want dit is pas geen politiek. Goed, mijn naam is Marnix. Ik ga ook twee keer naar het toilet, dus je snapt, ik heb hier vaker last van.

0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: Pro-Palestijnse demonstranten klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zonder duidelijke reden met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hadden gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. President Trump denkt dat de oorlog tegen Iran wel degelijk populair is. Hij zegt dat hij eigenlijk te weinig tijd heeft gehad om het uit te leggen hoe belangrijk het is. Volgens hem gaat het om kernwapens die LA kunnen wegvagen. Hij dreigt de strijd weer te beginnen als er niet snel een akkoord komt. En Hongkong wil een rookverbod invoeren op bouwplaatsen. Vorig jaar vielen bij een brand in een flatgebouw meer dan 160 doden. Het onderzoek bleek dat dat waarschijnlijk kwam door rokende bouwvakkers. Als de wet er komt, hangt de rokers een boete van een paar honderd euro boven het hoofd. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval en dan is er ook kans op hagel en onweer. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
2: 538 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen op de A9 Haarlem richting Alkmaar bij 60.2. A10 Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij 3.7. A12 Arnhem richting de grens met Duitsland 133.9. En ook oppassen op de A13 Rijswijk richting Rotterdam bij 15.8.
0: Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
2: En goeiedag, Nate Smith hoor je zo meteen. Naar Bruno Mars en I Just Might.